0: 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorten sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen.

Opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws.

radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse president Donald Trump heeft felle kritiek geuit op de Israëlische aanvallen in Libanon. Tijdens de G7-top in Frankrijk noemde hij de aanval op een Hezbollah-commandocentrum in Beirut onacceptabel. Volgens hem is Israël hiermee te ver gegaan. Trump suggereerde zelfs dat Syrië mogelijk effectiever tegen Hezbollah zou kunnen optreden dan Israël. Dat meldt nu.nl. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het is alweer flink misgegaan met een barbecue. Gisteravond raakte een man in Dongen zwaar gewond aan zijn gezicht door een steekvlam. Hij had ethanol op de kolen gespoten om het vuur aan te wakkeren. Het is het tweede ernstige ongeluk in korte tijd. Met Pinksteren ging het namelijk ook al mis in Breda. Toen raakten twee kinderen zwaar gewond nadat hun vader spiritus op de barbecue had gegoten. En als je minder geld hebt of een lagere opleiding hebt genoten,

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

are dead and gone, I will be looking at you just the same.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse president Donald Trump heeft felle kritiek geuit op de Israëlische aanvallen in Libanon. Tijdens de G7-top in Frankrijk noemde hij de aanval op een Hezbollah-commandocentrum in Beirut onacceptabel. Volgens hem is Israël hiermee te ver gegaan. Trump suggereerde zelfs dat Syrië mogelijk effectiever tegen Hezbollah zou kunnen optreden dan Israël. Dat meldt nu.nl. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het is alweer flink misgegaan met een barbecue. Gisteravond raakte een man in Dongen zwaar gewond aan zijn gezicht door een steekvlam. Hij had ethanol op de kolen gespoten om het vuur aan te wakkeren. Het is het tweede ernstige ongeluk in korte tijd. Met Pinksteren ging het namelijk ook al mis in Breda. Toen raakten twee kinderen zwaar gewond nadat hun vader spiritus op de barbecue had gegoten. En als je minder geld hebt of een lagere opleiding hebt genoten, krijg je gemiddeld een zwaardere straf van de rechter. Dat blijkt uit onderzoek naar ons strafrecht. Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt of een lager inkomen gaan vaker of langer de cel in. Verdachten die er sociaal-economisch beter voor staan, komen er juist vaker af met een geldboete. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. En tot zo.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Solfinity, het bedrijf achter DigiD, gaat in beroep tegen het verbod op overname door een Amerikaans bedrijf. Staatssecretaris Willemijn Aerts besloot onlangs om de verkoop aan de Amerikanen te blokkeren, omdat dit een risico kan zijn voor het publieke belang. De IT-dienstverlener stapt nu naar de rechter om die beslissing terug te draaien. DigiD is het systeem waarbij Nederlandse burgers kunnen inloggen bij overheidsinstanties. Boerenorganisatie LTO haalt hard uit naar de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet en noemt het een verzameling proefballonnetjes en baanideeën. De overheid wil dat er rond 20 natuurgebieden, zoals in het Brabantse Peel en de Veluwe, speciale zones van een kilometer breed komen, waar de stikstofuitstoot flink omlaag moet. Daarnaast staat er in de plannen dat boeren straks nog maar een maximaal aantal koeien, varkens of kippen per hectare land mogen houden. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. En steden moeten groener worden om de hitte tegen te gaan. Een groep van 17 organisaties eist daarom dat het kabinet snel actie onderneemt. Er moeten flink wat bomen en planten bij in de woonwijken. Nu wonen zo'n 800.000 Nederlanders in buurten met bijna geen groen. En tijdens hete zomerdagen is het daar niet uit te houden. Want in de stad kan het wel 10 graden warmer worden dan op het platteland. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens lijkt te zijn doorbroken. Volgens trackingdienst tankertrekkers zijn zeker 2 grote Iraanse olietankers de blokkade gepasseerd. Samen vervoeren de schepen zo'n 3,8 miljoen vaten ruwe olie. Het gaat dan om de eerste Iraanse olie-export in 2 maanden tijd. In Evian wordt vandaag de G7-top afgerond. Aansluitend reist de Amerikaanse president Trump door naar het paleis van Versailles, waar de Franse president Macron hem vanavond zal ontvangen. Naast een officieel diner staat er na afloop ook een spectaculaire licht- en vuurwerkshow op het programma, en die wordt gehouden in de wereldberoemde tuinen van het paleis. Boerenorganisatie LTO haalt hard uit naar de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet en noemt het een verzameling proefballonnetjes en baanideeën. De overheid wil dat er rond 20 natuurgebieden, zoals de Brabantse Peel en de Veluwe, speciale zones van 1 kilometer breed komen, waar de stikstofuitstoot flink omlaag moet. Daarnaast staat er in de plannen dat boeren straks nog maar een maximaal aantal koeien, varkens of kippen per hectare land mogen houden. En de Europese Unie pakt de etiketten van de vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek echt alleen nog maar op dierlijke producten mogen staan. Voor vegaburgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: Met Lydia Olsthoorn.
1: En met Arno, want hij doet de techniek en heeft ook de muziek uitgezocht. Nou, wat gaan we doen het eerste uur van de matinée? We gaan zo meteen praten over het boek Lefwijf. Een van de schrijfsters, 35 schrijfsters, hebben eraan meegedaan. Mirjam Nies die zit hier al in de studio en wil daar ook heel graag even over vertellen wat haar verhaal daarin is. We gaan het ook hebben over theatergroep Weerwar, want die komen met een stuk en dat heet De Supermarkt. Hoe is het als jij niet aangeboren hersenletsel hebt, en hoe is het dan om naar de supermarkt te gaan? Nou, dat kunnen wij 21 juni gaan beleven om 2 uur in de zaal Walvis. En we hebben natuurlijk ook heel veel muziek klaarstaan, en nu met Ramse Shaffi, Sammy.
2: Sammy loopt niet zo geboren.

Op donderdagavond 18 juni van 7:30 tot 9:00... ontvangt boekhandel Broekhuis Apeldoorn met trots schrijver, historicus en journalist Philip Dreugen. Aanleiding is het verschijnen van zijn nieuwe boek De Tijdreiziger. Tijdens deze bijzondere avond vertelt Philip Dreugen over zijn nieuwste werk, zijn fascinatie voor geschiedenis en de opmerkelijke verhalen die hij tijdens zijn research ontdekte. Aansluitend zal hij signeren. Toegang is gratis, maar aanmelden wordt wel op prijs gesteld vanwege de aantallen stoelen die ze neer moeten zetten. En dat kan via apeldoorn@boekhandelbroekhuis.nl.

0: Pieter Skellen met You're a Lady. Volgens mij is dat een heel oud liedje. Het gaat over ladies. Ik weet eigenlijk niet of het alleen maar over ladies gaat, maar hier tegenover mij zit wel een lady. En dat is Mirjam Nies. En zij is een van degenen die meegewerkt heeft aan het boek Lefwijs. Een van de 35 vrouwen die daar heeft aan meegewerkt, zeg maar, met hun verhaal. Nou, goedemiddag.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je hier in de studio komt, want dat is altijd gezellig. Dat praat ook vaak wat makkelijker.
1: Ja.
0: Ja, een aantal weken geleden is hier ook degene geweest in deze studio die al die verhalen bij elkaar gebracht heeft. Dat is Lucinda.

0: Douglas.
1: Ja.
0: He, en toen hadden we hier de vraag van, maar wie zijn die schrijfsters eigenlijk? En toen heeft ze jouw naam genoemd. En jij vond het ook eigenlijk wel leuk om hier naartoe te komen om jouw verhaal dan ook te delen.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Maar even in zijn algemeenheid, voor de mensen die het niet gehoord hebben toen. Wat is dat eigenlijk voor een boek?
1: Lef5 Inspires is eigenlijk een verzamelbundel van 35 verhalen van 35 vrouwen die eigenlijk allemaal op een gegeven moment hebben gezegd: ik ga mijn verhaal vertellen. Wat ik ook mee heb gemaakt, waar ik ook vandaan kom, want het zijn vrouwen van binnen en buitenland, maar ze hebben eigenlijk allemaal de stap genomen om te zeggen: ik ga schrijven, ik ga uitstappen en ik ga mijn verhaal delen.
0: Ja.
1: En ja, daar toon je lef mee. Dat ja. laat eigenlijk een stukje kwetsbaarheid zien. Maar ook weer heel mooi de kracht van kwetsbaarheid. En deze 35 vrouwen hebben dus meegeschreven aan het boek.
0: Mm-hmm.
1: En dat brengt inspiratie en het geeft ideeën. Maar het is eigenlijk ook bijna therapeutisch, zeg
0: ja.
1: maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus echt heel mooi, ja.
0: Maar nou vraag me af, zijn die vrouwen dat gaan schrijven met de bedoeling om dit boek samen te stellen? Of zijn ze eerst gaan schrijven om voor zichzelf, om het verhaal op te schrijven wat je mee hebt gemaakt? Dat kan me ook voorstellen, hè? Dat een soort verwerkingsproces is.
1: Ja.
0: Dat jij je eigen verhaal opschrijft. Maar hoe is dat eigenlijk dan ontstaan?
1: Nou, dat kan ik niet voor iedereen invullen. Maar nee. Als ik naar mijzelf kijk, dan ben ik al gaan schrijven. En
0: precies.
1: Toen kwam op een gegeven moment Lef5 op mijn pad.
0: Mm-hmm.
1: De initiatiefneemster Lucinda, die kende ik al.
0: Oh,
1: en
0: ja.
1: op een gegeven moment kwam dus dit initiatief op mijn pad.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ik ga meeschrijven.
0: Zo, ja, op die manier.
1: En wat ik gemerkt heb, is dat je daar ook klaar voor moet zijn.
0: Mm-hmm.
1: Als je ergens nog middenin zit, dan lukt het nog niet altijd om te gaan schrijven. Is daar nog niet de ruimte voor, nog niet de tijd voor. Maar in mijn geval dacht ik op een gegeven moment, ja, ik ga schrijven, ik ga meedoen.
0: Ja.
1: En toen ben ik eigenlijk in een rollercoaster terechtgekomen. Ik weet nog dat ik Lucinda opbelde en we hebben het lachend nog wel eens over, dat ze tegen mij zei, oh, weet je wel waar je aan begint?
0: Ja,
1: van, er gaat zoiets moois, er gaan zoveel mooie deuren voor je open. Nou, toen ik begon, wist ik echt nog niet waar ik aan begon.
0: Nee.
1: Maar het is eigenlijk het instappen in een wat ik altijd zeg, een avonturenterrein. En bij ieder station komt er weer iets nieuws, komt er weer iets moois.
0: Ja.
1: En het heeft me heel veel gebracht.
0: Ja, kan je wat noemen?
1: Nou, het heeft me sowieso, werkt het ook voor mij therapeutisch. Ik heb veel meegemaakt in mijn leven. En door het van me af te schrijven en te durven delen met de buitenwereld, ja, eigenlijk weet je dat dan wel. Maar kom je ook mensen tegen,
0: mm-hmm.
1: waaruit blijkt, je bent niet alleen. Je staat er nooit alleen voor.
0: Ja.
1: Iedereen heeft een verhaal. Nou, dat sowieso, dat werkt dus heel therapeutisch en helend voor mezelf. Ook om nog eens door het proces heen te gaan van wat ik heb meegemaakt. Maar ook, ik heb zo'n mooie groep vrouwen leren kennen.
0: Ja.
1: Want het is niet alleen het boek, maar we hebben een community met elkaar.
0: Met die 35 vrouwen.
1: Ja, met deze 35. Maar eigenlijk is de community breder. Want dit is het vijfde boek al. En volgend jaar komt er nog een boek.
0: Serieus?
1: Ja. Ja, het
0: oh,
1: is allemaal Lef5, Lef5 Empowers, Lef5 Inspires. En het boek dat volgend jaar verschijnt heet Becoming Me.
0: Okay.
1: Ook zo'n prachtige titel.
0: Ja, maar het heeft een beetje dezelfde insteek, zeg maar, steeds.
1: Ja,
0: ja,
1: ja.
0: Okay.
1: Ja, ja. Nou, en dan leer je deze vrouwen kennen in de community. En het zijn allemaal prachtige vrouwen. En ze hebben allemaal hun eigen reis doorlopen. En ze hebben allemaal besloten om op een gegeven moment uit te stappen. Lef te laten zien,
0: mm-hmm.
1: hun kwetsbaarheid te durven delen met de buitenwereld. En dat verbindt enorm. Het is enorm verbindend,
0: mm-hmm.
1: het is enorm inspirerend. En ja, we zeggen altijd, we klappen elkaar omhoog. Het is zo mooi.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, het is echt een prachtige groep.
0: Maar je zegt
1: vrouwen.
0: Ook van, je bent al die vrouwen zijn uitgestapt uit waar je in zit. Hè? Om naar buiten te stappen eigenlijk, als het ware, toch?
1: Ja, klopt.
0: Maar zijn jullie ook weer ergens anders ingestapt?
1: Ja, verschillende dingen zijn daar op ons pad gekomen. Ik heb bijvoorbeeld een interview in het theater mogen doen. Nou, als je mij vorig jaar had gevraagd of gezegd, volgend jaar sta je in het theater,
0: bijzonder.
1: Dan had ik echt gedacht, nou,
0: dat gaan we niet doen.
1: Nee. Ja. Nou, dat dus. Het boek is er.
0: Ja.
1: Er zijn mooie samenwerkingen zijn er ontstaan. Er zijn bijvoorbeeld vrouwen uit het zakenleven. Nou, het brengt verbinding met elkaar, zeg maar.
0: Ja.
1: Vrouwen die wat klikt met elkaar. En ja. elkaar opzoeken, elkaar bemoedigen. Dus ja het is echt heel mooi.
0: En dan
1: ja.
0: blijkt misschien ook dat je meer verbinding hebt als dat je in eerste instantie misschien denkt.
1: Absoluut. Hoewel al onze verhalen verschillend zijn.
0: Ja.
1: Brengt ons dat samen. Mm-hmm. Dat we allemaal zijn uitgestapt. Dat we allemaal hebben besloten. We gaan ons verhaal delen.
0: Ja.
1: En dat brengt ons echt samen.
0: En ja. het heeft dat positiefs. Een positieve uitstraling.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Alleen maar.
0: Alleen
1: ja,
0: maar.
1: Alleen maar. Ja.
0: Nou vraag ik me even af. Want die Lucinda Douglas dan. Hoe komt zij daarbij om dit initiatief te nemen? Weet je dat ook?
1: Nou, haar passie en haar verlangen is dat zij vrouwen wil laten groeien. Vrouwen hun plek wil laten innemen. En vrouwen naar voren wil schuiven eigenlijk.
0: Ja? Ja. Ah, okay.
1: ja. En daar is ze heel goed in. Dat doet ze heel mooi.
0: Is dat vanuit ja. haar... vanuit welke rol doet ze dat? Is dat vanuit een schrijversrol? Of vanuit een andere... perspectief?
1: Nou, ik zou bijna zeggen, vraag haar nog eens een keer. Ja. Want zij heeft zo'n mooi verhaal om te delen.
0: Ah,
1: zij
0: ja.
1: komt uit Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: En heeft ook een hele weg bewandeld. En van daaruit is haar passie ontstaan
0: okay.
1: om vrouwen samen te brengen.
0: Ja.
1: Zij is nationaal en internationaal spreekster. En dat wil ze heel graag.
0: Dat wil ze.
1: Vrouwen hun plek geven.
0: Ja.
1: Vrouwen laten vertellen. En vrouwen laten groeien.
0: Ja, en dan, ja. Die groep die groeit ook. Dus het lukt ook.
1: Ja, het lukt
0: het
1: absoluut.
0: Lukt ook.
1: Ja.
0: ja, dat is mooi.
1: Ja,
0: ja. ja. ik stel voor dat we even een muziekje laten horen.
1: Ja.
0: Dan praten we zo verder over jouw aandeel in dit verhaal. Hè, in het boek. Daar zijn we natuurlijk ook heel nieuwsgierig naar. Dus volgens mij komt er nu muziek. Daar komt die.
2: Onder je voeten is plotseling verdwenen. Je tuimelt door de ruimte, omgeven door de leegte.

0: onzichtbare armen van de band Lef. En dat was de verzoekplaat van jou, van Mirjam Nies. Want zij zit hier tegenover mij in de studio. En we hadden het net over het boek Lefwise Inspires. En jij bent een van de schrijfsters van de 35 eigenlijk, die meegeholpen heeft aan dit boek.
1: Ja.
0: Het vijfde boek al, die is samengebracht door Lucinda Douglas. Ja. Daar hadden we het net al over van dat iedereen die hier aan dit boek heeft meegewerkt, heeft wel een verhaal. Hè? Die is ergens doorheen gegaan en eruit gestapt, als het ware. En heeft dat verhaal durven delen ook, met ons allemaal. En nu even over jouw verhaal dan. Jij bent dus een van de schrijfsters. Kan je kort vertellen wat jouw verhaal hierin is?
1: Nou, kort is best lastig, want er is veel gebeurd in mijn leven.
0: Ja.
1: Maar ik heb in 2017 sowieso een operatie gehad die niet helemaal goed is gegaan. Oh. Ze dachten dat mijn borstbeen gebroken was. Uiteindelijk werd daar artrose vastgesteld. Maar ik had al heel lang pijn. Mm-hmm. Pijn eigenlijk bij de aanhechting van mijn rib naar mijn borstbeen. Nou, lang verhaal kort. Ik ben dus aan het borstbeen geopereerd. Toen is een bot uit mijn bekken gehaald en in mijn borstbeen gezet.
0: Klinkt met heel eng, ja.
1: Ja, was een heftige operatie. Ja, ja. Met een plaat eroverheen. En toen ik wakker werd, toen had ik zoveel pijn. Had ik het idee, die plaat zit hoog. Nou, de nacht dat ik draaide, knakte er iets in mijn bekken. Oh. Ik heb daar 5 dagen in het ziekenhuis gelegen. Niemand vertelde mij wat ik had. Terwijl wel allerlei foto's en scans werden gemaakt.
0: Ja.
1: Nou, na 5 trok ik het niet meer. Heb ik gezegd, iemand moet mij vertellen wat ik heb. Mm-hmm. Want dit hou ik niet meer vol. Mm-hmm. Toen werd mij verteld, je bekken is gebroken. Nou, een heel lang verhaal volgt. En ik heb allerlei revalidatie gehad. Ik mocht na 11 dagen naar huis. Maar daar heeft zich zo'n trauma ontwikkeld in dat ziekenhuis. Met
0: in
1: angst.
0: Het ziekenhuis, ja. Zo.
1: Met angst en paniek. Ik ben daar 11 dagen geweest. Maar daar heeft zich een enorm trauma ontwikkeld.
0: Ja.
1: En daar moest ik mee verder. En toen ik voor de controles kwam, toen bleek dus dat er fouten waren gemaakt. En die zijn ook deels erkend.
0: Hmm.
1: Die erkenning was voor mij ook heel belangrijk.
0: Ja,
1: maar het is inmiddels al wel jaren geleden.
0: Ja, ja, inderdaad.
1: Maar ja, dat heeft wel iets veranderd. Ik ben eigenlijk niet meer dezelfde van voor die operatie.
0: Voor en na.
1: En
0: dus
1: na.
0: Je hebt een leven voor en je hebt een leven na.
1: Ja, ik heb eigenlijk een leven voor en een leven met.
0: Met.
1: Met, ja. Want ik heb chronisch pijn.
0: Ja.
1: En ik kan dus doordat dit gebeurd is, kan ik mijn werk in het onderwijs niet meer uitvoeren. Mm-hmm. Ik was leerkracht in het speciaal onderwijs. En ik werkte met een prachtige doelgroep. Jongeren met autisme voornamelijk.
0: Ja, ja.
1: Maar lukt niet meer.
0: Nee,
1: ik kan dat fysiek.
0: Dat is veel te zwaar natuurlijk. Ja.
1: Ja, is fysiek te zwaar, maar inmiddels ook mentaal lukt dat niet meer. Dus ja, ik heb ook mijn baan moeten zeggen.
0: Ja.
1: Nou ja, er is dus heel veel gebeurd.
0: Ja.
1: En toen vorig jaar zat ik bij de bedrijfsarts. En toen dacht ik voor de zoveelste keer, want dit was niet mijn eerste operatie, maar ik heb inmiddels 17 operaties gehad.
0: Oh.
1: Ja, het zijn er heel veel.
0: Je zegt het lachend, maar het lijkt me echt. Je kunt er nu om lachen. Is dat serieus?
1: Ja.
0: Lachen? Of is het lachen omdat je denkt, het is eigenlijk ook wel erg?
1: Nou, het is wel erg.
0: Ja.
1: En ik heb ook echt wel moeten leren dat het mij betrof. Want ik had er eigenlijk had ik afstand genomen van mijn lijf en overkwam het me allemaal zo'n beetje.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ben door heel veel therapieën gegaan en ik heb hele goede begeleiding gehad. En inmiddels kan ik dat zeggen.
0: Ja, ja, dat is fijn. Ja,
1: ja, ja. Inmiddels, het is
0: gelukkig.
1: Goed.
0: Ja,
1: het is goed zoals het is. Ja.
0: Dus je hebt gewoon, je hebt dus al die operaties ondergaan. Je hebt dus je baan kan je niet meer uitoefenen. Wat toch een passie, denk ik, is als je in het onderwijs zo'n beetje

0: je werkt
1: absoluut,
0: aan
1: dat
0: met
1: was
0: zo'n
1: een passie.
0: Doelgroep.
1: Ja.
0: En dan? Wat
1: nou ja,
0: gebeurt er dan?
1: Toen zat ik dus vorig jaar bij de bedrijfsarts en ik hoorde voor de zoveelste keer weer reïntegreren. En toen dacht ik, ik kan dit niet meer. Ik trek dit niet meer en ik kan dit niet meer. Nou ja, ik had heel veel therapieën gehad, omdat ik ook elke keer mijn eigen grenzen voorbij ging. Mm-hmm. En toch echt wel het idee had, dingen overkomen mij heel veel.
0: Ja.
1: Dus ik was de regie over mijn leven ook echt al kwijt. En toen vorig jaar, toen ik bij de bedrijfsarts zat, toen dacht ik, maar nu ga ik de regie terugpakken.
0: Oh,
1: en toen heb ik eigenlijk in overleg natuurlijk met mijn man. En ik ben een christen, dus ik bid voor de dingen. En toen heb ik eigenlijk besloten dat ik mijn baan zou stopzetten.
0: Ja.
1: Nou, dat is natuurlijk eigenlijk, als je het menselijk gezien bekijkt, heel onverstandig. Want je hebt geen inkomsten meer. Je krijgt geen WW. Je wordt niet afgekeurd, noem maar op.
0: Nee.
1: Maar diep in mij wist ik, dit ga ik doen.
0: Ja.
1: Ik ga de regie over mijn eigen leven terugpakken.
0: Mm-hmm.
1: En dat heb ik toen besproken met mijn werkgever, met mijn leidinggevende, met mijn team, zeg maar, collega's. En dat heb ik gedaan.
0: Ja, je hebt er een punt achter gezet.
1: Ik heb er een punt achter gezet. Mm-hmm. En dat voelde ontzettend goed dat ik die keuze kon maken. Ja, een soort bevrijding.
0: Ja.
1: Nou ja, en toen ben ik dus gaan schrijven. En dat is nog geen jaar geleden. En toen, na de zomervakantie, toen kwam ik dus in aanraking met het Lefwijf Inspires.
0: Ja, ja.
1: En toen dacht ik, ja, daar ga ik aan meedoen.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk is mijn reis zo begonnen.
0: Een mooie reis toch uiteindelijk, hè?
1: Hele mooie reis. Maar goed, de tijd is kort daarvoor. Maar er is gewoon heel veel gebeurd.
0: Ja,
1: met die operatie. In mijn hele hersteltraject. Dus ja.
0: En dat boek, dat kunnen wij gewoon allemaal aanschaffen, hè? Volgens mij.
1: Ja, het is te koop bij bol.com.
0: Ja, ja.
1: En er is een Engelse versie. Dat heet Unstoppable. Mm-hmm. En die is via Amazon te koop. Dus dat is de vertaalde versie.
0: Ja, en jij gaat ook nog, ga je ook eigenlijk nog verder schrijven? Ga je ook nog andere verhalen schrijven eigenlijk voor jezelf?
1: Ik heb sowieso nog wel meer ideeën om hier meer mee te gaan doen.
0: Ja, dat is wel mooi natuurlijk.
1: Ja.
0: En even over dat boek. Het boek Lefwijs Inspires, dat is dus het vijfde boek al. Hè?
1: Ja.
0: Maar er komt een zesde boek.
1: Er komt een zesde boek.
0: Opgelet.
1: Komt een zesde boek.
0: Ja,
1: en dat heet Becoming Me. Mm-hmm. En er kunnen nog schrijfsters aan meedoen.
0: Kijk.
1: Dus ik zou zeggen, als je dat wil, ga naar lefwijf.nl.
0: Mm-hmm.
1: En daar vind je alle informatie over Becoming Me, over de andere boeken. Daar ontmoet je, zeg maar, de schrijfsters. Lees je hun verhaal achter het boek. Dus,
0: en hebben die verhalen allemaal, worden die gecorrigeerd? Of is het gewoon je eigen stijl? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Daar zit een eindredacteur achter. Het mag 750 woorden zijn. En dat is heel ingewikkeld.
0: Ja, ja.
1: Want in mijn geval, wat je dus een leven lang meemaakt.
0: Dan moet je 750 woorden samenvatten.
1: Precies.
0: Oei.
1: En dat is lastig.
0: Ja.
1: Maar er zit een hele goede eindredacteur achter die je helpt. Dus komt eigenlijk wel goed.
0: Het geeft wel de kern weer van jouzelf, denk ik.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja.
0: Mooi.
1: En dan nog denk je van, ik zou dit ook wel willen vertellen of dat. Of,
0: dat snap ik. Wat zou je kunnen doen in een eigen boek?
1: Een eigen boek.
0: Of een eigen verhaal.
1: Precies.
0: Ja,
1: ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Mirjam, ik wil je bedanken dat je hier naartoe bent gekomen om dit allemaal te vertellen. Het boek kunnen we dus bestellen als we dat willen lezen. En als er mensen zijn die denken van, vrouwen, die denken, ik wil ook mijn verhaal opschrijven of vertellen. Ik wil er ook uitstappen en opnieuw eigenlijk op een positieve manier het leven instappen.
1: Ja.
0: Dan kunnen ze terecht, denk ik, bij jullie.
1: Ja. Zeker.
0: Ja.
1: Ja, leuk.
0: Dankjewel. En wij gaan verder met muziek. Ik laat Arno gewoon de muziek beginnen.

0: ELO met Living Thing.
1: Radio Apeldoorn.
2: Het weerbericht.
0: De komende dagen schakelen we geleidelijk over naar een ronduit zomers weertype. Vandaag wordt het van noord naar zuid 20 tot 25 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit verschillende richtingen en vooral in de middag schijnt de zon geregeld. Morgen valt de temperatuur met 21 tot 27 graden nog wat hoger uit. Zon overgoten wordt het dan nog niet en de lokale bui is niet geheel uitgesloten. De dagen daarna schijnt de zon volop met in het binnenland tropische temperaturen. Vrijdag kan het benauwd aanvoelen en lijken de hoge temperaturen gepaard te gaan met stevige onweersbuien.

0: Simply Red met It's Only Love. Theatergroep Weerwar die komt met een hele mooie voorstelling en dat heet De Supermarkt. Ik ga erover praten met Ingrid Medendorp. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Lydia.
0: Ja, nou, leuk om jou even te spreken hier in onze studio hier bij RTV Apeldoorn natuurlijk.
1: Ja, leuk.
0: Ja, jullie hebben een nieuw stuk. Dat gaan jullie op de planken zetten. Zondag 21 juni om 14:00. Het heet De Supermarkt. Kan je vertellen wat dat voor een stuk is?
1: Nou, het is onze derde theaterstuk. En het thema gaat helemaal over de supermarkt.
0: Ja.
1: En voor mensen met hersenletsel, want wij zijn een groep van mensen die allemaal niet aangeboren hersenletsel hebben, is de supermarkt soms een hele uitdaging.
0: Kan me
1: en
0: voorstellen,
1: de
0: ja.
1: De supermarkt is iets heel normaals voor de meeste mensen. Dat je pakt je portemonnee, je boodschappenlijstje, je tas, je fiets, je auto, je gaat er naartoe, je doet je boodschappen en je gaat weer naar huis.
0: Ja.
1: En voor ons is dat soms net een klein beetje anders. En eigenlijk had ik vanmorgen, ik ging vanmorgen naar de supermarkt en ik was een beetje moe omdat ik gisteravond met lotgenoten een presentatie heb bijgewoond. En ik ben dan niet helemaal goed in mijn vel. Dus ik stap de supermarkt op de Deventerstraat binnen en het was net speelkwartier voor de middelbare scholieren.
0: Oh ja. Ja.
1: Nou, je snapt hoe dat werkt. Allemaal kletsende scholieren. Wat voor broodje, wat voor drankje. En ik voel gewoon de bodem onder mij uitzakken. En ik denk, oh jee. En ik heb een lijstje.
0: Ja.
1: En nou ja, dat kan ik dan eigenlijk, ja, melk kan ik nog lezen en brood ook nog wel. Maar als ik sinaasappelsap nodig heb, dan wordt dat diepvriesfriet.
0: Oh.
1: En als ik, langere woorden worden dan een beetje ingewikkeld.
0: Ja, ik snap het.
1: En dat weet ik. Ja. En dat weet ik. Dus ik kon mijn lijstje wel even laten. Ik wilde gewoon heel snel
0: weg.
1: Wat boodschappen hebben en weg.
0: Ja.
1: Dus ik heb de boodschappen die ik nog kan herinneren gepakt. Ik heb bij de kassa afgerekend, want het scanapparaat kan ik ook niet meer zo goed bedienen als ik heel erg moe en heel erg overprikkeld ben.
0: Ja,
1: want er zijn natuurlijk zoveel piepjes en lichtjes.
0: Maar
1: en
0: ook
1: kleurtjes.
0: Mogelijkheden, denk ik, toch? Wat moet
1: en
0: je doen?
1: En mogelijkheden. Ja. Wat wil ik hebben? Oh, ja. had ik dat nou vorige keer ook? Of moet ik het nou? Daarom hebben we de supermarkt gekozen. Omdat eigenlijk alles wat er met hersenletsel aan de hand is en waar je soms tegenaan loopt, dat vindt daar plaats.
0: Ja, zeker.
1: En zegt, het is zo'n gewoon ding.
0: Ja, maar je zegt zelf, hè, je bent zelf ook iemand die niet aangeboren hersenletsel heeft.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en een van de spelers.
0: En je bent ook een van de spelers. Maar ervaart iedereen dat op dezelfde manier?
1: Nee, gelukkig niet. Daarom kunnen we er een stuk van maken.
0: Ja, precies. Ja.
1: Anders zou het heel zwaar worden.
0: Nee, maar iedereen heeft dat beleefd tot op een andere manier.
1: Ja, we hebben wel sommige dingen die overeenkomen.
0: Ja.
1: Maar we zijn ook mensen die zeg maar de weg vinden in een supermarkt wat ingewikkelder vinden. De mensen zijn natuurlijk mensen die het al naar de supermarkt gaan heel spannend vinden.
0: Ja,
1: en zo kan je een heleboel dingen bedenken, maar weerbaar zou weerbaar niet zijn als we daar ook een paar gekkigheidjes en grapjes en leuke dingen, want we houden niet zo van heel serieus.
0: Zielig doen, nee, maar gewoon.
1: Nee, dat
0: al helemaal niet.
1: Dat al helemaal niet.
0: Nee, begrijp ik.
1: We zijn niet zielig, we hebben af en toe een beetje, we zijn anders.
0: Ja. En een beetje zelfspot, hoor ik zo.
1: Dat hebben we zeker, dat hebben we zeker.
0: Ja, ja. Dus, maar hoe ontstaat dan zo'n zo'n stuk? Want delen jullie dan je eigen ervaringen in zo'n supermarkt? Wat er dan gebeurt met je in zo'n supermarkt? En komt dan zo'n stuk?
1: Nou, we hebben eigenlijk dit jaar een nieuwe regisseur, Marta Regensburg. En die wist niet zo heel veel. Ze wist natuurlijk wel iets over een niet aangeboren hersenletsel. Maar ze wilde van ons horen wat onze gewone dagelijkse simpele belevenissen waren. En uiteindelijk kwam daar de supermarkt als een soort gemene deler uit.
0: Ja.
1: En toen zijn we met elkaar gaan schrijven over wat we nou allemaal meemaken. En dan komt zo'n stuk eigenlijk met elkaar, want we schrijven bijna allemaal, komt zo'n stuk ineens tot leven. En dan komt er een stukje bij. Mark heeft dingen geschreven.
0: Ja.
1: En, ja, de verschillende situaties. En zo zijn we heel langzaam naar de voorstelling aan toe werken. Ik moet wel zeggen, het is een try-out op zondag. Mm-hmm, mm-hmm. Want we zijn nog niet helemaal,
0: klaar.
1: Dat is ook
0: niet erg, toch?
1: Nee hoor, we hebben bijvoorbeeld zondag voor het eerst een decor. Dat hebben we nog niet eerder gehad.
0: Ja.
1: Dus daar moeten we even aan wennen. Dus,
0: zeker.
1: Nou ja, we gaan zien hoe dat gaat.
0: Ja.
1: En ja, daar zijn zo van die kleine dingen die dan nog een beetje gefine-tuned moeten worden. Maar daar is een try-out voor.
0: Ja, daarom. En met hoeveel gaan jullie dat stuk spelen?
1: Wij zijn nu nog met 7 mensen.
0: Ja.
1: En voor wie nu zit te luisteren, niet aangeboren hersenletsel heeft en denkt, ik wil eigenlijk ook best wel theater spelen.
0: Ja.
1: We hebben nog ruimte.
0: Oh,
1: in september
0: zijn
1: nieuwe mensen van harte welkom.
0: Oh, dat zou mooi zijn, toch?
1: Ja, ja, dat zou zeker mooi zijn.
0: Ja.
1: Met z'n 7 is het ook heel gezellig, hoor.
0: Ja.
1: Maar een beetje aanvulling zou zeer welkom zijn.
0: Ja.
1: Ik geloof dat er al iemand op de lijst staat.
0: Oh,
1: dus
0: mooi.
1: We hopen in september. En dan wordt het wat meer. Dit stuk blijven we nog eens een hele poos spelen.
0: Mm-hmm.
1: Maar nieuwe mensen worden daar gewoon in meegenomen. En er is voldoende materiaal om daar nog wat extra bij te maken.
0: Ja.
1: Of dingen op een andere manier in te vullen. Dus,
0: We
1: hebben er heel veel zin in. Maar
0: dat
1: ik moet van mezelf wel zeggen dat er ook wel wat gezonde zenuwen ondertussen.
0: Ja, dat hoort erbij, hè? Dat hoort erbij, volgens mij.
1: Ja. Het komt heel dichtbij.
0: Ja, het is smoe. Denk je, nou, ik hoop dat het goed gaat, toch? Of niet?
1: Ja,
0: maar het is een try-out, hè?
1: Het is een try-out.
0: Ja.
1: En er zijn nog kaartjes. Dat moet ik ook even bij zeggen.
0: Ja, tuurlijk. Ja, daar gaat het om.
1: Ja, precies. Als mensen denken zondag, nou, ik heb om 2 uur best zin om in Gigant een leuke try-out voorstelling te zien, dan zijn ze nog van harte welkom.
0: Ja, en kan je dan kaartjes kopen gewoon aan de zaal? Of moet je dat dan ook nog ergens anders doen, zeg maar?
1: Nee, het kan aan de zaal,
0: ja?
1: Maar Gigant heeft alleen maar contactloos betalen.
0: Oh ja.
1: Dus dat moeten mensen wel even weten.
0: Ja.
1: Nou, het kan je niet de kop kosten, want de kaartjes kosten €2,50.
0: Dus nou, dat is toch,
1: Dat is,
0: zijn hele ouderwetse prijzen, volgens mij.
1: Hele ouderwetse prijzen,
0: ja.
1: Maar dat heb je ook met een try-out.
0: Nou, dat is mooi.
1: En als mensen denken, nou, ik wil toch wel heel graag nu een kaartje, dan kan dat via de website van Gigant.
0: Oh, kijk. En hoe lang duurt het dan, die voorstelling?
1: Het duurt een uurtje ongeveer.
0: Ja.
1: En daarna is er gelegenheid om in het foyer nog even met de spelers te praten, als mensen dat willen.
0: Ja.
1: En we hebben altijd een gastenboek waar mensen nog wat in kunnen schrijven.
0: Ja, nou mooi zeg. Dus,
1: ja.
0: Nou, en volgens mij komt het helemaal goed.
1: Nou, het komt helemaal. Nou, of het goed komt, weet ik niet. Maar we hebben in ieder geval, we hebben wel altijd heel veel plezier met elkaar.
0: Ja.
1: En dat is een van de grote dingen die voor ons heel belangrijk zijn, dat we met elkaar heel veel plezier hebben. En het is voor ons ook een stukje verwerking wat we doen.
0: Precies.
1: Een stukje ons laten zien.
0: Ja.
1: Hè, zoals van, wat is dit nou? Maar het is onze hobby.
0: Ja, daarom.
1: Eigenlijk.
0: Ja, nou,
1: dus
0: het klinkt goed. Ik wil je bedanken, Ingrid, dat je even dit hebt verteld. Nou, het klinkt heel enthousiast. Dus volgens mij gaan de mensen echt wel eventjes naar jullie kijken daar in die walvis, in Gigant. En en dan horen we graag nog een keertje van hoe het gegaan is en hoe het verder gaat met jullie.
1: Ja.
0: Goed?
1: Nou, dat lijkt me heel leuk.
0: Ja, nou, dankjewel
1: voor nu. Dankjewel dat ik het even mocht vertellen.
0: Ja hoor, tot ziens. Dag.
1: Tot.
2: Is de matinée met Lydia Olsthoorn.

Donna Summer met Heaven Knows. We zijn alweer aan het eind van ons eerste uur van deze matinee. We gaan natuurlijk zo meteen gewoon lekker verder. Er komen hier ook nog mensen naartoe. En dat wordt heel gezellig. Want dat wordt een hele leuke groep. Die gaat optreden zondag in de muziektent. Upside Downtown. Maar blijf dus gewoon dan lekker luisteren naar ons. We gaan er nu even uit met Maria McKee. Show Me Heaven.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft Eduardo Bolsonaro veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro kreeg deze straf omdat hij de regering van de Amerikaanse president Trump probeerde te bewegen om Brazilië te straffen vanwege de rechtszaak tegen zijn vader. Bovenop de celstraf heeft de rechter Bolsonaro een verbod opgelegd om de komende 8 jaar een openbare functie te bekleden. In een woning in het Noord-Brabantse Rijen woedt sinds gisteravond een grote brand. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is er mogelijk nog iemand binnen in het pand. De brandweer kan de brand momenteel niet van binnen uitblussen vanwege acuut instortingsgevaar. Daarom wordt van buitenaf bestreden. En ook is er een drone ingezet om de situatie in het huis beter in kaart te brengen. De Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens lijkt te zijn doorbroken. Volgens trackingdienst tankertrekkers zijn zeker 2 grote Iraanse olietankers de blokkade gepasseerd. Samen vervoeren de schepen zo'n 3,8 miljoen vaten ruwe olie. Het gaat dan om de eerste Iraanse olie-export in 2 maanden tijd. In Evian wordt vandaag de G7-top afgerond. Aansluitend reist de Amerikaanse president Trump door naar het paleis van Versailles, waar de Franse president Macron hem vanavond zal ontvangen. Naast een officieel diner staat er na afloop ook een spectaculaire licht- en vuurwerkshow op het programma. En die wordt gehouden in de wereldberoemde tuinen van het paleis. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: is de matinée met Lydia Olsthoorn.
1: En gelukkig nog steeds met Arno. En wat gaan we doen, het tweede uur van deze matinée? Nou, zometeen komen hier een aantal bandleden van de band Upside Down Town. Want zij gaan zondag spelen in de muziektent om 4 uur. En ja, ze bestaan al super lang en ze maken allerlei hele mooie muziek. Maar daar gaan we het even over hebben natuurlijk. We gaan het ook hebben over de midzomerviering. Want ja, zondag is het 21 juni. Dat is alweer de langste dag. En dan is er een heel bijzonder evenement, want dat gaat plaatsvinden bij de vuurplaats in Apeldoorn. De midzomerviering, dag van het licht, wordt dan gevierd. We hebben natuurlijk ook muziek klaarstaan en nu de pastorale van Ramses Shaffy en Lisbeth List.

Op vrijdagavond 19 juni duikt kernfysicus Melissa van Beekveld op de Volkssterrenwacht Buslo in de wereld van het allerkleinste. In een heldere presentatie laat ze zien hoe het onderzoek aan kleine kerndeeltjes sterrenkundige informatie geeft over het ontstaan en werking van de kosmos. De Sterrenwacht is vanaf 19:30 open en de presentatie begint om 20:00. Parkeren kan op het eigen terrein van de Sterrenwacht.

0: Lekkerly, I Follow Rivers. In de tussentijd dat we hiernaar hebben geluisterd... Zit hier tegenover mij Ben Steeneker, als ik het goed zeg. Goedemiddag. Zeg ik het goed?
1: Ben Steeneker is mijn oom.
0: Oh.
1: En ik heet Rob Steeneker.
0: Rob Steeneker. Ja. Ja, er staat hier Ben. Maar we gaan er Rob van maken. Rob. Je bent van Upside Downtown.
1: Ja.
0: En dat is een band. En die band die bestaat al aardig lang.
1: Ja.
0: En die band die gaat optreden komende zondag in de muziektent in Apeldoorn.
1: Ja.
0: Ja. Nou, leuk dat je hier bent natuurlijk.
1: Fijn dat ik er mag zijn.
0: Ja, en, maar we willen natuurlijk alles weten over die band. Want we gaan er misschien met z'n allen naar luisteren. Wat is het eigenlijk voor een band?
1: Ja, ik hoop natuurlijk dat alle mensen die naar dit programma luisteren ook komen. Op zondagmiddag om 4:00. Wij spelen Americana muziek.
0: Ja, wat is dat?
1: En ja, dat is eigenlijk een beetje een koepelbegrip van... muziek in de hoek van country rock, een beetje bluegrass invloeden en veel singer-songwriter muziek.
0: Mm-hmm.
1: En in Nederland kennen de meeste mensen het van Ilse de Lange.
0: Oh,
1: dat type muziek.
0: Ja,
1: is
0: ja,
1: het.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe is dat ontstaan? Dat je
1: nou,
0: hiervoor
1: gekozen
0: hebt?
1: In 2017 kreeg ik een appje van een vriend en bandmaatje, Mario Kieft. Van wat zou je ervan vinden om iets te doen rond de muziek van Greg Trooper?
0: Ja.
1: En dat is een Amerikaanse singer-songwriter. Die wij beide super goed vonden.
0: Oh, leuk.
1: Vinden.
0: Mm-hmm.
1: En toen is het gestart. Dus eigenlijk in 2017 hebben we op een gegeven moment mensen erbij gezocht. Is het serieus bandje geworden.
0: Ja.
1: En nu, en dat is misschien wel goed om te noemen... nu bestaat het bandje dus uit Mario Kieft op leadgitaar en backing vocals. En doet ook nog andere dingen. Aad van Stijn doet percussie, de drums. Rink van Marlen, bas. En Marcel Pijnappel, die speelt toetsen.
0: Okay.
1: En ik zelf doe dan zang en akoestische gitaar.
0: Ja,
1: en de
0: ja.
1: reden, dat is misschien wel leuk voor de oudere luisteraars...
0: Ja.
1: Dat je Ben Steeneker tegen me zei...
0: Ja, precies, ja.
1: heeft te maken met het feit dat mijn oom Ben, die inmiddels 91 is...
0: Oh, echt?
1: Een redelijk bekende country-artiest was in Nederland.
0: Ja.
1: Die dus soms, en dat is dus familie, en we worden soms qua naam wat word ik Ben genoemd.
0: Zo zie je maar. Ja. Ja. Ja, ik zal nou Rob zeggen hoor.
1: Ja, heel goed.
0: Ja, maar dus die muziek die zit al wel heel diep geworteld in jullie.
1: Ja,
0: in
1: zit ook wel een beetje in de familie.
0: Ja, ja. En ook wel een beetje die kant,
1: ook wel
0: zeg
1: die
0: maar.
1: Hoek. Ja, die hoek. Ook wel dat genre.
0: Ja, ja.
1: Ja, en wij zijn dus ontstaan als een bandje die tribute brengt...
0: Ja.
1: Voor de muziek van Greg Trooper. Dat spelen we graag en veel.
0: Mm-hmm.
1: Als we, zoals ook aanstaande zondag, voor grote publiek spelen... dan willen mensen graag ook wat muziek horen die ze kennen.
0: Ja.
1: Dan hebben we op ons repertoire muziek van Johnny Cash...
0: Oh ja.
1: En Eagles, mm-hmm. Bruce Springsteen, Bob Dylan.
0: Het zijn niet kleine namen, hè?
1: Nee, en daar past bescheidenheid, maar we vinden het leuk om die liedjes
0: om dat te
1: spelen.
0: Ja, ja, ja. Ja. En jullie hebben heel veel ervaring natuurlijk, denk ik.
1: Ja, de een heeft meer ervaring als de andere. Maar over het algemeen zijn het wel bandleden die al lang muziek maken. Op amateurniveau natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar toch. Maar
1: ja,
0: toch,
1: zeker.
0: Maar repeteren jullie dan nog vaak?
1: Ja. We proberen eigenlijk elke donderdagavond te repeteren.
0: Oh, wat goed.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ik ben in het gelukkige bezit van een kelder waar we dat kunnen doen.
0: Ja, ik wou zeggen, wat doe je dat?
1: En elke donderdag spelen we graag met elkaar muziek.
0: Oh, wat
1: het
0: leuk.
1: Is ook iets, dat is ook net iets meer dan alleen de muziek. Op een gegeven moment bouw je ook een band op
0: als
1: mens.
0: Ja.
1: En dan is het prachtig om dat te combineren met muziek maken.
0: Ja,

0: Ja. Ja. En ontstaat er dan ook nieuw repertoire? Wat jullie denken van, nou, hé, maar dat gaan we toevoegen, zeg maar.
1: Ja, we praten veel over welke liedjes we willen spelen. Mm-hmm. Zijn ook wel eens gedachten, en misschien dat naar de toekomst nog wel eens komt, om wat eigen repertoire echt te maken.
0: Ja?
1: Maar vooralsnog is dat niet zo.
0: Nee,
1: en dan wordt er veel gediscussieerd natuurlijk over, over de nummers die we op onze setlist willen hebben. Mm-hmm. Met uitzondering van de muziek van Trooper, want die willen we eigenlijk allemaal
0: kunnen
1: brengen.
0: Die wil je allemaal. Dat is, dat is wel iets wat centraal staat
1: dat
0: in
1: is wel
0: jullie
1: de basis.
0: Band. Ja.
1: Ja.
0: En goed, zondag gaan jullie dus optreden. Maar ik stel voor dat we even muziek laten horen. En dat we dan gaan hebben sowieso ook over dat optreden van zondag.
1: Goed.
0: Want daar willen we natuurlijk ook alles van weten.
1: Ja.
0: Ik kijk even naar Arno. En die komt wel met een muziekje. Johnny Cash, nou ja.
1: Nou, kijk.
0: Ring of Fire.

0: of a bar.
1: Nou, de hele diepe stem van Johnny Cash natuurlijk. Maar tegenover mij zit hier ook een muzikant, Rob Steeneker. Want hij is van Upside Downtown. We hadden het net al over van ja, hoe die passie eigenlijk voor de muziek is ontstaan. En nog steeds voortleeft eigenlijk. En dat jullie elke donderdagavond met je bandleden bij elkaar komt om ook muziek te over muziek te praten, maar ook muziek te maken natuurlijk.
2: Vooral muziek te maken.
1: Ja. Vooral ook muziek te maken. Want ja, dat is toch het allermooiste wat er eigenlijk is. Hè? Samen muziek maken. En dan is het ook natuurlijk heel erg leuk dat je nog gaat optreden. Treden jullie echt vaak op eigenlijk?
2: Nou, dat wisselt een beetje. Ik denk gemiddeld zoiets van 1 à 2 keer in de maand.
1: Oh, dat is best
2: nog. Daar streven we ja, naar. Ja. En dan is het in zomermaanden vaak natuurlijk minder. Want bij ons zijn ook mannen vaak op vakantie.
1: Ja, ja, tuurlijk. Dus,
2: maar dat is wel waar we naar streven.
1: En nodigen ze jullie dan uit? Zijn jullie zo bekend dat je uitgenodigd
2: wordt? Nou, in sommige gevallen worden we gevraagd. Maar je moet er zelf ook wel wat
1: voor doen,
2: hoor.
1: Ja.
2: We hebben recent, dat is misschien wel leuk ook om te vertellen, speelden we op het open podium van Orpheus. Dat is natuurlijk het mooiste theater van Nederland.
1: Ja.
2: Waar we mochten spelen op open podium.
1: Geweldig.
2: Hebben we akoestisch gedaan. Superleuk.
1: Ja.
2: En dat smaakt ook wel naar meer. Dus we zijn ook wel aan het denken of we niet ergens volgend jaar in de kleine zaal van Orpheus en dan specifiek
1: zaal,
2: rond Greg Troeper een avond zouden kunnen vullen. Ja.
1: En die zaal die heb je ook zo gevuld met mensen.
2: Ja, dus
1: dat

0: goed te
1: precies.
0: doen.
1: Precies. Ja. Dus
0: dan gaan dat we zou heel leuk zijn.
1: Ja, dan kom ik weer terug, hoop ik.
0: Ja, dan kom je zeker terug. Ja. Maar nu even over zondag. Dan kun je vast mensen werven die dat met jullie voorstelling willen. Ja. Gaan jullie in de muziektent spelen? Hè? Daar komen heel veel artiesten, maar jullie zijn er ook om 4 uur, hè? Vier uur. Zondag. Mm-hmm. En wat kunnen we dan gaan verwachten van jullie?
1: Nou, dan spelen we, zoals wij dat zeggen, wel full pool. Dus met ook elektrische gitaren en lead, toetsen. Bas natuurlijk, echt drum. Dus als we akoestisch spelen is dat een cajon. En dan beginnen we met wat liedjes toch van Greg Trooper ook.
0: Ja.
1: Maar we wisselen dat af met wat bekender werk. Zoals ik net zei, was het toepasselijk liedje overigens ook. Hè,
0: ja,
1: van
0: zeker.
1: Johnny Cash komt voorbij. Jayhawks vind ik zelf een prachtige Americana-band. Spelen we ook een liedje van. Er komt muziek van Dylan, van Springsteen voorbij.
0: Zo.
1: Eagles. Dus dan proberen we eigenlijk voor een breed publiek. Dat proberen we te vermaken.
0: Ja,
1: en ik hoop dat dat gaat lukken. Dat er veel mensen komen.
0: Ja.
1: Het wordt natuurlijk super warm.
0: Het wordt wel warm.
1: Maar we gaan het zien.
0: Maar ja, ze kunnen daar ook onder de bomen een beetje zitten. Dus een paar parasolletjes mee. En volgens mij gaat dat wel goed komen.
1: Dat denk ik.
0: En jullie spelen ook wel meerdere instrumenten, een aantal van jullie, toch?
1: Ja, we spelen... kijk, bij die Amerikanen muziek past het ook heel goed om bijvoorbeeld mandoline te spelen.
0: Ja.
1: Doet Mario, mondharmonica.
0: Ja, dat wilde ik net vragen. Dat is ook altijd mooi,
1: dat
0: hè?
1: Dat wordt ook ingezet. Ja. Ja, zeker. Dat past daar ook heel goed bij. En qua toetsen is het dan niet alleen Hammond, maar bijvoorbeeld ook piano.
0: Mm-hmm.
1: Dus in die zin proberen we wel het zo breed mogelijk instrumentaal ook in te vullen.
0: Ja, ja, dat is wel leuk, hè?
1: Ja.
0: Ook om daarmee aan de gang te gaan, hè? Want hebben jullie die muziek ergens staan? Of ga je gewoon muziek maken gewoon met z'n allen en ontstaat dat... Zo?
1: Ja, eigenlijk ontstaat het gewoon als wij donderdag bij elkaar zitten. En soms dan bereiden we het een klein beetje voor.
0: Mm-hmm.
1: Je wil in ieder geval weten dat je in dezelfde toonsoort speelt bijvoorbeeld met elkaar.
0: Ja.
1: En dan groeit dat ook wel in de loop van de tijd.
0: Ja.
1: Worden nummers natuurlijk meer eigen.
0: Mm-hmm.
1: We proberen ook de nummers niet helemaal goed na te spelen, maar we proberen ze op onze manier
0: eigen,
1: te brengen.
0: Eigen
1: ja,
0: invulling.
1: Toch wel een eigen sausje.
0: Dat ze echt
1: overheen.
0: Wel horen dat jullie dat zijn.
1: Precies.
0: Ja, ja. Maar dat is ook mooi.
1: Het zou ook te pretentieus zijn om te denken dat je dat geldt voor Trooper, maar zeker natuurlijk ook voor artiesten als Eagles, dat je dat op die manier kan doen. We vinden het leuk om daar onze eigen invulling aan te geven.
0: Ja.
1: Ja.
0: En is er dan ook in zo'n optreden nog ruimte voor improvisatie, of staat dat wel zo'n beetje vast eigenlijk?
1: We hebben over het algemeen wel een vaste setlist.
0: Ja.
1: Maar we hebben wel dusdanig breed repertoire dat we als daar om gevraagd wordt, dat we ook nog wel eens wat kunnen improviseren.
0: Ja.
1: En improviseren binnen de nummers zelf, dat is sowieso iets wat bij ons wel veel voorkomt.
0: Ja.
1: Als het gaat om solo's en dat soort dingen,
0: dat is wel leuk.
1: Dan zijn die eigenlijk nooit twee keer hetzelfde.
0: Nee. Vind je dat nooit spannend om dat te doen?
1: Ja, dat vind ik ook wel spannend.
0: Spannend, toch?
1: Ja.
0: Of niet?
1: Ja,
0: dat zet je ook op scherp, denk
1: ja.
0: ik, hè?
1: Ja, precies.
0: Om dan gewoon, ja, dan komt er toch wel wat uit, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Zeker.
0: Ja,
1: zeker. Ja.
0: Leuk.
1: Ja, we verheugen ons erop.
0: Ja, is dit de eerste keer in de muziektent? Of,
1: nee, we hebben één keer met Upside Downtown in akoestische setting. Maar dat is al wel een tijdje geleden gespeeld. En daarvoor met een ander bandje waar ik ook nog in heb gespeeld. Dat was meer country muziek. Heb ik er ook eens mogen spelen.
0: Oh, oké, dus je hebt ervaring.
1: Maar, ik ken de muziektent. Ik woonde vlakbij.
0: Ja.
1: En ik vind het prachtig. Dus
0: ja.
1: Ik vind het echt een heel mooi initiatief van
0: zeker.
1: De mensen die daarmee bezig zijn.
0: Ja.
1: Leuk voor Apeldoorn.
0: Ja, dat is het zeker. En het leeft ook, hè? Want
1: precies.
0: Elke keer staat het programma gewoon vol en komen mensen naartoe.
1: Ik bedoel, we spelen daar ook heel graag. En dat geldt voor iedereen die daar komt.
0: Ja, het is ook gewoon leuk en ongedwongen.
1: Ja, thuis
0: helemaal
1: publiek.
0: Mooi.
1: Ja, superleuk.
0: Nou, dankjewel dat je hier naartoe wilde komen, Rob.
1: Graag gedaan.
0: En veel plezier natuurlijk. Succes natuurlijk met het optreden. En
1: dankjewel.
0: Verdere optredens. We horen graag nog wel een keer van jullie.
1: Ja, dank voor de uitnodiging.
0: Ja.
1: En ik wens jullie heel veel succes met het programma.
0: Ja, nou, dat gaat zeker lukken.
1: Goed zo.
0: Dankjewel.

Bob Sinclair, Love Generation. Op zaterdag 20 juni openen Rijkswaterstaat en aannemer Heijmans de bouwlocatie van het groot onderhoud aan de A30 tussen Lunteren en Barneveld voor het publiek. Tijdens de landelijke dag van de bouw krijgen bezoekers de unieke kans om een kijkje te nemen achter de schermen. De toegang is gratis. Om het bezoek veilig en prettig te laten verlopen vraagt Rijkswaterstaat bezoekers om vooraf een gratis ticket te reserveren, inclusief een aankomsttijd. Tickets en meer informatie is te vinden op Dag van de Bouw A30.

Complex met Get It On. Op zondag 21 juni brengt het Apeldoorns Kamerkoor onder leiding van Hester Hensepeter het zomerconcert Stabat Mater, Ode aan de Vrouw ten Gehore. Dit concert vindt plaats in de Dorpskerk in Wilp. Het concert start om 16:30 en de deuren zijn open om 15:00. Het is ongeveer om 16:45 afgelopen en na afloop wordt er koffie en thee geserveerd. Tickets zijn voor €17,50 verkrijgbaar via www.ticketkantoor.nl. En kinderen tot en met 12 jaar betalen €6.

Jimmy Caster Brunch met It's Just Begun. Wandel het komend weekend mee met het Apeldoorns Gidsencollectief. Op zondag 21 juni staan er twee wandelingen gepland. De centrumwandeling vanaf Hoek Hoofdstraat / Deventerstraat, zowel om 11 uur als om 2 uur. En Sprengendorp Sprengenpark om 2 uur. En de startpunt is dan Hoek Asselstraat Wolweg. En voor meer informatie over de wandelingen kun je naar www.apeldoorngidsencollectief.nl.

0: De Flirt met Passion. Kom naar de midzomerviering op zondag 21 juni. En dat organiseert de vuurplaats Apeldoorn. Nou, ik ga erover praten met Wendy Pierik. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Eerst even een vraag van mij. Wat zijn jullie eigenlijk, de vuurplaats Apeldoorn? Wat is dat?
1: Wij zijn een beweging die ontstaan is vanuit de protestantse gemeente Apeldoorn. Daar zijn we ook nog steeds aan verbonden. Wij richten ons op mensen die zoekend zijn in het geloof, jonge mensen. Die wel iets willen rondom geloof, zingeving, spiritualiteit. Dat niet per se in de kerk vinden, maar op andere plekken of op andere manieren.
0: Oké. En is dat dan voor mensen... het maakt niet uit waar je in gelooft?
1: Nee, klopt. Klopt. Bij ons is iedereen welkom. En alles mag er zijn.
0: Ja, alles mag er zijn. En gaat het goed met de vuurplaats, zeg maar? Goed met jullie.
1: Ja, wat is goed, hè?
0: Ja.
1: Wij organiseren een aantal verschillende activiteiten. Voor singles, voor gezinnen, mensen met kinderen. En het een gaat loopt beter dan het ander. Maar ja, we zijn erin zoekende. Dus daarom proberen we ook nu weer iets nieuws. En dat is de midzomerviering.
0: Ja, en is dat dan altijd op dezelfde plek waar dat plaatsvindt, die activiteiten? Of verschilt dat?
1: Nee, dat verschilt per activiteit.
0: Ja.
1: De ene keer zitten we in een kerkgebouw, soms in een school. Ah. En voor deze midzomerviering hebben we de plek van een scouting afgehuurd.
0: Ja, een scouting van Hertog van Gelre, zie ik. Polderweg 4.
1: Klopt.
0: En wat is dat voor een viering, de midzomerviering?
1: Nou, midzomerviering staat in het teken van de natuur. Het is op 21 juni, dus is de dag dat het langst licht is.
0: Mm-hmm.
1: De zon komt om 4:15 onder en gaat pas om 22:00 s'avonds weer onder.
0: Ja.
1: 4:15 op en 22:00 onder.
0: Ja.
1: Dus we vieren dat het lang licht is, dat het warm is, dat de natuur groeit en bloeit, dat alles op zijn hoogtepunt is.
0: Ja, ja. En hoe gaan jullie dat doen?
1: We doen dat met een viering. Daarin zit iets van een ritueel, daarin zit een verhaal, dan zit een mooi lied. Om ook jezelf even daarbij stil te kunnen zetten. Daarnaast hebben we een aantal activiteiten. Dus we hebben voldoende ruimte binnen en buiten waar we allerlei dingen kunnen doen voor kinderen en ook voor volwassenen.
0: Mm-hmm.
1: Actief, maar ook wat meditatieve activiteiten. En tenslotte gaan we samen eten.
0: Ja, en dat is ook leuk, geloof ik, hè? Want je kan ook zelf wat meenemen, zag ik hier staan.
1: Klopt. Het idee is dat je ook deelt van wat je zelf hebt gekregen. Het vieren van overvloed en van de bloei. Dat je daarin ook met elkaar kan delen. Dus wij zorgen voor soep en broodjes.
0: Ja.
1: En het is leuk als je zelf iets mee kan nemen voor de bui.
0: Ja, ja, ja. Ja, want er staat hier van... het staat in teken midzomer met elkaar delen van licht en leven.
1: Mm-hmm.
0: En daarom heb je ook die link gelegd van... nou, ook delen van iets wat je meeneemt naar die lunch.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Klopt.
0: En als ik dat zo... wat voor groep zijn jullie? Want jullie organiseren dit allemaal. Dat lijkt me best wel intensief. Hoe doen jullie dat eigenlijk?
1: Nou, gelukkig hebben we een aantal vrijwilligers die hierbij betrokken zijn. Dus dat is heel fijn. Die denken mee, die helpen mee in de uitvoering. Zo proberen we het samen te doen.
0: Ja, ja. Dus elke keer ga je dan samen zitten ergens en kom je op een bepaald idee van... hey, misschien kunnen we dat gaan doen.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, klopt. En het is ook een experiment, dus proberen. We zijn heel benieuwd hoeveel mensen erop afkomen.
0: Ja.
1: We hopen dat we een hele mooie groep bij elkaar kunnen krijgen.
0: Ja, wat denk je dan aan? Heb je een idee?
1: Nou, we hopen rond 20, 25 mensen, als ik iets mag zeggen.
0: Oké, ja. Ja.
1: Dan zijn we in elk geval heel blij.
0: Dan zijn
1: als er meer zijn, is natuurlijk nog mooier.
0: Dat is nog mooier, natuurlijk. Ja.
1: Ja, ja.
0: Hey, en het begint dus dan om 11:30. Dat is dan welkom met koffie en thee. En het is buiten, denk ik.

0: Hertog van Gelre scouting?
1: Ja.
0: Ja, want het is mooi weer.
1: Ja. Ja. Ja, precies. Het lijkt mooi weer te worden. Dus tenzij het regent, dan kunnen we uitwijken naar binnen. Ja, maar we hopen dat het buiten kan.
0: Ja, dat zou natuurlijk leuk zijn. En een klein ritueel, wat moet ik me daar dan precies bij voorstellen?
1: Ja, ik wil niet meteen alles verklappen.
0: Nee, dat snap ik. Een beetje.
1: Ja, een beetje. Ja. Het zal iets zijn rondom een vuurplaatsje.
0: Oh,
1: wij zijn
0: ja.
1: natuurlijk ook de vuurplaats.
0: Ja, daarom.
1: Dus, ja, ja. ja, het zal iets zijn rondom de vuurplaats.
0: Ja, oké. En dan die activiteiten, dat zijn dan verschillende dingen die kinderen en ouders samen of alleen kunnen doen.
1: Ja, ja. Voor kinderen hebben we verschillende spelletjes. Die zijn een teken van het kleine, aandacht voor het kleine. Hè. Iets wat groeit of gaat bloeien, dat begint bij een heel klein zaadje.
0: Oh zo.
1: Nou ja, dat je daar aandacht voor hebt.
0: Ja, ja.
1: En voor oudere mensen of voor singles hebben we ook verschillende gespreksvormen.
0: Oh, okay.
1: Iets met schrijven, gedichtjes maken.
0: Ja, ja. Dus jullie richten je ook een beetje op de natuur of de aarde en het zijn, zullen we zeggen.
1: Ja, zijn voor ons wel belangrijke thema's, klopt.
0: Ja, ja, ja. Oké. Als mensen hier nou van horen en denken, nou, daar wil ik best wel eens even aan meedoen. Hè. Ik wil daar wel eens kennis van nemen. Hoe kunnen ze dan bij jullie terecht? Mogen ze gewoon er komen of moeten ze zich aanmelden? Hoe werkt dat?
1: Je mag in principe, deze viering is open voor iedereen, dus je mag gewoon komen. Wij zijn er en we zijn blij als je komt. Wil je meer weten, kan je op onze website kijken. Dat is www.devuurplaatsapeldoorn.nl. En mocht je echt iets willen weten, kan je me altijd even een mailtje sturen via hallo@devuurplaatsapeldoorn.nl.
0: Oké, nou dat komt helemaal goed, denk ik. Dat is wel een leuke, leuk link. Hey, ik wil je bedanken, want ik hoop dat er heel veel mensen komen natuurlijk om mee te doen aan jullie activiteit. En heel veel succes met wat jullie allemaal organiseren, Wendy. Dankjewel.
1: Ja, super, dankjewel.
0: Dag.
1: And it goes a little something like this.

Run DMC, It's Like That. Ja, wij zijn alweer aan het eind van onze matinee van 16 juni. Het is alweer 16 juni. Ja, het is zondag dus altijd weer de langste dag. Hè? En dan begint de zomer. Ja, begint de zomer. Ik wil Arno natuurlijk bedanken natuurlijk voor het schuiven en voor het uitzoeken van de muziek natuurlijk. En beneden natuurlijk zitten ze altijd van de redactie allemaal leuke onderwerpen voor ons te bedenken en mensen uit te nodigen. Dat is ook hartstikke leuk. En dat is altijd leuk als de mensen hier naartoe komen ook. En ook de luisteraar natuurlijk. Dat is nu ook wel belangrijk dat mensen naar ons luisteren. En kom ook gewoon rustig eens een keertje langs. En als je iets leuks te vertellen hebt, wij willen het met z'n allen natuurlijk heel graag horen. En dan hebben we ook nog een website. Hè. En die website dat is www.rtv-apeldoorn.nl. Daar zijn al die programma's op te vinden, wat we allemaal nog meer doen. En ook programma's terug te luisteren. Dit programma ook is morgen terug te luisteren tussen 8 en 10. En dan kunt u het nog allemaal nog een keertje even weer horen. We gaan er zo uit met Bee Gees, I Started a Joke. Nou, geniet van de voetbal ook en van het mooie weer. Tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. Deze onderbenutting is het grootste in de zorg, het onderwijs en de sociaal-maatschappelijke beroepen. De Verenigde Staten en de overige G7-landen gaan de druk op Rusland flink opvoeren met strengere sancties die specifiek gericht zijn op de Russische olie- en gassector. Tegelijkertijd krijgt Oekraïne de toezegging van extra militaire steun. Dit staat in een gezamenlijke verklaring die vannacht is uitgebracht. Met deze hardere aanpak willen de G7-landen Rusland dwingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft Eduardo Bolsonaro veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro kreeg deze straf omdat hij de regering van de Amerikaanse president Trump probeerde te bewegen om Brazilië te straffen vanwege de rechtszaak tegen zijn vader. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien een vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, dat heeft het paleis bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal de prinses nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige Mette Marit leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Microbioloog Barjou en huisarts Rob Elens verschijnen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Elens geldt als een van de medici die tijdens de coronacrisis op eigen initiatief afweek van het officiële behandelbeleid en daar achteraf een hoge prijs voor betaalde. De Limburgse huisarts geeft onder meer de middelen hydroxychloroquine en ivermectine voor aan zijn coronapatiënten. Ondanks waarschuwingen en handhavingsbrieven van de inspectie besloot hij destijds zijn artseed boven de officiële richtlijnen te stellen. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien een vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer vanmiddag eerst veel bewolking met in het noordoosten af en toe regen. Later vanmiddag komt de zon er af en toe bij. En de temperatuur varieert van 19 graden op de Wadden tot 25 graden plaatselijk in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. De adviesprijzen voor brandstoffen zijn opnieuw gedaald. Volgens United Consumers kost een liter benzine nu gemiddeld €2,45 en diesel €2,27. De daling volgt op lagere olieprijzen door hoop op vrede in het Midden-Oosten en een mogelijke heropening van de straat van Hormuz. Brandstof is wel nog altijd zo'n 20 cent per liter duurder dan eind februari. De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, zo heeft het paleis vandaag bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal Mette-Marit nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige kroonprinses leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening

Groening had ze al regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. En meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Daardoor blijft er jaarlijks een arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Veel jongeren blijken structureel vast te zitten in te kleine contracten. Het gaat met name om banen in de zorg, het onderwijs en sociaal-maatschappelijke beroepen. Het weer dan. Nadat de regen wegtrekt, komt de zon tevoorschijn. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden en in het zuiden lokaal 26 graden. Morgen wordt het nog warmer en is er kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. Sommige tekorten zijn volgens hem al volledig ingevuld, andere bijna. Ook Nederland heeft ingestemd met een NAVO-verzoek om extra troepen en materieel beschikbaar te stellen. Het conflict tussen oud-Kamervoorzitter Ariep en het presidium van de Tweede Kamer is beëindigd. Na mediation hebben beide partijen een oplossing bereikt, waardoor ook het hoger beroep is ingetrokken. Over de inhoud van de afspraken worden geen mededelingen gedaan. In 2022 stelde het presidium een onderzoek in naar Ariep na twee anonieme brieven over haar gedrag. Het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, zo heeft het paleis vandaag bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal Mette-Marit nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige kroonprinses leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze al regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Het weer, eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het geld is bedoeld voor medische noodhulp, humanitaire steun, onderzoek naar vaccins en behandelingen en het versterken van de gezondheidszorg. Volgens de commissie is het risico op verspreiding van ebola in Europa op dit moment zeer klein. Het kabinet wil iets doen tegen hoge dierenartsrekeningen, maar neemt nog geen concrete maatregelen. Er komt wetgeving om financiële prikkels te beperken en dierenartsen moeten transparanter worden over behandelingen en kosten. Ook wil het kabinet de toegankelijkheid van reguliere zorg en spoedzorg verbeteren. De tarieven bij dierenartsen zijn de afgelopen jaren fors gestegen, vooral bij commerciële ketens. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. Sommige tekorten zijn volgens hem al volledig ingevuld, andere bijna. Ook Nederland heeft ingestemd met een NAVO-verzoek om extra troepen en materieel beschikbaar te stellen. Het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. Het weer eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Matinee.

0: Accidentally in Love, Counting Crows.
1: Matinee met Leni Loden.
0: Goedemiddag en welkom. Het is woensdag 17 juni, iets na 2 uur. Tijd voor de matinee en tijd voor de Kantarel Internationale Vierdaagse van Apeldoorn. Ja, het wordt voor de 71ste keer georganiseerd. En straks heb ik de voorzitter van die Vierdaagse hier tegenover mij zitten. En dat is Irma Woudenberg. Goed, en Guido, die doet mij natuurlijk, die zorgt voor de muziek en de techniek, heel belangrijk. Muziek, ja, als je nog een plaat hebt dat je denkt, die wil ik graag een keer horen. Je kan altijd bellen, hè, vanmiddag. 055 540 1978. Tot vanmiddag, nou, in ieder geval tot 4 uur zitten wij hier.

Dat waren de drie J's met het wiegelied hier in de matinee om 2:09. Luisteraars, de boswachters van Gelders Landschap en Kastelen die organiseren aanstaande 20 juni, ja, aanstaande zaterdag is dat, een wildobservatie op landgoed De Dellen. Je moet vooraf wel eventjes reserveren. Het begint om 8 uur, het duurt zo'n 2,5 uur en het kost €15 per persoon. Ja, en een tip van de boswachter, een verrekijker meenemen. Ja, en je moet natuurlijk niet op je stiletto's meelopen.

0: Ja, daar gaat Duran Duran hier in de matinee. Luisteraars, nog een paar weken en dan is het weer zover. Dan breekt het spektakel weer los. De Cantarel Internationale Vierdaagse van Apeldoorn voor de 71ste keer. Dus ja, het is altijd feest. Maakt niet uit hoeveelste keer. Irma Woudenberg, goedemiddag.
1: Dankjewel, welkom. Goedemiddag.
0: Hi. Jij bent de voorzitter van de Vierdaagse nu.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja. Jij deed al mee heel veel jaren. Ja. Maar Joop Achterkamp is ermee gestopt vorig jaar. Hè? Dat hebben we allemaal meegemaakt toen, die laatste dag, die vrijdag. En jij hebt het stokje overgenomen.
1: Ja, dat klopt. Ja, na eerst een aantal jaren de secretarisfunctie bekleed te hebben, heb ik nu de functie van voorzitter overgenomen.
0: En hoe voelt dat?
1: Nou, niet anders hoor. Ik heb ook altijd gezegd van, ik heb wel een andere functie, maar verder verander ik er niks van.
0: Nee. Het blijft en het is een heel veel geregel.
1: Dat is zeker. Ja, dat is zeker.
0: Ja. Hey, de 71ste keer, we blikken nog even terug op vorig jaar. Was echt een groot feest, jubileum. Hè? Wat hebben jullie ook alweer gedaan?
1: Ja, vorig jaar hebben we inderdaad onze jubileumeditie gehad. En we hebben daarvoor een jubileumboek uitgebracht. En we hebben een extra jubileumroute gelopen op de zaterdag.
0: Ja.
1: En de normale routes lopen eigenlijk door het bos heen. En omdat we toch wel vaak van mensen te horen krijgen van, ja, we zien zo weinig van Apeldoorn, hebben wij vorig jaar die route door Apeldoorn heen laten lopen.
0: Nou, dat was hartstikke leuk. Bij Maria Lust kwam je langs, hè. En door Orpheus heen natuurlijk. Door de grote kerk.
1: Ja, klopt.
0: Ja, heel veel leuke reacties gehad, denk
1: zeker.
0: Ik.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Ja.
0: Nou, we gaan dit jaar niet door Orpheus en door de grote kerk. Dit jaar is het gewoon weer de normale route, zeg maar.
1: Ja, dat klopt. We hebben inderdaad weer de vier dagen die elke dag een andere richting opgaan. De eerste dag gaan we naar Beekbergen en Loenen toe. De tweede dag zitten we in het kroondomein van het Loo. De derde dag gaan we richting Hoogsoeren en Hoogbuurlo, Radio Kootwijk. En de laatste dag gaan we richting Uggelen en Hoenderlo.
0: Uggelen en Hoenderlo, de laatste dag. Hey, mensen die konden zich al inschrijven, vanaf wanneer?
1: De online inschrijving is geopend vanaf 15 februari. Mm-hmm. En die is nog tot 26 juni. Is die nog open. Daarna sluit de online inschrijving. En is het nog wel mogelijk om ter plaatse in de week zelf, van 14 tot en met 17 juli, in te schrijven.
0: Oké. En hoe zit dat dan met die vergunningen? Dat is natuurlijk allemaal al rond. Nou, hoe lang van tevoren moet je dat ieder jaar weer opnieuw aanvragen?
1: Ja, dat klopt. De meeste wel. We hebben alleen dit jaar hebben wij een primeur gehad. We hebben met Staatsbosbeheer hebben wij een overeenkomst afgesloten voor 6 jaar. En dat betekent dat wij met Staatsbosbeheer de komende 6 jaar een vergunning hebben. En dat wij alleen maar elk jaar de routes hoeven te overleggen die goedgekeurd te krijgen.
0: Okay.
1: Bij alle anderen moeten we elk jaar opnieuw de vergunning aanvragen. En we zijn eigenlijk nu al afspraken aan het maken voor de vergunningen van volgend jaar.
0: Oh, zo vroeg ben je daar al mee bezig?
1: Nou, dat komt omdat landeigenaren steeds meer beperkingen opleggen. Ten aanzien van het gebruik van de bosgebieden. En er zitten een aantal probleemgevallen bij. Waar wij anders volgend jaar niet meer mogen lopen. Dus daar zijn wij nu al over in gesprek.
0: Oké. Nou, dat is dus klaar. Die vergunningen zijn allemaal binnen.
1: Ja, voor dit jaar is het helemaal rond.
0: En wie gaat die tenten bouwen? Doen jullie dat ook zelf? Vrijwilligers van de Victoria Boys? Hoe
1: ja, zit dat? Daar hebben wij natuurlijk onze vrienden van Victoria Boys voor. Daar hebben wij een hele goede samenwerking mee. En die verzorgen helemaal de inrichting en de tenten van de start-finish locatie.
0: Tenten, het is niet zeg één tent.
1: Er zijn tenten. We hebben natuurlijk de administratietent waar het startbureau in zit. Maar we hebben ook de horecatent. En nog een tent met een overkapping waar deelnemers kunnen zitten om te eten en te drinken.
0: Ja, bij de start is dat een
1: bij
0: beetje.
1: Bij de start, ja.
0: Ja. Zijn er verder nog dingen veranderd aan de start? Of?
1: We gaan de startpositie gaan we iets veranderen. We hebben gezegd van we gaan vanaf nu gaan we een aantal kleine aanpassingen gaan we doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar we gaan dat stap voor stap gaan we doen. En dus deelnemers zullen merken dat een aantal dingen veranderd zijn. Een aantal dingen zijn er niet meer wat ze altijd gewend waren. Er zitten ook wel weer een aantal.
0: Dat is even weer wennen natuurlijk.
1: Dat is altijd even wennen. Maar we hebben ook een aantal nieuwe dingen dit jaar.
0: Oh.
1: En Nou, op die manier proberen we stapsgewijs ook de organisatie wat meer te moderniseren, te professionaliseren.
0: Okay.
1: En ook de deelnemers nieuwe dingen aan te bieden.
0: Nou, we gaan het allemaal meemaken. En ja, je zei net al, de inschrijvingen zijn 15 februari kon je je inschrijven. En hadden jullie ook een prijs voor de vroege inschrijvers?
1: Ja, we hebben een aantal prijzen voor de vroege inschrijvers. Zoals gewoonlijk stelt René Vos van de Wandelfabriek stellen een kledingpakket en een wandelschoenen ter beschikking voor de deelnemers die we uitgeloten hebben. En dit jaar nieuw is Terme Buslo. Oh. Die zes entreekaarten ter beschikking heeft gesteld. Okay. Voor prijswinnaars.
0: Oké. Okay. En die vroege inschrijvingen, die inschrijvingen die gaan nog in een hoge hoed en dan ga jij er een paar uithalen.
1: Die zijn vorige week zijn die uit de hoge hoed getoverd.
0: Kijk,
1: dus
0: aan.
1: De deelnemers zijn al geïnformeerd. Ja.
0: Oh, leuk man. Jullie bedenken toch iedere keer weer wat van die leuke dingen allemaal, hè? Ja, toch?
1: Ja, en misschien dat ik inderdaad dit keer wel kan zeggen, want het is een primeur. We willen proberen wat meer beleving ook aan de wandeltochten, aan de routes toe te voegen, zoals we dat met de jubileumtocht ook gedaan hebben. En op dag 2 en op dag 4 zullen de deelnemers een boekje meekrijgen waarin beschrijvingen staan van markante punten waar ze langskomen.
0: Oké, dat staat dan ook aangegeven? Zo, of?
1: Ja, dat zijn de markante punten langs de route. En op het kaartje staat aangegeven waar dat is. En dan staat er een korte beschrijving bij van waar ze langs lopen.
0: Oké, en is er ook muziek op de route?
1: Nee, op de routes niet.
0: Nee.
1: De routes lopen natuurlijk vooral door de bosgebieden heen. Ja. Dus daar zijn niet muziek, maar op de start-finish-locatie zeker muziek.
0: Precies. Want was een paar jaar geleden stond er een accordeonist een beetje te spelen.
1: Ja, klopt. Vorig jaar hebben we dat extra gedaan, omdat het een jubileumeditie was.
0: Oh ja.
1: Maar dit jaar hebben we dat niet gedaan.
0: Geen muziek?
1: Nee, niet op de routes.
0: Nee, we gaan straks verder, maar hier hebben wij wel muziek.

0: Ja, ik ben weer terug in de uitzending van de matinee. Hier op deze woensdag, de 17e juni. En tegenover mij zit Irma Woudenberg. Irma is voorzitter van de Kantarel Internationale Vierdaagse Apeldoorn. Helemaal, ik zeg gewoon Vierdaagse Apeldoorn. Maar het is wel de groenste Vierdaagse van Nederland, hè?
1: Dat klopt.
0: Ja, en dat blijven we ook, hè?
1: Dat, daar streven we wel naar.
0: Toch?
1: Ja, niet alleen door de routes zoveel mogelijk door het groen te laten lopen. Ja. Maar ook om de Vierdaagse ook zo duurzaam mogelijk te maken.
0: Ja. De afstanden, Irma. Laten we het daar eens over hebben. Wat zijn de afstanden? Waar kunnen wij lopen?
1: Bij ons kun je 12 kilometer, 20 kilometer, 30 kilometer of 40 kilometer lopen. Mm-hmm. En als je denkt van ja, maar 4 dagen achter elkaar, dan moet ik te veel vrije dagen voor opnemen. Of dat is me te veel, of dat lukt me niet. Dan is het ook mogelijk om bij ons om 1, 2 of 3 dagen te lopen.
0: Oké, hartstikke mooi. Dan kan je gewoon kiezen, hè?
1: Je kan gewoon kiezen. Ja. Je kan de dag uitkiezen waarvan je denkt van oh, ik wil eigenlijk wel die richting oplopen. En dat kan.
0: Ja. Precies. En 40 kilometer, hoeveel deelnemers hebben zich daar al voor opgegeven? Weet je dat zo?
1: Ik heb de aantallen niet uit het hoofd, maar we liggen qua prognoses liggen we hetzelfde als vorig jaar.
0: Okay.
1: Iets daarboven sinds deze week weer.
0: Zo.
1: Maar we hebben ongeveer zo'n 200, 250 deelnemers op de 40 kilometer.
0: Ja. En die starten om 6 uur.
1: Half zeven. Die starten van 7:30 tot 8:30.
0: Ja. En vanmorgen sprak ik iemand die zei van ja, nou ja, ik wil het liefst om 4 uur beginnen. Ik zei, maar dat kan niet.
1: Nee, dat gaat niet. Nee, dan hangen de pijlen er nog niet.
0: Nee.
1: De parcoursbouwers moeten er al zo vroeg uit. Om voor die tijd de pijlen op te hangen.
0: Ja. Nee, 6:30 mag je starten voor de 40.
1: Ja.
0: En de 30?
1: De 30 start vanaf 7 uur.
0: Ja.
1: Uit mijn hoofd vanaf 7:00 tot 8:30. En om 7:30 start de 20 kilometer. En om 8:30 de 12 kilometer.
0: Oh ja, precies. Ja. Precies. En als je je nou nog niet voorbereid hebt op het wandelen, als je 30 of 40 kilometer, dan wordt het wel ingewikkeld, denk ik. Hè?
1: Ja, dat wordt wel ingewikkeld.
0: Ja.
1: Ik zeg altijd maar zo van nou, 12 kilometer. Weet je, dat is goed te doen. Je mag er de hele dag over doen. Hè? Je kan om 8:30 starten en je moet voor 5 uur binnen zijn.
0: Ja.
1: Maar het wordt toch wel vaak onderschat dat het toch een bepaalde inspanning is.
0: Ja.
1: En vanaf 20 kilometer, en zeker 30 en 40 kilometer, dan moet je toch wel wat vertrainen.
0: Goed vertrainen. Kijk, als mensen nu luisteren en denken, oh leuk, ik ga meedoen. Maar ja, als je niet getraind bent, dan wordt het wel een beetje moeilijk. Dan zou je gewoon eerst even met 12 moeten beginnen.
1: Ja,
0: denk
1: dat
0: ik.
1: Klopt. En de ervaren wandelaars bij ons, die ook de Nijmeegse lopen, die zeggen altijd, omdat de Apeldoornse op onverharde ondergrond loopt,
0: mm-hmm.
1: en die geven altijd aan van, je moet er eigenlijk, als je de 30 kilometer loopt, is vergelijkbaar met 40 kilometer in Nijmegen.
0: Zo.
1: En de 40 kilometer is vergelijkbaar met de 50 kilometer in Nijmegen. Dus qua zwaarte moet je wel rekening houden dat je op onverharde grond loopt.
0: Ja. Hey, je telefoon gaat. Je mag gerust even opnemen, maar je mag ook even zeggen van ik doe het straks wel.
1: Ik heb hem uitgezet.
0: Hey, ik hoor wel eens van, je moet niet van sokken verwisselen. Heb jij dat ook wel eens gehoord? Gewoon, je moet die sokken die je de eerste dag aandoet, die moet je op de 4e dag ook nog dragen. En dan denk ik van, ja hallo, dan loop je helemaal alleen in het bos. Want,
1: ik ben niet heel erg tot in detail op de hoogte van wandelmateriaal. Nee. Wat ik wel weet is dat wandelsokken enorm belangrijk zijn.
0: Ja, hè?
1: Waar het vooral om gaat is dat je sokken aan hebt zonder naden, waardoor mm-hmm. je dus minder blaren loopt.
0: Ja.
1: En
0: links en rechts zie ik ook wel sokken.
1: Links en rechts, die zijn met wandelsokken kun je dat ook vaak zien, waarin ze verschillen hebben in elasticiteit, waardoor je inderdaad een betere drukverdeling krijgt ook. En wat wel belangrijk is met slecht weer, als het regent, is dat je voldoende sokken bij
0: voldoende
1: je hebt.
0: Voldoende sokken, oké.
1: Ja, want met natte sokken loop je heel snel blaren, dus probeer echt wel zoveel mogelijk extra sokken te hebben en droge sokken te hebben.
0: Ja. Nou ja, we gaan ervan uit dat er 4 dagen mooi weer is. Maar ja, we horen ook altijd in Apeldoorn is altijd 1 dag regen. We gaan niet pessimistisch doen, maar

0: Vorig jaar hebben we fantastisch weer gehad. Maar het jaar daarvoor was de laatste dag was één drama. Heeft het alleen maar pijpenstelen geregend.
1: Toen was het, dat was echt heel erg jammer. Hey, doen jullie ook nog iets met de NS? Met een speciaal ticket of zo?
0: Op dit moment nog niet. Het is wel de bedoeling om te kijken of we in de toekomst met de NS kunnen samenwerken en een arrangement gaan doen. Maar we hebben nu in de deelnemersbrief wel het nieuwe ticket vernoemd wat door de overheid beschikbaar gesteld is voor de komende maanden zo'n ticket aan te schaffen om dan met zo'n ticket, of als je zo'n ticket hebt, om die dan te gebruiken om met openbaar vervoer naar de Vierdaagse te komen.
1: Oké. Nou ja, dat is hartstikke mooi toch, dat dat misschien in de toekomst mogelijk is.
0: Dat staat wel op ons wensenlijstje. Ja. We hebben inderdaad een wensenlijstje en dat is er één van.
1: Ja. Hey, de Kanterel. Daar overnachten mensen heel vaak. Hè? Ja. En dan krijgen ze lunchpakket mee. En is het nog steeds zo dat ze met de bus naar Victoria Bos worden gebracht?
0: Ja, de Kanterel heeft inderdaad die service voor hun gasten. Mm-hmm. Kanterel zit eigenlijk die hele week gewoon vol met
1: wandelaars.
0: Ja. En wat zij ook inderdaad doen, is ze moeten het vervroegen dus het ontbijtbuffet. Mm-hmm. Omdat normaal gesproken is het pas vanaf 7 uur. Maar ja, die 40 kilometer lopers, die moeten toch al om 6:30 starten. Dus zij het hele Kanterel is aangepast op de Vierdaagse. Dus ontbijtbuffet wordt vervroegd. Mogelijkheid om lunch klaar te maken en mee te nemen. Ja. En inderdaad met de bus naar de start-finish locatie. En daar ook weer opgehaald te worden om terug te gaan naar de Kanterel.
1: Dat is wel fijn, hè?
0: Dat is zeker fijn. Ja, de mensen vinden dat heel fijn. Ja, en zeker als ze vroeg zijn, dan kunnen ze daarna bij de Kanterel nog lekker in de wellness ontspannen.
1: Een beetje uitrusten. Ja, hartstikke goed, man. En zeg, je doet mee aan de Vierdaagse en dan kan je ook berichten plaatsen of zo. Hoe zit dat? Ja, wij zijn natuurlijk met de televisie ook aanwezig. Maar als mensen denken, ik wil een bericht plaatsen, hoe doe je dat dan?
0: Je kunt ons taggen, zoals dat dan heet, op social media als je meedoet met de Vierdaagse, dat gebeurt heel veel.
1: Ja.
0: We gaan ook vanuit de Vierdaagse zelf, werven we ook dit jaar weer een aantal mensen die we vragen om live verslag te doen vanaf de route die ze lopen.
1: Ja.
0: Die kunnen dan tijdens de route kunnen ze foto's of verhaaltjes sturen en daar wordt dan aan het eind van de dag een compilatie van gemaakt om een beeld te geven van wat mensen onderweg hebben meegemaakt.
1: Nou, hartstikke mooi. Jullie hebben ook een vaste fotograaf, die zal er ook weer zijn natuurlijk.
0: Die is zeker.
1: Ook ieder jaar weer.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke goed. Ben ik nog iets vergeten te vragen, Irma? Dat je zegt, ja, maar dat is heel belangrijk. Dat ben je vergeten.
0: Nou,
1: mij schiet het niet zo in één
0: keer. Nee, maar misschien is het belangrijk om te vermelden dat de Vierdaagse Apeldoorn qua naamsbekendheid niet zo heel groot is. Vaak mensen kennen de avondvierdaagse die nu plaatsvindt of de Nijmeegse. En dat mensen, doordat ze de Nijmeegse kennen, vaak ook het idee hebben dat er enorme aantallen bij ons zijn.
1: Mm-hmm.
0: Wij zijn een kleinschalige Vierdaagse en willen dat ook zo houden.
1: Ja.
0: Ook omdat we door de bossen lopen.
1: Mm-hmm.
0: En mensen komen bij ons vooral om het wandelen in de natuur, de kleinschaligheid, de toegang. De gezelligheid.
1: Ja, in Nijmegen ook,
0: niet zozeer voor de prestatie, vooral voor hun gezondheid lopen. En vorig jaar hadden wij ongeveer 3000 deelnemers per dag. En wij gaan echt niet meer dan 4000 deelnemers per dag toelaten.
1: Dat is een mooi getal, toch? Naar de 3000. Zo.
0: Ja, dan kan iedereen ook de beleving houden waarvoor die ook graag naar Apeldoorn komt.
1: Nou, precies. Nou ja, Omroep Gelderland deed ook mooi mee. Want ik las al op Gelderland van als Nijmegen vol zit, dan kan je mooi meedoen met de Apeldoornse Vierdaagse.
0: Zo is dat. Ja, dus en dat hebben we deze week gemerkt.
1: Nou, hartstikke goed. Vierdaagseapeldoorn.nl. Even kijken op de site.
0: Ja.
1: Cijfer Vierdaagse. Nou, er staat alle info op wat je wil weten. Je kunt je nog inschrijven tot wanneer online?
0: Online kan dat nog tot 26 juni.
1: Tot 26 juni. En 14 juli dan gaat het gebeuren. Jij bent dan al vroeg daar aan de start. Om 6 uur sta jij daar.
0: Zeker.
1: Dan ben jij er al om 6 uur 's ochtends.
0: Ja, en jij ook.
1: Ja, ik moet ook vroeg zijn. Ja, ik zal nog even doorgeven, Theo, dat we er om 6 uur zijn. Hey, hartstikke leuk. Dank je wel dat je hier was. En ik weet zeker dat we elkaar nog heel veel gaan zien deze komende weken.
0: Gaan we zeker. Dank je wel.
1: Dank je wel.

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Ja, het weer. Nou, wat zou ik zeggen? Vanmiddag, dan is het eerst nog een beetje bewolkt. Er kan zelfs nog een spat regen vallen. Maar later vanmiddag wordt het vanuit het westen droog. En komt de zon erdoor. Het wordt vanmiddag zo'n 25 graden. Jawel. Vanavond is het droog, wolkenvelden, wat zon. Komende nacht is het rustig en koelt het af naar 15 graden. Luisteraars, morgen, dan is het donderdag. Dan verloopt de dag droog en zonnig. En bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het zomers warm. Met zo'n 29 tot 30 graden. En in de loop van de middag is er wat meer bewolking. Aan het eind van de middag en avond valt er vanuit het zuiden een regen- of onweersbui. In de nacht naar vrijdag is er ook een bui mogelijk. En de minima liggen dan rond de 20 graden. Vrijdag, dan wordt het echt een warme dag. Er zijn wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Al wordt het in de loop van de middag, de bewolking wordt dan dikker. En de temperatuur gaat naar 32 graden. Ja, vrijdagavond is het Drakenboot in concert. Ja, Anouk gaat onder andere optreden hier in Apeldoorn op het Zwitserterrein. En ik hoop toch echt dat het droog blijft en dat het niet gaat onweren. Maar ja, ik zie het al. Namiddag en avond stijgt de kans op enkele stevige regen- en onweersbuien. En het weekend verloopt warm met kans op buien. En we zitten dan gewoon in de tropische temperaturen.

Beste Boy Next, hot, hot, hot. Nou, en dat wordt het, luisteraars, dit weekend tropisch warm. Aanstaande zaterdag, 20 juni, dan openen Rijkswaterstaat en aannemer een bouwlocatie van het groot onderhoud aan de A30... tussen Lunteren en Barneveld voor het publiek. En tijdens de Landelijke Dag van de Bouw krijg je als bezoeker de unieke kans om een kijkje te nemen achter de schermen. En om het bezoek veilig en prettig te laten verlopen, vraagt Rijkswaterstaat bezoekers vooral een gratis ticket te reserveren, inclusief aankomsttijd. En tickets en meer info kun je vinden op Dag van de Bouw A30. Dus dat is hartstikke leuk. En wat is er nog meer te doen? Nou, morgenavond is er weer een culturele donderdag in Galerie Apeldoorn. Deze keer komt George Deerop, als ik het goed uitspreek, vertellen over de overeenkomsten tussen schermen en schilderen. De avond is van 7 tot 8:45 in Galerie Apeldoorn. En dat is in de Oranjerie, bij de ingang van de HEMA. Dus nog de oude HEMA. Hè? Niet dat je denkt, we gaan naar de nieuwe HEMA, maar die komt daar. Nee, de oude HEMA. Bij lift en roltrappers. De toegang is gratis voor deelnemers van Stichting Atelier Apeldoorn en vrienden van de stichting. I've been

Inner Circle was dat, hier in de matinée om 3:10. Luisteraars, iedere zondagmiddag in juni, juli en augustus geniet je van live muziek in het Oranjepark hier in Apeldoorn. Verschillende bands en artiesten die treden op in de muziektent. Je kunt daar gezellig met de hele familie naartoe, lekker picknicken, kleedje mee, hartstikke leuk. En het programma is breed, brede mix van muziekstijlen, van jazz, soul, blues, tot rock en pop, folk, country en Nederlandstalige muziek. Dus voor ieder wat wils eigenlijk. En ook liefhebbers van klassiekers uit de jaren 60, 70, 80. Singers, songwriters, wereldmuziek en verrassende lokale talenten komen volop aan hun trekken. En iedere zondag staan dus meerdere artiesten en bands op het podium. Ja, echt, elke zondagmiddag is het anders. Dat is dus hartstikke leuk. En het is ook al heel wat jaren zo. Wil je weten het programma? Ik zou zeggen, kijk eventjes op zondagmiddagconcerten.nl.

0: Het is bijna 3 uur. Dat betekent dat wij even gaan luisteren wat nieuws is op dit moment in de wereld. En dan zijn we natuurlijk weer terug met een tweede uur van deze matinee. We gaan even luisteren naar deze man. Dit is Dr. Hans P. Tot zo!
1: We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud.

Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Pjotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daar

Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 werst en in Den Haag, daar woon ik graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 werst en daar was laatst een meisje los.

0: Ruitenkiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit

0: hier ook een abattoir.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Leef onze goede tsaar.
2: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten laat zien dat beide landen willen toewerken naar een vredesakkoord. Het plan voorziet onder meer in een einde aan de gevechten, het opheffen van sancties en hervatting van de olie-export. Iran herhaalt geen kernwapens te zullen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring vrijdag in Genève wordt ondertekend. Denemarken stuurt dit najaar een bataljon van 850 militairen naar Letland als bijdrage aan de NAVO. De Deense eenheid neemt de taak over van een Zweeds contingent. Volgens minister Jeppe Bruus is de inzet bedoeld om Rusland af te schrikken. Europese NAVO-landen nemen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid. De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het geld is bedoeld voor medische noodhulp, humanitaire steun, onderzoek naar vaccins en behandelingen en het versterken van de gezondheidszorg. Volgens de commissie is het risico op verspreiding van ebola in Europa op dit moment zeer klein. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. Sommige tekorten zijn volgens hem al volledig ingevuld, andere bijna. Ook Nederland heeft ingestemd met een NAVO-verzoek om extra troepen en materieel beschikbaar te stellen. Het weer, eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
5: Dit is

0: matinee met Leni Loden.
1: Ja, welkom terug, luisteraars. Guido zit nog steeds tegenover mij. Die doet de techniek en de muziek. En wie gaat nog meer meedoen vanmiddag? Nou, we gaan het hebben over het Apeldoorns Kamerkoor. Dat ga ik bespreken met mevrouw Hester Hensepeter. En Marijke Rom, die komt weer binnenwandelen hier vanmiddag rond de klok van 4:15. Jawel, want Marijke is van het Apeldoorns Schitsencollectief. Daar doet zij de PR. En dat doet zij hartstikke goed, hoor. Echt waar. En we gaan bellen met het Leger des Heils, met mevrouw Lucianne van den Berg. Want die hebben ook het een en ander te vertellen over een kunst- en theaterfestival. Nou, ik zeg genoeg om te blijven luisteren naar deze show. We zijn er natuurlijk ieder door de weekse dag van 2 tot 4 uur hier op Radio Apeldoorn. En dit is, ja, daar is die, Gordon.
2: Kon ik nog maar bij je zijn?

Ja. Kon ik nog maar even bij je zijn? Nou, je bent even bij ons geweest, Gordon. Maar ja, nu ben je weer... nu mag je weer... nou, mag je weer weg. Goed. Nou, staat, wie staat nu klaar? Oh ja, een collega van je, Gordon. René Vroger, die zit in de wachtkamer. Maar je moet nog eventjes wachten, hoor. Want ik wil nog even iets vertellen over aanstaande zondag. Dan is het Vaderdag. En dan kun je je vader meenemen... ja, ontbijten in alle vroegte... op een bijzondere plek midden in het park. Waar is dat? Jawel, in de Apenheul. Ontdek hoe uniek of dat is. Nou, dat wil ik wel geloven. Je start je bezoek aan de Apenheul nog voor openingstijd... dus met een luxe ontbijtbuffet. Nou, gezellig. Nou, tussen de apen zitten met je vader. Een bijzondere plek daar. Ik zou zeggen, kijk eventjes op apenheul.nl... en daar staat het hele verhaaltje op. Het is dus aanstaande zondag. Kan je je vader meenemen vanaf 9:15 tot 10:00. Er wordt een gezellige boel daar in de Apenheul tussen de aapjes. Goed, ik zei het al. Je mag de wachtkamer uitkomen, hoor, René Vroger. En lekker gaan zingen voor ons hier in de matinee.

0: Just say hello. Ja, en dat zeg ik tegen mevrouw Lucianne van den Berg. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. U werkt bij het Leger des Heils, klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ik ben goed geïnformeerd.
1: Ja.
0: Ja. En wat is uw functie precies?
1: Ik ben sociotherapeut op de Wending. Dat is een afkikkliniek van het Leger des Heils.
0: Ja.
1: En vanavond houden we dus het Kunst en Theater.
0: Ja, jullie hebben een heel programma, een heel festival op stapel staan, hè?
1: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Ja, dat vindt plaats in Caesarea in Uggelen.
1: Ja.
0: In de kapel.
1: Ja, klopt.
0: Leuk, is dat voor de eerste keer dat jullie dit doen?
1: Nee, dit is al jaren is dat zo. Alleen met coronatijd heeft het even stilgelegen.
0: Ja.
1: En na de coronatijd hebben we dit weer goed opgepakt.
0: Okay.
1: En we zijn dus eigenlijk 11 jaar op zoek binnen het Leger des Heils naar talenten. Mensen die kunnen dansen, zingen, dichten, noem het maar op.
0: Yeah.
1: En die krijgen dan een plaats op het podium.
0: Okay, en hebben jullie die talenten gevonden voor deze show?
1: We hebben verschillende werknemers bij het Leger des Heils.
0: Yeah.
1: En ik doe dan een beetje de regio Apeldoorn.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je gesprek met deelnemers. Of dan vraag je via collega's van, goh, hebben jullie nog deelnemers die een bepaald talent hebben?
0: Ja. Yeah.
1: En die daar spreek je daarmee af. En dan ga je mee oefenen. En uiteindelijk staan ze op het podium.
0: Okay, en wie heeft het stuk dan geschreven, gemaakt? U?
1: Wat bedoel je met
0: nou, het, het festival, het theaterstuk, hoe...
1: Dat is van het Leger des Heils zelf, dat doen ze elk jaar. En dat wij zijn een werkgroepje in de regio Oost die daar dan die dat erop zetten.
0: Oké. Dus muziek, cabaret, dans en zingen.
1: Ja.
0: Nou, er wordt een spektakel vanavond daar, of niet?
1: Ja, dat wordt het zeker.
0: Zijn ze nu al aan het repeteren? Want ik hoor iets op de achtergrond.
1: Ja, dat klopt.
0: Oh, oké. Gaat het goed?
1: Ja, het gaat zeker goed.
0: Ja? Oké.
1: Ja.
0: Wat leuk zeg. En hoe laat begint dat vanavond dan?
1: Vanaf 7:15 is de inloop en 7:30 begint de avond.
0: 7:30.
1: Ja.
0: En tot hoe lang duurt het dan?
1: Tot 9:30.
0: En daarna is het nog even een napraten, denk ik, of niet?
1: Ja, daarna even napraten, even wat drinken en een hapje erbij. En dan is het afgelopen.
0: Ja, maar wat leuk dat jullie dat ieder jaar doen.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Ja.
1: Het zijn ook hele bijzondere artiesten. Net heb ik er een paar gesproken en die zeiden, ja, we deden eigenlijk gewoon karaoke op onze dagbesteding. En toen zei er een begeleider, jullie moeten meedoen.
0: Okay.
1: En die kunnen toch een partij zingen.
0: Oh, zo.
1: Maar dat hebben ze dus nog nooit gedaan.
0: Nee. Dus dat gaan ze vanavond doen.
1: Ja. Ja, dat gaan ze vanavond doen. Dus dat is heel bijzonder.
0: En hebben ze ook speciale kleding aan? Hoe ziet dat er allemaal uit?
1: Nou, mogen ze allemaal zelf bepalen.
0: Oh. En worden ze ook gesminkt?
1: Nee. Nee. Dat niet.
0: Gewoon geen pruik op. Gewoon als ze zelf.
1: Ja, gewoon zoals ze zijn.
0: Ja, dat leuk zeg.
1: Ja.
0: Krijg je geen zin om mee te doen vanavond?
1: Of ik zin heb om mee te doen?
0: Ja.
1: Nou, ik presenteer het.
0: Oh, je doet ook mee. Je presenteert. Oké. Nou, hartstikke leuk. Kunnen wij daar ook bij zijn? Zeg maar, als mensen luisteren die denken van, goh, ik wil vanavond wel even naar Caesarea en Uggel om daarbij te zijn. Kan dat nog?
1: Ja, iedereen is welkom. Het is ook gratis.
0: Oh.
1: Dus kom vooral naar de kapel bij Caesarea.
0: Ja.
1: En dan krijgen jullie een hele leuke avond te zien.
0: Hartstikke leuk. Om 7:30 begint het. En om 9:30 is het afgelopen. Nou, ik vond het leuk dat je nog even iets wilde vertellen. Wil je zelf nog wat zeggen? Heb ik nog iets? Ben ik iets vergeten? Of zeg je van gewoon allemaal komen?
1: Ik zou gewoon lekker allemaal komen.
0: Oké. Lucianne van den Berg van het Leger des Heils. Dank je wel. En ik zeg heel veel toi, toi, toi.
1: Doei.
0: Oké, doei.
1: Goedendag.
0: Ja, natuurlijk. Wil je er naartoe? Dat kan dus vanavond in Caesarea. In Uggelen is dat gewoon naartoe gaan. Hartstikke leuk. Om 7:30 begint het. Goed. Wij gaan straks, dan komt zij naar de studio wandelen. Ja, Marijke Ron, zij is van het Apeldoorn Schitsen Collectief. En met haar gaan we praten over de stadswandelingen die binnenkort weer gaan plaatsvinden. Maar goed, we gaan eerst eventjes luisteren naar een plaat van heel lang geleden, Santana.

Madonna hier in de matinee. She's not there. Goed, luisteraar, ik zou zeggen, neem ook eens een keer een kijkje op onze website, rtv-apeldoorn.nl. Daar staat hele leuke info op, over ons natuurlijk. We kunnen ook nog mensen gebruiken voor de techniek, presentatie, editors, camera, de redactie. Ja, ik word even gesouffleerd vanaf de overkant door Guido. Redactie dus, presentatie, televisie, radio, van alles en nog wat. Ja, je kan hier eigenlijk van alles doen bij ons. Dus rtv-apeldoorn.nl. En 21 juni, dan organiseert de Vuurplaats Apeldoorn een midzomerviering. Nou, dat is ook mooi om dat een keer mee te maken. En er vindt plaats op het terrein van Scouting Hertog van Gelre. En dat is aan de Polderweg nummer 4 hier in Apeldoorn. Wil je meer weten, dat denk ik wel, meer informatie, dan kun je even kijken op devuurplaatsapeldoorn.nl/midzomerviering. Dus dat kan je allemaal meemaken daar bij Scouting Hertog van Gelre. Goed, wij gaan eventjes meezingen met Paul Garrick hier in de matinee.

0: the Deep. Adele was het hier in de matinee om bijna 3:30, luisteraars, op deze woensdag de 17e juni. Ik ga in gesprek met mevrouw Hester Hensepeter. Goedemiddag en welkom.
1: Goedemiddag Lena, fijn dat ik er even mag zijn in de uitzending.
0: Ja, leuk hoor. U bent oprichter en dirigent bij het Apeldoornse Kamerkoor.
1: Ja, dat klopt.
0: Oké, of mag ik je zeggen?
1: Zeker, mag ik ook je zeggen?
0: Ja, oké. Hester. Ja. Alleen ja. Leni is het hoor, met een Y.
1: Ah, sorry, helemaal goed.
0: Geeft niet hoor. Zeg Hester, kun je mij nou eerst even uitleggen, wat is precies een kamerkoor?
1: Een kamerkoor is eigenlijk een wat kleinere groep van zangers. Dus je hebt een grote koren, zoals het Bachkoor in Apeldoorn. Ja. Dat is echt een flinke groep zangers. Kamerkoren zijn denk ik vaak tot maximaal 25 mensen. Wij zitten eigenlijk tot 18 à 20. Bij dit concert zijn we met een 17e.
0: Zo.
1: En wij bestaan alleen uit vrouwen. Dus wij zijn dan ook nog een vrouwenkoor.
0: Oh, mannen zijn niet welkom, Hester. Bij
1: nou,
0: jullie.
1: Dat gaat niet zozeer omdat ze welkom zijn.
0: Nee.
1: Maar, ooit toen ik het oprichtte, toen waren wij op zoek naar mensen. Ja. En dat bleken allemaal vrouwenmensen te zijn. Dus toen werden wij een vrouwenkoor.
0: Ja.
1: En dat is hartstikke leuk.
0: Nou, leuk man.
1: Ja,
0: er zijn ook veel vrouwen die in koren zingen. Hè? Maar, die hebben toch altijd wel weer de overhand, zie ik dan wel weer, toch?
1: Ja. Dat is vaak net iets makkelijker.
0: Ja, precies.
1: Ja, dat klopt.
0: Hey, en jullie gaan, jullie zijn al druk aan het repeteren? Is het klaar nu?
1: We hebben afgelopen maandag onze generale repetitie gehad. Dus dat is dan de laatste repetitie voor het concert.
0: Ja.
1: Dus in die zin zijn wij er zeker helemaal klaar voor.
0: Okay.
1: En komende zondag is ons concert in Dillet.
0: Ja, zeg maar, ik las ook ergens dat er ook wel professionals in jullie koor zitten.
1: Of? Ja, we hebben dat klopt. Het zijn geen professionele zangers, maar we hebben bijvoorbeeld Marianne Smit, zij is harpiste.
0: Okay.
1: Dus mensen met een professionele achtergrond binnen de muziek.
0: Mm-hmm.
1: Ja, daar zingen ze ook een paar van mee.
0: Hartstikke leuk. Maar zondag, dus je druk gerepeteerd, gaat zondag gebeuren. Even in Wilp is het, hè?
1: Het is in Willep, in de Dorpskerk van Willep.
0: Oh.
1: Ja, daar gaan we voor het eerst zingen.
0: Oh.
1: En het is een hele mooie plek, dus ik kijk er echt enorm naar uit.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Het begint om 3:30, hè, het concert.
1: Ja. Ja, het begint om 3:30 inderdaad.
0: Ja, en moeten wij daar kaarten voor kopen, Hester? Of kunnen we dat gewoon aan de deur doen? Of hoe zit dat?
1: Nou, het is het makkelijkst om van tevoren kaarten te kopen.
0: Ja.
1: Nou moet ik natuurlijk onmiddellijk zeggen waar je dan bij terecht kunt.
0: Ja, je mag er ook nog even over nadenken hoor. Doen we dat na het gesprek?
1: Nou, ik heb altijd een leuke flyer met een QR-code, maar dat werkt niet over de radio.
0: Nee. Maar is het dan ticketkantoor of zo?
1: Ja,
0: ik
1: zoek het ondertussen even gauw op dat ik meteen de juiste geef.
0: Ja, ik ga ook niks roepen, dat mag jij doen. Maar het is hartstikke leuk.
1: Heb hem al, hoor.
0: Jij hebt hem, roep maar.
1: Dus is dat, het is ticketkantoor.nl /shop/hak. Ja, dat is allemaal niet zo handig. 21-0626. Dus wat het makkelijkste is, ik ga het even opnieuw doen, want dat is veel makkelijker.
0: Ja.
1: Dat is hensepeter.nl.
0: Hensepeter.nl.
1: Ja, Hensepeter met een T en een Z.
0: Oké.
1: Hensepeter, dat is mijn achternaam.
0: Ja.
1: .nl /zomerconcert-2026.
0: Nou, hartstikke goed.
1: Als je op mijn site kijkt, dan kun je dat heel makkelijk vinden.
0: Ja, en zijn er al veel kaarten verkocht, Hester?
1: Ja, het gaat best wel heel goed. Er zitten al bijna 150 kaarten. Dus dat is hartstikke fijn.
0: Ja.
1: En ik denk, want het is zondag een bijzondere dag, want wij doen dus het Stabat Mater ode aan de vrouw, maar het is zondag vaderdag.
0: Oh ja, het is wel heel bijzonder, ja. Ja, precies.
1: Dus dacht eerst, is dat nou handig? Maar toen dacht ik, dat is juist handig, want dan heb je zondagochtend zo'n fijn ontbijtje.
0: Ja.
1: Een eventuele vader dan. En ik dacht, dan kunnen ze 's middags alsnog bij ons terecht voor het concert in Willep.
0: Nou, hartstikke leuk. Maar jullie geven wel ieder jaar een concert?
1: Wij geven 2 keer per jaar
0: een
1: concert.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en wat het ook heel mooi maakt, dit concert, is dat we ook nog begeleid worden door een strijkkwartet.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is helemaal heel fijn. Het Apeldoorns ensemble, dus er zitten 4 strijkers bij.
0: Zo.
1: En wat het denk ik ook nog wel heel bijzonder maakt, is dat ik dirigeer het, maar bij het Stabat Mater sta ik ertussen. Dus ik ben dan ik geef aan waar nodig.
0: En voor de rest, je staat er tussenin te dirigeren, Hester, gewoon.
1: Ja, dus ja. We gaan echt helemaal kamermuziek maken met elkaar.
0: Ja, mooi.
1: En dus ik geef aan waar echt nodig. En voor de rest zing ik de voorpartijen en de solopartijen.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Ja, dus dat is een beetje een andere setting dan normaal. Want meestal sta ik er alleen maar voor.
0: Precies.
1: En nu wisselen we dat dus af. Dus dat is
0: heel leuk. Aanstaande zondagmiddag om 3:30 in de Dorpskerk in Willep. Het duurt tot ongeveer 4:45 staat hier. Dus ik wens jullie heel veel succes daar in Willep. En onze redactie die had ook op mijn persbericht gezet. We kunnen ook nog even heel kort aandacht besteden aan het Apeldoorns Kinderkoor. Ja, heel kort. Maar ik bedoel, jullie zoeken nieuwe deelnemers, zie ik hier.
1: Nou, het is altijd zo dat ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam. En toen ik hier kwam, toen dacht ik, als nou heel Apeldoorn gaat zingen, dat zou natuurlijk fantastisch zijn.
0: Ja, dat doen wij ook, want hier zijn heel veel koren in Apeldoorn.
1: Er wordt veel gezongen, maar voor de kinderen is er niet zoveel. Dus ik heb twee kinderkoren opgericht.
0: Okay.
1: En dat is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar oud, dus echt de basisschoolleerlingen.
0: Mm-hmm.
1: Waarbij dan de jongste kinderen in het ene koortje zitten. Dus die zijn dan van de kleuterperiode tot en met groep 3.
0: Ja.
1: En dan van groep 4 tot en met groep 8 zingt dan samen in het oudere koor, noemen we dat dan. Maar dat zijn dus de kinderen van omstreeks 7 à 8 jaar tot en met 12.
0: Nou mooi, en dat is in de Octopuszaal in Gigant. Dus elke maandag van 4 tot 5, hè?
1: Ja,
0: en heb je daar ook een site voor? Kunnen mensen even kijken?
1: Je kunt het sowieso bij Gigant op de site vinden, onder het Apeldoorns Kinderkoor.
0: Okay.
1: En kinderen zijn altijd welkom om een gratis proefles te volgen.
0: Hartstikke goed dat je dat nog even benoemd hebben. Gigant.nl, Apeldoorns Kinderkoor. Hartstikke leuk. Maar jullie natuurlijk aanstaande zondag 21 juni in de Dorpskerk in Willep geven jullie het zomerconcert. Ik wens jullie nogmaals heel veel succes en plezier.
1: Nou, hartstikke bedankt. Ja,
0: oké.
1: Dat gaat helemaal goed komen.
0: Joe, fijne dag, hè. Dag.
1: Dag.
2: Let's go, girls.

0: Neil Diamond, Kentucky Woman. Bijna 4:15. Tijd voor onze laatste gast van vanmiddag. En die is naar de studio komen wandelen. Toch, Marijke Ron?
1: Nou,
0: vandaag even niet, hè?
1: Nee, ik ben met de auto gekomen.
0: Je bent met de auto. Marijke is PR-functionaris bij het Apeldoornse Gidsencollectief. En Marijke, goedemiddag. Welkom. Alles goed?
1: Dankjewel. Ja. Alles helemaal fijn.
0: Alles goed. Zeg, ook alles goed met het Gidsencollectief. Jullie hebben heel veel vrijwilligers binnengekregen.
1: Ja, ze zijn net allemaal gecertificeerd. Oh. We hebben 15 mensen nu extra erbij gecertificeerd. En nog eentje die dat nog gaat worden, die even geen tijd had.
0: Ja.
1: Dus we zijn nu met een behoorlijke club van gidsen. Ruim 30 mag ik nu zeggen.
0: Oh, ja. Leuk man. En komen er dan ook nog nieuwe wandelingen bij?
1: Nou, of? Niet per se nieuwe wandelingen, maar wel meer van de bestaande wandelingen.
0: Okay.
1: En dat betekent onder andere dat we de centrumwandeling op dit moment op zondag 2 keer op een dag doen.
0: Oh, ook 21 juni dus.
1: Ook 21 juni. En die doen we zowel om 11:00 's ochtends als om 2:00 's

0: middags.
1: Oh, wat goed zeg.
0: En ja. Dat geeft ook die nieuwe gidsen de kans om hun eigen wandeling te ontwikkelen, om het maar even zo te zeggen.
1: Lopen ze dan alleen rond? Of ze is lopen, er nog wel iemand met
0: daar kunnen ze voor kiezen. Oh. Ze kunnen een coach meekrijgen, okay. Ze kunnen alleen rond gaan lopen. En sommigen die doen dat ook inderdaad al. Maar die staan helemaal startklaar. En dat doen we ook komende zondag.
1: Nou, hartstikke goed. En hoe laat moeten we dan zijn in het centrum?
0: Ja, of om 11 uur,
1: ja.
0: Of om 2 uur. En dat is weer op onze bekende plek. En dat is op de hoek van de Deventerstraat, Hoofdstraat. Bij de juwelier, zoals we dat dan noemen.
1: Ja.
0: €5 per persoon. Nog steeds, we zijn druk bezig met een QR-code. Maar het is nu nog steeds contant betalen bij de gids. En kinderen €2 tot en met 12 jaar.
1: Ja, en het gaat altijd door ook het wel, hè? Bijna
0: tenzij,
1: altijd.
0: Ja, onweer, tenzij en echt een mussen dood van het dak vallen.
1: Of dat, ja.
0: Dat zou ook nog kunnen. Ja. De gids beslist ter plekke, ook in overleg met de wandelaars, hoe het ervoor staat. Maar bijvoorbeeld bij noodweer of bij code geel of oranje, ja, dan haken wij ook eventjes af.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. En met hoeveel mensen lopen jullie,
0: dat kunnen we helemaal niet zeggen. Hè? Want de ene keer, vorig jaar hebben we een gids gehad, die stond daar in zijn eentje en er kwamen opeens 50 man op hem af.
1: Zo.
0: Hij is nog super klein, maar heel erg qua lengte heel erg inventief. Dus hij ging overal bovenop staan om de meute toe te spreken. Hij heeft zich er helemaal mee gered.
1: Nou.
0: Dat was wel een unicum hoor. Dat was de centrumwandeling voor midden vorig jaar ergens.
1: Ja.
0: Nou, en het kan variëren van ook als er maar één iemand is, twee mensen zijn, wij lopen gewoon. En als wij heel veel opkomst verwachten, wat we bij het Apeldoornse Bos regelmatig hebben, dan zetten we ook meerdere gidsen in.
1: Ja.
0: Maar in principe staat daar één gids en die redt zich hoe dan ook.
1: Gaat hartstikke goed. Loop jij ook zondag? Of,
0: ik loop zondag niet.
1: Oh, nee.
0: Ik loop zondag niet. Ik loop binnenkort alleen met Allure weer, de Lolaan. En daar verheug ik me nu al op.
1: Hartstikke goed. 28 juni?
0: 28 juni.
1: Wat gaan jullie dan doen?
0: Dan hebben we ook de centrumwandeling staan. En dan hebben we daarnaast de Indische buurt staan.
1: Oh.
0: Maar ik moet nog even wel zeggen dat we ook op zondag 21 juni... Ja. Dus komende zondag, Sprengerpark, Sprengerdorp als wandeling hebben.
1: Ja, daar hebben jullie ook nog.
0: En die begint ook om 2 uur. Die begint bij de Wolweg. Mensen die dit allemaal niet onthouden, die moeten gewoon even op onze website kijken. www.apeldoornsgidsencollectief.nl. Want daar staat alle informatie op over de wandelingen, over wat het kost om mee te lopen en waar de startpunten zijn.
1: Oh ja, dat is wel handig dan, hè?
0: Ja. Ja. En jij vroeg al naar de 28e. Nou, laten we dat ook als schot voor de boeg alvast
1: vooruit
0: geven.
1: Vooruit maar, knallen
0: weer,
1: erin, meid.
0: Ook weer 2 centrumwandelingen op de zondag. Ook weer om 11 uur en om 2 uur. En daarnaast hebben we dan, en moet ik even heel goed kijken, de wijk Berg en Bos als aandachtspunt.
1: Oké. Okay.
0: Oh, die loop ik geloof ik wel zelf. Die loop ik zelf.
1: Ja,
0: ja die
1: toch?
0: Loop ik zelf.
1: En wanneer is dat?
0: Ja, en dat is op zaterdag 27 juni. En dan starten we bij aan de Soerenseweg. Bij het, ik moet even denken, bij het Fletcher Hotel. Maar hoe het tegenwoordig
1: heet. Ja, jij moet ook zoveel onthouden, Marijke.
0: Hoe
1: ik vind
0: het tegenwoordig?
1: Knap,
0: heet dat tegenwoordig?
1: Het Fletcher Hotel.
0: Heet het nog steeds Hotel Hoogsoeren? Nou, in elk geval kijk ik dat nu eventjes en passant na.
1: Ja, jij kijkt even
0: bij
1: in je boekje.
0: Bos. Het heet hier zo ook in de tekst van het boekje het Fletcher Hotel.
1: Ja, daar moet je zijn.
0: Het heette vroeger Hotel Nijland of Nieland.
1: Nee, maar dat is al heel lang,
0: is al
1: niet,
0: heel
1: meer,
0: lang
1: hoor.
0: Niet meer.
1: Nee,
0: maar voor
1: nee.
0: De oude Apeldoorners onder ons, of die dat nog weten. Het is op de hoek daar bij de Soerenseweg.
1: Ja,
0: daar sta ik dan.
1: Daar sta jij te zwaaien naar de mensen die jij mee wil nemen.
0: Ja, op zaterdag 27 juni om 2 uur 's middags.
1: Hartstikke goed.
0: Maar ik heb nog wat toe te voegen.
1: Wat heb jij? Een primeur heb jij voor ons,
0: Marijke. Ja, nou, een primeur. Maar wat heel erg leuk is, is dat wij meedoen aan de activiteiten rond het 50-jarig bestaan van de vereniging De Parken.
1: Oh.
0: En dat is een buitengewone actieve, ik noem het maar even buurtvereniging, maar het is meer dan dat.
1: Ja.
0: En die hebben ook het IVN gevraagd. Die hebben ook heel veel wandelingen staan. Dan moeten mensen maar op de website van de vereniging De Parken even kijken.
1: Ja.
0: Maar wij als AGC, wij wandelen op 28 juni een wandeling die start bij benzinepomp Enzink.
1: Oh.
0: En die gaat door een deel van de wijk. Dus we doen niet de hele wijk. We hebben 3 wandelingen en we doen elke keer een deel van de wijk. En dit gaat over de bijzondere geschiedenis van de wijk uit de Tweede Wereldoorlog. Uit de koloniale tijd. Mm-hmm. He, al die Indiëgangers die daar naartoe gekomen zijn. Over de grift natuurlijk die daar dwars doorheen stroomt. Het gymnasium. En hij eindigt, deze wandeling gaat eindigen bij het bruggetje in het Wilhelminapark.
1: Nou, ik vind het geweldig zeg. Mensen, toch maar eventjes kijken.
0: Moeten.
1: Op het Apeldoornse gidsen. Parkencollectief.nl. Ja.
0: En de Vereniging de Parken die vraagt Parken. Of de aanmeldingen via hen kunnen geschieden. En die hebben op de website een aanmeldingsformulier staan.
1: Nou, ik vind het weer geweldig. Ik zeg, Marijke, ga jij even rustig zitten. Ga even diep ademhalen. En, want je hebt je verhaal weer geweldig verteld hier aan ons. En mensen kunnen weer lekker meewandelen,
0: graag,
1: toch?
0: Heel graag.
1: Hey, dank dat je er was en heel veel succes.
0: Bedankt voor de uitnodiging. Dank je wel.

Ja, dat was Nina Simone hier in de matinée. De ene laatste plaatluisteraars van deze woensdag. Ja, het zit er alweer op. Het gaat toch ook altijd zo snel. Marijke Ron was onze laatste gast van vanmiddag. En dat ging natuurlijk over het Apeldoorns Gidsencollectief. U kunt dat nog eventjes nakijken op hun site apeldoornsgidsencollectief.nl. En ik zei het al, u kunt ook eventjes naar onze site gaan. rtv-apeldoorn.nl. Er staat ook echt heel veel informatie op. En aanstaande zaterdag ben je ook nog welkom bij een bijzondere editie van de Dag van de Architectuur in Apeldoorn. Je kunt een rondleiding krijgen door een moestuin Havenpark. En de startlocatie is Korte Molenstraat nummer 4. Het begint om 1 uur. En om 2 uur is een presentatie en rondleiding de silo. Allemaal in het Havenpark. Goed, dank voor het luisteren. Guido, bedankt voor de techniek en de muziek. Redactie, dank voor al deze leuke gasten. Ik wens u allemaal nog een hele mooie woensdag. En wat ons betreft, tot volgende week. Goedemiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om terugkeer te organiseren, waaronder zogenoemde terugkeercentra buiten de EU. EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. Schiphol waarschuwt voor een drukke zomer met mogelijk lange rijen bij de veiligheidscontrole. Door de grote reizigersstroom en beperkingen in de beveiligingscapaciteit kunnen wachttijden oplopen. De luchthaven adviseert reizigers ruim op tijd te komen en hun vluchtinformatie goed te checken. In het verleden waren er na aanpassingen in de beveiligingsorganisatie al vaker vertragingen en drukte in de vertrekhallen. Een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten laat zien dat beide landen willen toewerken naar een vredesakkoord. Het plan voorziet onder meer in een einde aan de gevechten, het opheffen van sancties en hervatting van de olie-export. Iran herhaalt geen kernwapens te zullen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring vrijdag in Genève wordt ondertekend. De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het geld is bedoeld voor medische noodhulp, humanitaire steun, onderzoek naar vaccins en behandelingen en het versterken van de gezondheidszorg. Volgens de commissie is het risico op verspreiding van ebola in Europa op dit moment zeer klein. Het weer, eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtgenoot Fedorov. De kapitein van de snelboot die betrokken was bij een dodelijke aanvaring op de Waddenzee in 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof in Leeuwarden kan niet worden bewezen dat hij zich onvoorzichtig heeft gedragen. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen op een watertaxi om het leven. Er raakten 3 anderen gewond. Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om terugkeer te organiseren, waaronder zogenoemde terugkeerscentra buiten de EU. EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. Een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten laat zien dat beide landen willen toewerken naar een vredesakkoord. Het plan voorziet onder meer in een einde aan de gevechten, het opheffen van sancties en hervatting van de olie-export. Iran herhaalt geen kernwapens te zullen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring vrijdag in Genève wordt ondertekend. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De RDW heeft meer uitleg gegeven over de goedkeuring van Tesla's rijhulpsysteem. Volgens de toezichthouder is die gebaseerd op door Tesla aangeleverde gegevens, maar

maar aangevuld met eigen controles en duizenden testuren. Sinds de toelating hebben bijna 40.000 Tesla's in Nederland samen 24 miljoen kilometer gereden zonder noemenswaardige incidenten. De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft. Bij een ernstig ongeluk met drie vrachtwagens op de N36 bij Almelo zijn twee chauffeurs gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee vrachtwagens botsten frontaal op elkaar, een derde belandde gekanteld in de berm. De N36 tussen Adorp en Wierden-Noord werd in beide richtingen afgesloten. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie, de andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtgenoot Fedorov. Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om terugkeer te organiseren, waaronder zogenoemde terugkeerscentra buiten de EU. EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: U luistert naar Lokaal Kabaal. Arjan Steenbeek en Sietse Wiering bespreken de actualiteit van vandaag.
1: Ja, zo is u weer. Welkom bij Lokaal Kabaal. Alweer de tweede jaargang, nummer 14. En voor de anders, die anders gaan rekenen, is het nummer 56. We gingen weer de Apeldoornse dingen, lokale, lokale Apeldoornse dingen onder de loep nemen. Ook live, hè, Arjan?
2: Ja, zeker, zeker. Ja, ik zit weer helemaal geïnteresseerd naar jou te luisteren. Want ik bedoel, vorige week was het nummer 3 en nou is dit... Volgens mij is dit gewoon uitzending nummer 56.
1: Dit is tweede jaargang nummer 14. Want dat, zo hoort dat bij podcast. En Arjan.
2: Maar je zit allemaal te knikken aan de
1: overkant. Wie is onze gast? Wie zit er aan jou te knikken? Wie geeft mij natuurlijk gelijk?
2: Want... Eigenlijk ons grote voorbeeld en eigenlijk onze initiator gewoon van het zaterdag succesprogramma wat we de afgelopen jaren hebben kunnen doen. He, rondje Apeldoorn. Jan Kort, welkom.
3: Dankjewel. Hey, dankjewel.
1: Ja, Jan Kort, ik heb eigenlijk de man met de mooiste radiostem van Apeldoorn.
3: Ach, wat lief.
2: Ja, het is lief.
3: Voor de rest is het niks, maar de stem is mooi.
2: Ja, voor sommige mensen is radio een prima medium. Ja, klopt.
1: Ik vind het mooiste medium.
2: Ja? Ja, radio. Ik ook. Als ik zo naar jullie kijk, dan is het zeker voor de luisteraars beter, ja.
3: Absoluut.
2: Ja. Absoluut. Maar, we hadden het over ijdel, hè, zo. Maar,
1: Jan, hoe is het met je? Wat doe je allemaal zo nu nog?
3: Gepensioneerd zijn, dat weet jij.

0: Dat is ook alles van.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Nou, ja, ik, ja. Ach, nou.
0: Ja. Ja, maar ik zeg al tegen de mensen, want iedereen roept dan, oh lekker, ik zeg, het is het meest onderschatte beroep wat er is.
1: Ongelooflijk.
0: Er liggen soms altijd van die briefjes klaar van, vandaag moet je dit doen en dat doen en zus doen. En, oh, ja, en trouwens, als ik ben, doe ik dat dan netjes.
1: Oh, maar wij communiceren nog gewoon.
0: Oké, okay. Nou, met briefjes kan je ook goed communiceren.
1: Communiceren?
0: Ja, nee, maar ik heb, wat doe je zoal? Nou, zoals vandaag lekker in de tuin gewerkt, was het lekker weer voor.
1: Ja,
0: en dat soort dingen. En ik doe wat bij de omroep en voor de rest lekker leven. Volgende week met vakantie. Met vakantie, je hebt het hele jaar toch vakantie, roept iedereen. Nee.
1: Waar ga je naartoe?
0: Wij gaan naar het altijd bruisende Schorrel.
1: Schorrel?
0: Schorrel, Noord-Holland.
1: Oh, ik zal tegen mijn vrouw zeggen dat ze moet luisteren. Zij ging vroeger ook altijd naar Schorrel op vakantie.
0: Oh, dat is daar zo mooi.
1: Zij zegt dat die heeft de mooiste duinen.
0: Nou, dat is, wou ik net zeggen, het is het mooiste duinengebied na Terschelling. Waar ga ik in september naartoe. Maar
1: wat een bof komt
0: ja, ben jij eigenlijk. Ja, ik kan het je aanbevelen.
1: Nou ja, ik dood mijn pensioentijd nog met andere dingen.
0: Ja.
1: Ja, zoals een beetje aanschuiven bij de politiek.
0: Ja.
1: Een beetje doen alsof ik er verstand van heb. Ja. En dat luisteren ze ook naar me. Ze luisteren in de politiek beter als thuis. Dus dat is wel heel prettig.
0: Ja. Maar dat is senioriteit, Wietse. Daar heb je heel veel. Goed zo.
2: Ben je van die boot? Nee. Maar die.
1: Welke boot?
2: Tuurlijk luisteren ze in de politiek beter dan thuis. Je bent gewoon meer bij de politiek dan thuis.
1: Oh ja, dat is ook zo. Maar. We hebben 3 afleveringen over de vorming van de coalitie. We hebben het gehad inmiddels over de bekende fase.
0: Ja.
1: We hebben het gehad over hoe is de formatie tot stand gekomen. En die is er nu. En nu willen we het hebben over de coalitie. En toen dacht ik bij mezelf, en toen heb ik dat even overlegd natuurlijk met Arjan. Want dat doe ik dan wel, maar dan heb ik mijn mening al gegeven. We moeten de beste Apeldoornse politiek duider moeten we erbij hebben.
2: Ja, want
1: en dat is Jan.
2: Een van de programma's die echt natuurlijk echt nog altijd goed beluisterd zijn en een van de steunpilaren is geweest van de afgelopen 4 jaar, toen jullie toch echt wel commercieel waren, is toch wel in de wandelgang.
1: In de wandelgang.
2: Maar je gaat op vakantie, maar hoe gaat dat dan?
0: Ja, dat vraag ik mij ook af. Maar wij hebben gelukkig een team met fantastische collega's en het zou triest zijn als het programma al van mij afhankelijk zou zijn. Dus ik kan
1: maar ik heb nou wel genoeg veren erin gestopt, denk ik, hè?
0: Nou, ik zou bijna zeggen, ga door vooral. Maar het is inderdaad uniek programma. Ik zal het zelf dan maar eventjes doen. Want we maken morgen jaargang nummer 20. Aflevering 700 zoveel. Ik weet niet eens uit mijn hoofd. Ik zal het zo meteen even nakijken. Maar in ieder geval heel uniek in Nederland. Dat een lokale omroep zo lang, iedere week, live verslag doet van datgene wat in de lokale politiek gebeurt.
1: Weet je wat zo erg is? Bij de allereerste aflevering was ik erbij.
0: Ja,
1: daar was ik bij.
0: Ja, dat zegt wel veel over jou.
1: Ja.
0: Dat zegt wel heel erg veel over jou. Ik weet niet of je daar gelukkig bij moet zijn.
1: Hè? Nee. Ik realiseer me dat nu in één keer.
2: Misschien even gewoon nu de steunkousen uit. En dan, geen probleem.
1: Steunzone. Jan, je bent altijd heel erg ongezouten. Wat vind je nou eigenlijk van deze hele mooie grote coalitie?
2: Kleine correctie, hè? 673, Jan.
0: 673.
2: Ja, niet 700 nog wat, maar 673.
0: Ik raak de tel kwijt. Ja. Het is in ieder geval heel veel. Maar het blijft uniek in Nederland.
1: Ja, maar even de coalitie.
0: Ja, coalitie, ja.
1: Had jij dit verwacht?
0: Nee.
1: Wat had jij zelf gedacht?
0: Nee. Ik zou je zeggen, ik had de dag na de verkiezingen, de uitslag was bekend. We wisten hoe de verdeling van de zetels was.
1: Ja.
0: En toen had ik de verkenner. Jullie voorman hadden ik in de uitzending. En ik vroeg aan Peter Messerschmidt, ik zei tegen Peter, het wordt appeltje eitje natuurlijk. Het is toch helder hoe het gaat? Ik zeg, 4 partijen, dat is de wens eigenlijk ook. Hè? Hoe minder partijen, hoe makkelijker het ook is om te regeren tussen aanhalingstekens.
1: Ja.
0: En dan betekent gewoon de eerste 4 partijen die dat zijn, moet ik het even uit mijn hoofd doen. Nou, dat is natuurlijk een lokale Apeldoorn.
1: Klopt.
0: Pro, zoals we dat tegenwoordig mogen noemen. Als derde de VVD.
1: Ja.
0: En als 4de het CDA.
1: Ja.
0: En dan heb je een mooie afspiegeling van
1: 4, 5, 6, 7.
0: Ja, 4, 5, 6, 7 zetels zit je een ruime meerderheid. Je hebt een mooie afspiegeling van de Apeldoornse uitslag eigenlijk.
1: Ja.
0: En ik denk dat het niet zo'n probleem hoeft te zijn om met z'n allen tot een overeenstemming te komen in een coalitieakkoord op hoofdlijnen, wat toen al werd geroepen.
1: Ja.
0: We hoeven niet dicht te timmeren. En dan geef je iedereen ook nog volop de kans om daaraan deel te nemen. Appeltje, eitje, heb ik toen tegen Peter Messerschmidt gezegd. En hij keek mij bedenkelijk aan en hij vond dat dat niet zo was. Toen ik hem een week of twee, drie later, nadat het al vrij snel duidelijk werd dat het dus niet die samenstelling zou worden, maar de huidige samenstelling in plaats van pro is daar dus bijgekomen. De ChristenUnie en D66.
1: Ja, ja.
0: En toen confronteerde ik Peter ook met deze uitspraak. En toen zei hij ook van, ja, je had dus geen gelijk met je appeltje-eitje, want zo simpel ligt het niet.
1: Het is niet altijd een optelsom.
0: Nee, maar daarom zei ik ook, het geeft ook weer de afspiegeling hoe er in Apeldoorn is gestemd.
1: Ja, ja.
0: En mijn vooronderstelling was dat volgens mij, als ik kijk naar de partijprogramma's, zitten daar verschillen in. Maar die zitten er ook in de huidige coalitie, als ik kijk naar de verschillen die er zijn. En ik had echt het idee, daar komen jullie wel uit. Wees nou verstandig, ga met die partijen aan de gang. Maar in mijn ogen is men niet verstandig geweest. En is men dus toch naar vijf partijen. Wat ik dus altijd lastiger vind dan vier partijen.
1: Ja, is het ook.
0: Je bent wat minder overeen. Je hoeft ook wat minder rekening te houden. En je kan zelfs je vraagteken zetten achter bijvoorbeeld de deelname van de ChristenUnie.
1: Wat voor vraagtekens?
0: Nou, de vraagteken, dat zou ik jullie nu vertellen. Ja. Twee aspecten daaraan. Je zou kunnen zeggen, de ChristenUnie is op de plek gekomen van SGP. Ook een christelijke partij.
1: Ja.
0: Je zou kunnen zeggen wat zwaarder in de leer als het gaat om de religieuze aspecten dan de ChristenUnie. En de ChristenUnie is dan weer wat zwaarder in de leer dan het CDA.
1: Ja.
0: Als het gaat om de christelijke aspecten. Maar ik had zoiets van, nou, waarom ga je dan niet gewoon verder met de SGP in plaats van de ChristenUnie? Een partij die verloren heeft in de verkiezingen. SGP heeft zich gehandhaafd op twee zetels. Nou, daar zou ik best wel mee kunnen leven. Althans, mee kunnen leven als ik kijk naar de uitslag van de verkiezingen. Wat ik er persoonlijk van vind, is niet zo interessant. Maar dan denk ik, nou, dat zou ik makkelijk kunnen verkopen. En ik kan me heel goed voorstellen dat de SGP, nou, ik zou het netjes zeggen, teleurgesteld is.
1: Ja, nou, zwaar teleurgesteld.
0: Ja, en ze hadden natuurlijk een wethouder, daar kan je van vinden wat je vindt. Maar ze hadden een wethouder die, en dat kon je niet anders verwachten natuurlijk van de SGP, die degelijk wethouder financiën was. En ik geloof dat daar politiek gezien weinig commentaar op is geweest de afgelopen jaren. Ja. Natuurlijk zijn er altijd wel dingen die. Dus ik dacht, nou, oké, ga dan maar met de SGP verder in plaats van met een partij die verloren heeft.
1: Ja.
0: Het is anders gelopen dan ik gedacht had.
2: De stilte zegt genoeg.
0: Je zou nu kunnen zeggen van, ja, hebben wij als Apeldoorners niet nog veel meer behoefte aan uitleg? We gaan het natuurlijk doen. Waar proberen wij dat vanuit ons programma?
1: Ja,
0: zoals jullie weten is de afgelopen weken de loop is eruit als het gaat om datgene wat in het stadhuis gebeurt. Dan is het vakantieperiode, dan is het hemelvaart, dan zijn de raadsleden weer aan het vergaderen. Terecht, maar in ieder geval.
1: Je hebt wel een punt. Want vorige week zat ik alweer bij een bijeenkomst. Het was aan Orpheus. We zitten nog steeds in de inwerk.
0: Ja.
1: Ik weet niet wat er ingewerkt
0: wordt. Nou, er komen morgen trouwens ook weer.
1: Morgen nog weer inwerkprogramma's. En dan denk ik bij mezelf, wordt er niet meer wat besloten in het stadhuis?
0: Of zijn er geen zaken aan de orde?
1: Gebeurt er dan helemaal niks meer? Jij zit dichter bij het vuur dan ik. Ja. Gebeurt er niks meer?
2: Nou, ik luister aandachtig mee en ik denk, ja.
1: Goed, sinds de fractie wordt er wel bedeesder.
0: Maar jij zegt, hij zit dichter bij het vuur. Maar jij zit ook inderdaad, wat maakt jou dan zo bijzonder?
2: Mij.
0: Ik bedoel, behalve dat je een bijzonder mens bent, maar vanuit je functie, vanuit je rol dan zo.
2: Nou ja, de rol is voor mij, los na de verkennende gesprekken, en daar hebben we de vorige keer al over gehad, dat ik vond dat die heel erg netjes gedaan waren en alle informatie is binnengehaald. De verkenner heeft zijn verhaal gehouden in de raad.
1: Ja.
2: Jan geeft aan, hij zou misschien wat meer duiding willen hebben, of niet, misschien meer uitleg over het geheel. Nou ja, dat is misschien volgende week gewoon te vragen aan Peter, want dan is Peter hier ook te gast. Peter Messerschmidt. Maar ja, blijf een beetje eigenlijk zitten in het uitleggen. Ik bedoel, het verhaal is, als ik het een beetje goed begrepen heb, is het niet zo heel moeilijk. Er waren gewoon een aantal punten die echt wel redelijke hobbels zouden kunnen worden of zijn. En als ik het inmiddels zo hier en daar mijn oor te luisteren heb gelegd, dan zijn over het algemeen de partijen nu wel redelijk content.

0: programmatisch.
1: Zoals het is. Programmatisch zit er echt wel wat
0: verschil. Dat is wel heel mooi dat je het zo zegt. Maar dat was niet de vraag. De vraag was, gebeurt er helemaal niks meer? Wordt er niks meer besloten?
1: Er gebeurt genoeg. Wat je merkt is gewoon dat het is een heel nieuw koppeltje, heel nieuw team wethouders. Er zijn er eigenlijk gewoon twee oud-gedienden. En dat zijn alle twee localisten, Marco en Peter.
0: Ja.
1: En de rest is gewoon echt nieuw. En nieuwe bezems vegen schoon, zeggen ze dan. Maar dan moeten die bezems natuurlijk wel eerst gewoon goed geïnstalleerd worden. En het vraagt nog wel wat, hoor.
2: Ja, maar
1: mensen denken altijd, ik word even wethouder en ik ga het even allemaal doen. Maar er ligt nog heel veel werk van de vorige periode.
0: Ja.
1: Dat wordt nu eigenlijk afgerond. Middels een aantal voorstellen en besluiten die genomen moeten worden. En dat geeft ook nog wel wat afstemming. Want niet alle nieuwe wethouders zijn ook volledig op de hoogte van die andere dossiers natuurlijk.
2: Ja, maar sorry dat je onderbreekt. Ja, maar jij gooit het op de nieuwe wethouders. Maar waar wij het over hebben is dat de raad nauwelijks functioneert op dit moment. Zelfs geen PMA is. En de raad en wethouders zijn twee verschillende entiteiten.
0: We zijn er aan het inwerken.
2: En we zijn er precies. En ook morgen zie ik weer heel veel dingen waarvan ik denk van ja, natuurlijk, ik snap dat mensen ingewerkt moeten worden. Daar begrijp ik op. Maar dat heeft niks met wethouders te maken. En dat team wethouders, die hebben de hele week de tijd om met z'n zes en dan onder leiding van Ton Heerts te vergaderen.
1: Wat had je dan gewild?
2: Nou, aan de slag.
1: Aan de slag met?
2: Nou, vandaar mijn vraag net. Of is de politiek op dit moment helemaal niks te behapstukken? En het lijkt me dat
0: Zijn er geen bouwplannen?
2: Het lijkt me dat er
1: aan. Genoeg, denk ik.
2: Daarom.
0: Staat niks op de rol.
1: Ja, je moet er echt het antwoord een beetje schuldig blijven. Ja, okay. Aangezien gewoon wat er op de rol staat, natuurlijk niet alleen gewoon door de raad gewoon voornamelijk ingegeven wordt, gewoon door de agendacommissie, hè, zoals het is. Maar bijvoorbeeld ook gewoon de Griffie heeft daar ook een rol in. Van wat er niet op de.
0: Nee, maar vanaf morgen, hè, dan staat er weer op de rol. Een expert meeting jeugdzorg. Ja. Nou, daar hebben we heel wat van gehad in de vorige periode.
2: Nou overigens, dit wil ik even ter verdelen. Ik snap dat daar aandacht aan besteed wordt, maar doe dat op een andere avond en niet op de avond dat er. Dat er een PMA is. Het inwerken kost altijd tijd. Maar het gaat nu dat inwerken gaat in mijn beleving erg ten koste van het reguliere werk wat je als raadslid moet doen.
0: Ja, ja. Maar even terug naar de coalitie. Want
1: nee, we hebben reguliere werk. Maar dan nog, wat zou dan nu echt voor voorliggend zijn dat je zegt, nou, dat moet even met. Let wel, hè, er zijn ook heel veel nieuwe raadsleden.
0: Ja.
1: Mensen die in principe ook gewoon even wel een bepaalde inwerkperiode moeten hebben van hoe dat werkt. Ik bedoel, we hebben het van de week nog meegemaakt. Dat iemand gewoon een inbreng zal hebben voor een PMA. Of in ieder geval bezig moet zijn. En de eerste vraag die gesteld wordt, ga ik wel in het publiek zitten? Nee. Het is wel de bedoeling dat je aan tafel gaat zitten.
0: Er moet ook wel wat gekozen worden.
1: Ja.
0: Nee, maar het is net alsof, er zijn weinig politieke onderwerpen. Heet hangijzers. Ik vind het altijd leuk om de lokale politiek ook al in onze podcast. Ja. Ik moet zoeken naar wat. Ja, ik heb wat gevonden. Er zijn nog 1000 mensen die een kaartje hebben voor Drakenboot, voor Anouk. Dat is het nieuws wat ik kan vinden. Maar politiek gebeurt er helemaal niks.
1: Nee.
2: Maar is dat. En dat kan ik niet overzien. Maar ik vraag me dan echt af: is dat terecht dat er niks is? Of wordt dat gewoon. Allemaal een beetje op de lange baan geschoven. Van nou jongens, na de vakantie in september, dan zijn we.
0: Ik zal een beetje verdedigen. Kijk, zodra de verkiezingen opstarten, dat is zo een beetje in februari, dan gebeurt er niks meer. Nee. Dan is het huis ook afwachtend van ja, wie wordt er zometeen wethouder? Dus alles blijft ook een beetje liggen. Ja. Totdat ze weten wie de wethouder is en dan gaan we weer. Opstarten.
2: Maar dat weten we nu vanaf, eind maart, begin april. Jawel.
0: Nou, 28 mei zijn de wethouders
2: geïnstalleerd. Oké, we zijn inmiddels een paar weken verder en er gebeurt, ze hebben we nu geconstateerd, nog niet zo verschrikkelijk veel.
0: Morgen krijgt mevrouw De Bont als wethouder de eerste vuurproef over de zonnepanelen in de
2: Beentebroek.
0: Maar het inwerkprogramma duurt zo lang.
1: Ja. Maar ook dat, hè, bedoel, en dan geef je het wel aan, en dat snap ik wel dat het is, maar het Bent-Broekland dossier, zoals het er ligt,
0: is nog heel oud.
1: Is een oud dossier.
2: Ja.
1: Dus
2: ja.
1: Daar zit dan een nieuwe wethouder op, met in de achterzak zeg maar de hoofdlijnakkoord. In het hoofdlijnakkoord geven wij toch wel duidelijk aan dat wij bij nieuwe keuzes, dat wij eigenlijk niet gelijk staan.

0: om te juichen voor zo'n veld.
1: Nee.
2: En met dus, wij bedoel je lokaal?
0: Nou, eigenlijk gewoon binnen de
1: in coalitie.
2: In de coalitie.
0: Ja. En dat wil niet
1: gelijk. Maar dat stond in de vorige akkoord ook. Hè? Ja. Alleen Bente Broekland is nog van daarvoor. Toen zat ik niet in de raad. Jij wel trouwens. Maar daar zijn nog die vallen. Toen waren die grote velden ja. nog. En ook bij de A50. Hè, de Zutphense straat daar in die oksel. Weet niet hoeveel zonnepanelen neergelegd.
2: Ja.
1: Dat gaan we nu niet meer doen.
2: Nee.
1: Maar iets wat je ooit beloofd hebt. Want, in mijn herinnering zouden er iets van 86 panelen komen in Bente Broekland.
2: Ja.
1: En dat worden er nu 38.
2: Ja.
1: Het is gehalveerd. Dus,
2: nou, 86 panelen, je bedoelt
1: zonnepanelen.
2: Ja, niet het aantal, dat is niet het aantal, maar het aantal terreinen bedoel je, of niet?
1: Nee,
0: de panelen in het
2: veld. Oh, puur de panelen.
1: Ja, vierkante meters.
2: Oh, ik wou net zeggen, ik zie dan die panelen voor me. Ik denk, ja, maar wacht even. Dat.
1: Nou, als panelen schouw op vierkante meter.
2: Ja,
0: hoor. Okay. Het hele proces is dat.
1: Maar er is natuurlijk, staat ook, het is een prachtig coalitieakkoord. Het is op hoofdlijnen. Kijk, de vorige hadden we iets van 156 dingetjes.
2: Ja. Ja,
1: nou, die heb jij natuurlijk als journalist allemaal
2: die geturfd. Heb ik inderdaad.
1: Allemaal, die zijn allemaal uitgekomen.
2: Dat zie je niet op de radio. Maar ik zit direct, natuurlijk zien.
1: Ik zag jou ja knikken.
2: Ja.
1: En toen was Arjen van dat nee schudden.
0: Heel hard.
2: Nee, maar er stonden natuurlijk ook heel veel dingen die waren niet echt smart geformuleerd. Hè. Die waren echt meer intentie. We zijn van plan om aandacht te besteden aan. Ja, en als je er een keer naar kijkt, heb je er aandacht aan besteed. Ik chargeer het een beetje.
0: Dus
2: daarvan heb ik ook bij heel veel dingen gezegd. Ja, leuk dat jullie het opschrijven. Dat het een aandachtspunt voor jullie is.
1: Ja.
2: Maar daar schiet ik niks mee op. Ik schiet er wat op als je zegt van, wij gaan er in de komende 4 jaar voor zorgen.
1: Dat is nu weg.
2: Dat is nu weg.
1: Op zich is dat
2: heel goed. Ik denk dat dat ook voor de ontwikkeling in de politiek heel goed is om wat minder in gedetailleerde termen de zaken op te schrijven. Want dat geeft natuurlijk ook de oppositie de kans om uitgenodigd te worden. Daar heeft de oppositie natuurlijk ook nadrukkelijk naar gevraagd toen er gesproken werd over de plannen die er zijn. Want natuurlijk moet de oppositie mee gaan doen.
0: Nou, en dat is een mooie bruggetje. Nou, het is een bruggetje. Die ingang is. Ik bedoel, dit is nou een.
1: Ja, hij is van de brug, hè? Hij is van de brug. Hij houdt de studentenbrug. Vind je ook geweldig. En de brandweerbrug. Hij is echt van de bruggetjes.
0: We kunnen wel ergens voor gebruiken. Maar juist die insteek, hè, de oppositie in een beetje ook niet gelijk gewoon aan de kant zetten en toch ook daar gebruik van willen maken. Dus een zo breed mogelijk gewoon akkoord zien te bereiken gewoon over een bepaald onderwerp. Dat is wel de insteek.
2: Ja.
0: En de insteek is echt dus op hoofdlijn dat soort dingen te doen en met elkaar afstemming te vinden over die onderwerpen die daar dan onder vallen of die belangrijk zijn.
2: Ja, daar ligt wat mij betreft voor jullie de uitdaging om partijen zoals bijvoorbeeld SGP, die ik net noemde, maar ook Pro, die zich natuurlijk ook behoorlijk in hun teleurgesteld zijn, om het ook maar zo te zeggen.
1: Ja,
2: dat ze na één gesprek, ik ben er niet bij geweest, maar ik citeer ze, na één gesprekje van een uur afgeserveerd werden en een blauwtje hebben gelopen. Ja, die gaan natuurlijk in eerste instantie de hakken in het zand zetten. Die denken, willen jullie dat wij meewerken op dit gebied? Nou, dan moeten jullie ons eerst maar eens heel erg gaan overtuigen.
1: Maar dan wil ik even weten van Arjan. Je hebt ook dat uurgesprek gehad,
0: ja,
1: hè? Samen met Jacqueline namens Lokaal Apeldoorn. En toen hebben jullie ook aangegeven wat je graag wil als Lokaal Apeldoorn.
0: Absoluut.
1: En daar zat er volgens mij toch geen licht tussen. Je zegt van, nou, we komen nog een tweede keer, dan gaan we nog wat uit onderhandelen.
0: Nee. Maar we hebben dat ook gewoon op die manier op tafel neergelegd.
1: Dat was er voor iedereen toch ook duidelijk, of
0: ja,
1: niet?
0: Volgens mij was het duidelijk genoeg dat je gesprek kreeg.
1: Alle kaarten op tafel.
0: Alle kaarten op tafel, zodat je een open. Dat je meegewogen kon worden in het uiteindelijke in de uiteindelijke beslissing. Ik weet niet wat daar precies wel of niet bij die partijen is gebeurd die dat niet dat gevoel hebben overgehouden.
1: Ja.
0: Dus misschien dat daar iets zit, dat weet ik ook niet. Maar het was echt wel vooraf duidelijk wat de insteek was van zo'n kennisgesprek.
2: De indruk, nogmaals, ik ben er niet om andere partijen te verdedigen.
1: Nee, maar het is gewoon
2: indruk
1: even
2: was dus wel wat anders. In ieder geval, op zijn minst, de verwachtingen waren wel... Oké, we hebben nu een eerste gesprek gedaan. We hebben een aantal kaarten op tafel gelegd. En we gaan de volgende fase in om te kijken... in hoeverre kaarten van ons passen op datgene. Ja. En zo nee, waar kunnen we dan elkaar dan toch vinden? Zodat er een...
0: Maar dat is niet gebeurd.
2: En dat is die teleurstelling.
1: Dat staat buiten kijf, want dat heeft de verkenner ook duidelijk gezegd.
2: Ja.
1: Ik heb naar de eerste ronde gekeken. Ja. En programmatisch komen deze partijen het dichtst bij elkaar.
2: Ja.
1: En daardoor hebben we niet de optelsom van zetels gaan... maar gewoon gekeken van hoe kunnen wij programmatisch... het dichtst bij elkaar komen.
2: Maar je snapt dat, partijen als Pro en als SGP... en er zijn misschien wel meer zoiets hebben van... maar wacht even, worden wij niet voor een tweede ronde uitgenodigd? En kunnen wij nou niet gewoon meepraten? Zij worden afgeserveerd, ze voelen zich dat ze een blauwtje hebben gelopen. En wil je nou... En daar kwamen we ook even weer terugkomend op het coalitieakkoord wat er nu is. Waarin dus wel die uitnodiging naar iedereen zit. Want het is niet dichtgetimmerd. Maar je zal toch ook moeten werken aan, denk ik. En dan kijk ik met name jullie ook aan als grootste partij. Aan het herstel van verhoudingen.
0: Ja.
2: Misschien herstel van vertrouwen, dat weet ik niet. Ik weet niet, ik kan ook niet inschatten hoe diep het zit, maar de teleurstelling was wel heel erg duidelijk. Dus misschien ligt er hier een taak voor lokaal Apeldoorn.
0: Nou, volgens mij zijn we daar al druk mee bezig, Jan. Okay. Gewoon wat dat betreft. Ik bedoel, ook alleen maar te kijken naar gewoon de hoe moet ik dat netjes, het invullen van de functies, het invullen van hoe het hele kaartenhuis eigenlijk dat niet in elkaar lazen, zometeen een stukje fundament te geven, is bijvoorbeeld simpelweg die discussie al over het vice voorzitterschap van de raad. Ik was redelijk verrast met het feit dat ik als fractievoorzitter dus die rol zou krijgen. Nou ja, jij kent mij al langer, andere mensen kennen me langer. Ik vond mijzelf nou niet de persoon die daar gewoon dat kan oppakken.
1: Dat zou, heb je goed ingeschat.
0: Ja, toch, prima, toch? Ja. Dan aan de andere kant, gewoon alle ruimte bieden, gewoon aan andere partijen, om daar gewoon ook iets in te willen doen. En dan ontstaat er iets wat op dit moment, wat ik heel prettig vind, is dat we daar ook de ruimte hebben geboden aan die oppositiepartijen. En Jan Kloosterman, denk ik dat gewoon een prima kandidaat is.
2: Dat is helemaal... Ik proef een beetje als een goed makertje.
0: Ja, niet van mij.
1: Nee, het is geen goed makertje.
2: Terwijl ik weet dat het anders is gelopen.
0: Ja, het is geen goed makertje geweest, maar dat geldt ook gewoon voor meerdere posities waar je dan met elkaar zegt, ja jongens, er is invloed. Laat ik vooropstellen, invloed en macht horen enigszins bij de politiek. Het zijn twee woorden waar ik gewoon echt niet heel erg blij van word. Als je kijkt naar wat je met elkaar wilt bereiken. En daarom ben ik ook lokale politiek ingegaan. Ik laat me niet leiden door landelijke van alles. Wat er dan gebeurt is, 1, je moet elkaar niet verrassen. Dat is altijd een problematisch dingetje gewoon in deze wereld. En 2, het vertrouwen moet je natuurlijk wel naar elkaar toe uitstralen en gunnen. En op het moment dat ik het zou gaan benaderen vanuit lokaal, dat het een politiek gemotiveerd iets zou zijn, dan doe ik iets waar ik niet voor de politiek in ben gegaan. Want het is hier geen achterkamertjes gesprek, het is hier geen handjeklap, het is gewoon simpelweg kijken welk persoon zonder politieke achtergrond is het meest geschikt voor die positie.
2: Kijk, dat Jan Kloosterman de Nestor qua dienstjaren in de...
0: Even kleine nuance, want het is gewoon helemaal zo zoals het is. Maar de Nestor van de Raad klopt. Als je kijkt naar aaneengesloten periodes.
2: Ja.
0: Maar de Nestor qua dienstjaren zit hier echt wel naast mij.
2: Ja.
0: Want die heeft 19 plus jaren.
2: Ja. Maar die valt weer in een andere categorie.
0: Die is weer eentje tussen.
1: Nee, kijk, als je stopt, hè.
2: Ja.
1: Ook al is het een maand, dan begin je weer op nul. Dat weet iedereen ook gewoon.
2: Ja.
1: Maar we lopen alweer tegen het einde. Kijk, prioriteit in het coalitieakkoord is bouwen. Heb je er vertrouwen in?
2: Ik heb best wel vertrouwen in. Maar ik vind de stad valse stad.
0: Meen je dat?
2: Ja, dat meen ik serieus. Ja,
0: ik kijk je ook in de ogen en ik zie
2: ja,
0: ook echt
2: ja, ja, ja, ik vind het een valse start. Ik vind het jammer. En ik vind het niet voor mij, daar gaat het niet om. Maar ik vind het voor de Apeldoornse kiezen. Want nogmaals...
1: De valse start, kijk, doe je meer in de communicatie?
2: Daar kan ik niet over oordelen. Want
1: hoe het uitgelegd is,
2: onvoldoende uitgelegd. Maar het feit dat je dus dat Pro als tweede partij niet meedoet aan de coalitie... Dat vind ik...
1: En niet uitgelegd is.
2: En dat onvoldoende is uitgelegd. En het gaat me zelfs niet eens om pro... maar het gaat me wel om de kiezers die daarvoor opgestemd hebben. En dat is een grote groep Apeldoorners... die zich toch een beetje in de kou gezet voelen. Terwijl ze zoiets hebben van... Nou, ken ik overigens niet alle kiezers van pro, hoor. Daar gaat het me niet om. Maar als ik zo eens hier en daar mijn oor te luisteren... dan hoor ik dit signaal. Nou,
1: 9 juli... Ik zet dat vast in je agenda. Dan, ik weet niet of ik het gehaktdag moet noemen. Maar dan komt het coalitieakkoord...

0: ook in de raad, want we hebben daar ook nog geen discussie over, geen debat over gehad.
1: Nee.
0: Dat komt 9 juli,
1: ja.
0: Want we hebben dit keer geen voorjaarsnota, want het coalitieakkoord, dat is de opmaat naar de... Ja. Naar de
2: maar
0: naar
2: mag de, ik even, want ik wil even op reageren, op, snap ja? ik Jan, hè? Met kiezers die in het koude ja. staan. Maar met hetzelfde, en helemaal niet qua gedachtegoed en dergelijke, we hebben wel een partij die heeft ook gewoon simpelweg gewoon van nul een aantal zetels gewonnen.
1: Ja.
2: En die is eigenlijk bij voorbaat, werd daar in de verkende gesprekken gezegd, dat de afstemming met betrekking tot het programma, dat dat niet heel erg passend was. Dus zijn die niet meegenomen.
1: Je bedoelt Forum voor Democratie?
2: Onder andere.
1: Ja, ja, die overigens niet van nul. Hè?
0: Ja, is van
2: nee, maar het is even hoe ja. je het dan bekijkt. Maar op die manier zijn het toch afwegingen geweest. En ik kan echt niet in het hoofd kijken van Peter Messerschmidt en anders. We hebben hem gewoon die taak gegeven. De raad heeft hem ook die taak gegeven om dat te doen. Hij heeft het kunnen uitleggen. Wellicht dat hij volgende week nog een paar woorden aan kan wijden. Maar ik snap je sentiment hoor. Maar of de valse stad is, weet ik niet.
1: Na die, in het valse stad, na die, die duizenden mensen die op Pro gestemd hebben. Daar gaat het gaat niet om mij, maar die voelen zich in de kou. En die hebben zoiets van, hoe is het mogelijk? Zo'n grote partij en die gaat niet deelnemen aan... En een kleine partij die verloren heeft. Je kan zeggen, Pro heeft ook verloren. Maar...
0: Ja,
1: dat sentiment proef ik wel. En, maar het lijkt me overigens buitengewoon interessant hoe het dan... Wat was de datum?
0: 9 juli.
1: 9 juli. Dan gaan
0: dan,
1: we naar...
0: Dan krijg je ook de primeur van Arjan. Die gaat dan de voorleeswedstrijd doen. Hij gaat een opstel maken.
1: Ja. Nou, uiteraard zijn wij ervan.
0: Jongens, ik had zoveel dingen... Ik wou het hebben over de drakenboot. Dat er zoveel kaartjes... mensen graag een kaartje willen hebben.
1: Ja, snap
0: dus
1: ik.
0: Hoezo... Drakenboot is bijna dood. Helemaal niet.
2: Nee, helemaal niet.
0: Er gaat een nieuwe nachtbus gaat er komen van Apeldoorn naar Arnhem. Daar had ik nog over willen hebben. De expert in jeugdzorg had ik er nog willen over hebben. Moet je naar de wc?
1: Ja, ik wil ook nog iets zeggen zometeen.
0: Ja? Ik had nog over het zonnepark willen hebben. Daar hebben we heel over gehad. Ja, wat wou je nog even zeggen?
1: Nou, we hebben het steeds gehad over in de wandelgangen. Dat
2: zeker.
1: Zal ik eens een nieuwtje vertellen?
2: Nou. Primeur.
1: Primeur.
2: Ja.
1: Primeur. We gaan, als het goed is, na de zomer beginnen met 1 keer in de maand in de wandelgangen extra. En dat wordt een live televisieprogramma.
0: Live televisie?
2: Live televisie.
1: Dat wordt live televisie op donderdagavond. Gaan we live verslag doen van datgene wat...
0: Vanuit het stadhuis?
1: Vanuit het stadhuis.
2: Daar word ik wel heel blij van.
1: We zijn druk bezig met de voorbereidingen.
0: Oh, dan moeten we ook zorgen dat we naar de kapper zijn geweest.
1: Ja, minstens. Nou, jij helemaal.
2: Ja, jij, ja.
1: Mensen herkennen
2: we net nog over, ja.
1: Mensen herkennen je niet met je krulletjes.
2: Als je helemaal op de klokken kijkt, denk ik gewoon wat daar staat.
0: We hebben nog even, hoor. We hebben nog meer dan een minuut.
1: Okay.
0: Volgende week zegt Jan... Heel erg bedankt voor je komst.
1: Voor de hele
0: week. We gaan elkaar nog een keer spreken.
2: We gaan nog een keer doen.
0: Nee, ik vind het heel leuk. Volgende week hebben we niet één. We hebben 4 gasten.
1: Peter Messerschmidt.
0: We hebben de verkenner van deze periode. We hebben de formateur van deze periode. We hebben een wethouder uit Apeldoorn. We hebben de politiek leider van lokale Apeldoorn.
1: En de voormalige lijsttrekker.
0: En we hebben de eerste loco-burgemeester volgende week. Dus het is hartstikke druk. Oh, je zit me aan te kijken.
2: Maar weet je wat we het vooral moeten hebben dan?
0: Nou.
2: Dat begint nou. Even vertellen nog over onze website. Dat mensen dit kunnen volgen.
0: Ja.
2: Dat van alles is.
0: We zitten ook op
2: ja, hoe heet het? Ja, Spotify.
0: Ja, en Apeldoorn
2: Centraal.
0: En ik ook
2: niet. Ja, maar laten we het vooral gezellig houden. Veilig en royaal.
0: En loyaal.
2: Loyaal zeker.
0: Dan zeg ik tot de volgende lokaal kabaal.
3: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn van de zware explosie vorige week in de Amsterdamse wijk Osdorp. 2 mannen van 23 en 24 jaar worden verdacht van het veroorzaken van de ontploffing. 7 mensen raakten gewond, onder wie de verdachten. Ongeveer 400 omwonenden moesten hun woningen verlaten. In de uitgebrande woning aan de Hoofdstraat in het Brabantse Rijen is een dode gevonden. Of het om de bewoner gaat, is nog niet bekend. De brand brak gisteren laat op de avond uit. Vanwege instortingsgevaar bluste de brandweer van buitenaf. De politie onderzoekt nog de oorzaak van de brand. De RDW heeft meer uitleg gegeven over de goedkeuring van Tesla's rijhulpsysteem. Volgens de toezichthouder is die gebaseerd op...

door Tesla aangeleverde gegevens, maar aangevuld met eigen controles en duizenden testuren. Sinds de toelating hebben bijna 40.000 Tesla's in Nederland samen 24 miljoen kilometer gereden, zonder noemenswaardige incidenten. De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie, de andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtgenoot Fedorov. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws. Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: Ga naar rechts, want hier zijn we weer. Dit is 055 FM.
1: Een hele goede avond. En welkom bij deze 05 FM. Woensdagavond, de 17e.
2: Juni.
1: Van juni, inderdaad.
2: 2026, hallo.
1: Ja, het gaat alweer hard, hè, Pieter?
2: Veel te hard, joh.
1: Voor je het weet. En ja. Ik denk...
2: Tell me.
1: Ja, dat, ja, weet je, uiteindelijk duurt het nog wel even. Maar ja. Voor je het weet...
2: Ja.
1: Dan staat deze muziek zometeen weer hard aan. Weet je welke muziek ik dan bedoel?
2: Toch geen kerstmuziek?

0: Nog niet nu.
1: You. Nee. Nou ja, volgende week is het Helfmus.
2: Helfmus?
1: Helfmus. Ken je dat niet? Dan zit je precies op de helft.
0: Oh, nou, dat bedoel
1: ik. Het is nu de 17e, volgende week 24e. Ja, Comedy Central vierde dat altijd een beetje. Als ludieke zomeractie. Helfmus. Dus dat je echt op de helft zit. Naar kerst.
0: Ja, dus zover zijn we dus. Nou ja. Nog even dus.
1: Aha.
0: Maar en als je zegt, joh, ik wil dit weekend nog wel doen. Dit weekend Drakenbootfestival.
1: Ja.
0: Ga je er nog heen?
1: Nee, ik ga lekker naar Pinkpop.
0: Ah.
1: Even wat betere muziek al.
0: Nou, nu deze keer op Drakenboot staat onder andere Stuk TV. Anouk komt, Suzanne Freek. Zoe Levi. Dus ja, het...
1: En ook, vergeet ook natuurlijk niet de zaterdag, zondag. Die zijn lekker gratis.
0: Klopt. Ja, dit was alleen de vrijdag dan. Dan moet je kaarten verkopen. Zaterdag ben ik daar ook te vinden.
1: Ja.
0: Misschien ook een beetje op de feesten. Maar vooral ook omdat ik dit jaar mee ga roeien. Dus met mijn...
1: Leuk. Met welk team ga je?
0: Het team van Acres. Het stagebedrijf waar ik zit.
1: Oké.
0: Okay. Daar roep ik me mee.
1: Ga je nog in een gek pakje?
0: Nee, wij hebben gewoon allemaal shirts met het bedrijfslogo er gewoon op.
1: Ja, maar ik hoorde ook nog dat er een soort van ludiek spandoek in aanmaak is.
0: Ja, daar gaan we nog maar niet over hebben.
1: Nog niet, oké. Wat nog niet is, kan nog komen.
0: Wat niet is, wat kan nog komen.
1: Maar ik ben op een festival, jij bent op een festival. Ga je naar voetbal kieken?
0: Het gaat er aan staan, maar ik blijf normaal niet thuis voor voetbal. Ik heb vrij weinig met voetbal. Ik ben afgelopen zondag ben ik voetbal wezen kijken bij vrienden van mij. De enige echte DJ Manuel. Daar ben ik voetbal wezen kijken.
1: Ja.
0: Eindstand, ik heb meer met degene naast me zitten lullen dat ik naar voetbal heb gekeken.
1: Oh, okay. Ja,
0: en een lichte gehoorbeschadiging opgelopen toen ze stonden en ze bijna scoorden. Toen ze met z'n allen stonden. Ja! Zo ongeveer.
1: Ja, het was helaas 2-2. Ah. Maar goed, zaterdag nieuwe ronde, nieuwe kansen. En je kunt kijken op het Drakenbootfestival en je kunt lekker koekeloeren op Pinkpop.
0: Ja, we begonnen net met Floor Weiler samen met Sia met Wild Ones. En weet je waar je dat de voetbal kan gaan kijken?
1: Nee, ja, overal en nergens.
0: Ja, buiten. Oftewel, Kelvin Harris, Ellie Goulding, Outside.
1: Hopelijk blijft het droog.
0: Zaterdag wel vol. Ja, in de avond misschien. Overdag zou het goed weer worden.
1: Droog, maar nog wel de oranje koorts.
0: Precies.
1: Links naar rechts, we gaan door.

0: Outside, Kelvin Harris en Ellie Goulding. Die op 0-5
1: hebben. Outside. Ja. Dit weekend gaan we lekker outside. Maar hoe hou je het hoofdje koel?
0: Nou, gewoon een beetje in de schaduw staan. En niet te veel gekke dingen doen, denk ik.
1: Nee? Oké. Okay.
0: Nee. En in een bootje zitten.
1: Vissershoedje op?
0: Nee, daar ben ik niet van.
1: Ben je daar niet van? Nee.
0: Nee. Oh. Nee. Een petje is ook niet.
1: Nee, nee.
0: Dat staat mij ook niet.
1: Nee?
0: Nee, een petje staat mij niet.
1: Nee, oké. Okay. Ja, mij gelukkig wel.
0: Daar verschillen de meningen ook over, maar nee. Nee, valt mee, valt mee. Nee, ik heb geen pethoofd, vind ik zelf. Nee, dus okay, mij zul je eigenlijk nooit met een petje zien. Okay, of ik moet echt ergens staan en ik denk van, joh, ik fik hier weg. Dan wil ik misschien nog eens een keer je petje opzetten. Oh, maar dan is het puur nut, of meer noodzaak dan nut.
1: Ja, ja, oké. Okay.
0: Nee, niet helemaal, maar dat maakt niet uit. Je snapt wat ik bedoel.
1: Ja, maar jij gaat natuurlijk op het bootje zitten. Maar ga je op het bootje zitten roeien of ga je op het bootje zitten trommelen?
0: Ik ga zitten roeien.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dus ik doe mijn stagebedrijf mee.
1: Ja.
0: En dan kun je dus online, hebben ze dus een schema gemaakt waar in de boot dat je zit.
1: Oké. Okay. Maar neem mij eens mee. Hoe bouw je tactisch qua roeikracht, qua spierkracht een boot op?
0: Nou, je boot die...
1: Achteraan de sterkste, vooraan de ja, hoe zeg je dat?
0: Je hebt de lichtere klasse en de wat zwaardere klasse, klasse zit vooral verschil tussen. Dus je kijkt met links en met rechts. Je hebt niet alle zware mensen links zitten of rechts, want dan ga je de boot om.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus ze hebben een mooie rekentool op de site staan. Dus je precies uit kan rekenen waar wie in de boot moet zitten.
1: Ja.
0: Voorin en achterin zitten dus de lichtere mensen.
1: Ja.
0: En de mensen met een solide basis, die zitten meer in het midden van de boot. Drie keer raden waar ik dus zit.
1: Ik vrees achteraan.
0: Nee, wel meer naar binnen van de boot.
1: Oh, oké. Okay.
0: Niet helemaal midden in de boot, zeg ik dat goed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rijen.
1: Ja.
0: Zit het goed? Nee, achterrij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik zit samen met mijn andere mannelijke collega zitten we voor en achter elkaar op de twee middelste rijen.
1: Oh, okay.
0: Dus hij heeft nog drie rijen voor zich en ik heb drie rijen achter me. Dus
1: Hoeveel keer moet je roeien?
0: Wij staan drie keer op de planning.
1: Oké. Okay. Dus en hoe schat je de winkans? Winkansen, hoe schat je die in?
0: Ja, geen idee. Dat gaan we zien. Okay. De eerste tijd dat ik moet varen is om dan heb je een instaptijd en een starttijd.
1: Ja.
0: Welke wil je horen? Instaptijd of starttijd? Instaptijd maar doen, dan heb je iets speling.
1: Ja,
0: dan
1: kan ik even zwaaien naar jou. Dus, ja.
0: De instaptijd van de eerste heat is om 11:30.
1: Ja.
0: De tweede om 14:30. En de derde om iets over 4:00. Dus oftewel, ik zit de hele dag daar.
1: Nou, lekker man.
0: Ja. Dus er zijn allemaal mensen die zeiden, ja, we komen je wel aanmoedigen. En weet ik, hadden ze wat, misschien met spandoeken. En we gaan het zien.
1: En we gaan beleven.
0: Dat.
1: En wat valt er te winnen?
0: Ik heb geen idee wat er allemaal te winnen valt. Voor mij paddlebier en nog wat dingen. En ik heb echt werkelijk geen idee.
1: Okay.
0: Maar ja, uiteindelijk doe je mee voor de lol. Want winnen is belangrijker dan meedoen.
1: Zo is het.
0: Net andersom. Maar ja, gewoon lol maken met z'n allen.
1: Ja.
0: En dan gaan we...

0: het wel zien.
1: Zekers.
0: Wie het helaas niet meer gaat zien, is Oliver Tree.
1: Oh, hoe dan?
0: Heb je dat meegekregen?
1: Help me even.
0: Oliver Tree is de zanger van onder andere nummer Miss You. Die ga ik je zo meteen laten horen. Ja. Maar die is een aantal dagen terug in een helikoptercrash helaas om het leven gekomen.
1: Nee joh.
0: Ja, voor mij twee helikopters die op elkaar ingevlogen zijn.
1: Wat?
0: Dacht ik. Okay. Bind me niet vast. Ik zag iets met een helikopter die naar beneden kwam. Ik dacht twee op elkaar ingevlogen, maar... Ja, dus die kijkt misschien vanaf boven mee. Hoe wij nog aan het genieten zijn van zijn muziek. Dus bij deze Oliver Tree, wel in samenwerking met Robert Schulz, Miss You.

0: Ja. Oliver Tree. Miss You.
1: Heerlijk.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ik zet kijken waarom ik hier dingen... Je hebt deze ook, dit nummer. Dat is ook wel grappig. Als een versnelde versie. De sped-up mix.
1: Ja.
0: Dat klinkt heel anders. Ja, luister maar eens.

0: voetje van de vloer.
1: Ja, dat lukt daar niet echt meer mee. Nee, maar dat zeiden. Maar weet je, de tijd tikt wel door, Pieter.
2: Tikt een beetje ook. Nee, ik doe een halve uitzending vandaag.
1: Ja, daarom. Je hebt zo meteen de vereniging weer.
2: Ja.
1: Maar jouw tijd zit er dus alweer bijna op.
2: Bijna wel. Ja, maar ik heb wel een gelukkige vervanger.
1: Dat klopt. Want ja, we hebben DJ Manuel hier in de studio zitten. Die komt zo meteen nog een plaatje rijden. Dus die
2: heeft de mixtape al bij zich.
1: Nou ja, die heeft van alles bij zich. Mengpaneel staat al klaar. Maar ja, van de tijd die hier doorloopt, gaan we naar jouw tikkende tijdbom. Vertel.
2: Ja, aankomende zondag ook nog een hele leuke act. Staat ook op Lowlands, dus dat betekent dat je wel een grote naam bent. Politie Warnsveld.
1: Bij...
2: Ja, op de zondag. Gigantent. Om iets over 3 spelen ze. Een uurtje ongeveer. En dan gaat de tent wel denk ik even los.
1: Ja, staan ze dan ook inderdaad. Dus even kijken. Ik weet niet waar die zit. Even luisteren. Is dat er leuk?

0: Nou ja, over K3 gesproken. Ja, er is ook een K3-tribute.
1: Lachen.
0: Ja, om wat is het, 2:30 bij de mainstage tot 4.
1: Ja.
0: Ja, kan je lekker naar K3-liedjes luisteren.
1: Lekker.
0: Ja.
1: Maar van de K3-politie gaan we dus naar politie Warnsveld. Met
0: tikkende tijdbom.
1: Daar komt hij aan!

0: politie Warnsveld.
1: Politie Warnsveld.
0: En ze komen ook uit Warnsveld. Behalve de zanger dan, die komt uit Nijmegen.
1: Oké. Okay.
0: Voor de rest, nee, het zijn allemaal Warnsveldse jongens.
1: Ja, dat lijkt me ook wel. Anders zou je niet op, als naam hebben politie Warnsveld, denk ik.
0: Nee, het is ook al alleen de moeite al waard om eventueel nog naar een... naar het concert te gaan van hun optreden. Want ze hebben een soort van fantastische gelik.

0: echte intro.
1: Ja.
0: Waar dan ook echt een soort van echte politieaankondiging komt van opsporing verzocht dat hun onstage komen.
1: Lachen.
0: Ja. Dus alleen voor dat al zal ik naar die gasten gaan. En voor de rest wat je ook kan verzekeren, ja, ze gaan ook gewoon zo gek. Ze gaan ook gewoon lekker het publiek in. Lekker dansen, lekker feesten met het publiek. Dus het belooft een lekker feestje te worden.
1: Ja, dat is wel leuk. En ondertussen ben je aangeschoven, DJ Manuel.
0: Welkom.
1: Ja, nu staat je graaf wel open, dus welkom.
2: Dankjewel.
1: Een keer weer wat anders dan. Ja, een keer weer wat anders dan in de kroeg staan. Dus,
2: zo is het.
1: Ja, Pieter die gaat zo naar beneden naar de vereniging toe. Dus ik denk, ja, dan ja. Ga ik jullie blij maken met wat anders.
0: Snap ik.
1: Ik heb eerst nog wel een eigen nummer zometeen. En die, dat je denkt, ja, waar heb je dit weer gevonden? Wij zaten dus afgelopen zondag bij jouw voetbal te kijken. En toen kwam ik dit nummer tot aan. En ik denk, nou, die vond ik best wel lekker. Dus ik denk, nou, weet je, een beetje Nederlands supporten en nummertje toevoegen. Maar ja, los daarvan, wat heb jij zo meteen voor ons klaarstaan?
2: Dat weet ik zelf nog niet.
1: Nog niet?
2: Nee. Alle freestyle, we gaan het wel zien.
1: Ik
2: maar
1: ben
2: wel een nieuw nummertje.
1: Kijk, ze hebben al
2: waarvan
1: iets,
2: ik denk dat die viral gaat in de stad.
0: Oh? Als tipje van de sluier. Is er iets Apeldoorns in verwerkt? Iets confetti's achter?
2: Nee, helemaal niet. Maar ik denk gewoon dat het de nieuwe Zaza kan zijn.
0: De nieuwe Zaza, oké.
1: De nieuwe Zaza.
0: Zaza, Zazi.
1: Dit is Zaza dan, volgens mij.
2: Met een DJ. Lekkere, stevige tune, maar wel herkenbaar. Echt wel iets voor in de stad. Wat ik denk tenminste, hè.
0: Wat de sfeer ten goede doet.
2: Denk ik.
0: Ja, ja. Op bepaalde nummers gaat de vibe op de dansvloer een beetje dood. En hier gaat hij denk ik wel aan. Goed,
2: ja,
0: ik zo.
2: Lekker 140 bpm. Lekker stevig.
1: Ik ben heel benieuwd zo meteen. Ik ga nog één nummer aanzetten. En dan kan ik bij je terug. Jij gaat er al vandoor, denk
0: ik,
1: Pieter?
0: Ik ga even de gast ophalen. Ja, want vanavond, ik weet niet, 1, 2, 3, de naam was wel weer een moeilijke naam. Maar we hebben iemand, vandaag de gast, één gast, die zich inzet voor daklozen en mensen die het moeilijk hebben binnen de Apeldoornse grenzen. Dus die ga ik interviewen.
1: Mooi. Zeker. Dus je kan lekker meespringen, zo meteen. Dak gaat hier ook vanaf, dus
0: is wel de bedoeling.
1: Dan moet het goed komen. Dan zeg ik tegen jou alvast dankjewel, Pieter.
0: Ja, jij bedankt. Veel plezier op Drakenboot.
1: Kom wel goed. Ik laat je volgende week weten hoe het was.
0: Top. Spreek ik je dan.
1: Kom weer goed. Later. Wij gaan verder met Lucas en Steve. Philip Strand. Philip Strand mag ook. Met Lions Roar.

Lions War, je hebt 0 voor 5 M. Ja, dan heb ik gezegd, ik kwam deze tegen dus afgelopen weekend. Ja, en ik ben helemaal niet van de voetbal. Dan heb ik gezegd, ik zit erbij voor de gezelligheid en het is een beetje ouwe hoeren met de mensen. Maar ja, daar houdt het ook wel op. Ja, ik sta nog wel, dat doe ik dan wel af en toe mijn vrije tijd. Een beetje te doomscrollen, zoals ze dat noemen. Gewoon op alle social media een beetje rondkijken. Ja, wat voor nummers kom je dan tegen? Ik kwam, sowieso zit ik vaak ook andere nummers te kijken. Qua muziek, wat ga ik doen voor de radio natuurlijk. Zo kwam ik onder andere deze nog tegen. Deze bewaar ik ook nog voor volgende week voor je. Eentje van Miles Smith, Hold Me in the Dark.

Ja, ik zeg Hold Me in the Dark. Dus ja, ik vind het, ik vond het wel wat hebben. Ja, verder heb ik er niet heel veel over te zeggen eigenlijk over dit nummer. Dus dat is de, ook weer de andere kant, zeg maar. En dan ga ik heel even kijken of ik nog... ja. Hey, ik heb niks van Spiekbrief staan, dus die kwam ik tegen. En ik zat vanmiddag nog een andere Instagram post te kijken. En daar stond dit nummer onder. En ik denk, oh ja, die bestaat ook nog.

Ik kan zeggen wat je wil, maar ik blijf Ina gewoon goed vinden qua muziek. Misschien niet helemaal meer van nu. Ook al is sommige nummers weer wel. Maar gewoon inderdaad die oude... oude stijl. Mag je het helemaal oud noemen? Weet ik niet. Maar als je dan dingen ook zoals deze pak van Ina... Natuurlijk hot, blijft ook gewoon een lekker nummer. Of die andere van haar, Sun Is Up, blijft ook gewoon lekker.

Ja, en dan hoor je mij misschien nog lekker klikken over mijn toetsenbord met alle nummers. Naar bijvoorbeeld deze L'amour du jour. Nou ja, waar ik het hier eigenlijk een beetje helemaal aan elkaar aan het cowboyen ben, is er iemand die dat natuurlijk veel en veel beter kan. Ja, wat rest mij dan nog te zeggen van joh, laten we gewoon daarna gaan luisteren. Want de enige echte DJ Manuel die je misschien kent als je regelmatig in Apeldoorn in de stad bent, of Enschede, of Tilburg staat hij ook wel. Of misschien bij je bruiloft op de hoek, daar is hij ook wel eens te vinden. Ja, waar staat die gozer niet? Die draait stad en land af om jou te laten genieten van de beste hits. Lekker aan elkaar gemixt. Dus ja, ik zou zeggen Manuel, draai de schuif open. En het is aan jou. Ik ga mijn muziek...

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Raad heeft voor het eerst sinds lange tijd weer beperkte contacten gelegd met het Kremlin. Volgens een EU-functionaris gaat het alleen om het openen van communicatiekanalen en niet om inhoudelijke vredesonderhandelingen. De EU blijft Oekraïne steunen en benadrukt geen bemiddelaar te zijn. Binnen de Unie wordt wel gesproken over een mogelijke Europese rol bij toekomstige gesprekken met Rusland. Schrijver Piet Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustraties van Nadia Mezen ontvingen een zilveren penseel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn van de zware explosie vorige week in de Amsterdamse wijk Osdorp. Twee mannen van 23 en 24 jaar worden verdacht van het veroorzaken van de ontploffing. 7 mensen raakten gewond, onder wie de verdachten. Ongeveer 400 omwonenden moesten hun woningen verlaten. De RDW heeft meer uitleg gegeven over de goedkeuring van Tesla's rijhulpsysteem. Volgens de toezichthouder is die gebaseerd op door Tesla aangeleverde gegevens, maar aangevuld met eigen controles en duizenden testuren. Sinds de toelating hebben bijna 40.000 Tesla's in Nederland

0: samen 24 miljoen kilometer gereden zonder noemenswaardige incidenten. De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de Verenigde.

0: Vereniging met Pieter Bakker.
1: Een hele goede avond. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Vereniging. Met als datum 17 juni 2026. En vandaag te gast Ronald. Welkom.
2: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
1: Ja, leuk om jou hier te hebben. Eerste keer Vereniging.
2: Vereniging wel, ja. Hier wel vaker geweest, maar de Vereniging nog nooit.
1: Nog nooit. Nou ja, welkom in ieder geval. Jij bent hier namens Vereniging.
2: Namens de Stichting Sant'Egidio Apeldoorn.
1: Sant'Egidio Apeldoorn. En dat is een vereniging die zich inzet voor... Help me even.
2: Ja, dus we zetten ze in voor de armen, zoals mooi op ons folder staat. De armen, de eenzamen, de daklozen, de jongeren en de ouderen in onze samenleving. Dus een hele brede doelgroep waar wij ons voor in willen zetten.
1: Kijk, goed. Nou ja, in ieder geval goed dat je hier bent en goed dat dat is. Want het is een wereldwijde organisatie, hoorde ik al.
2: Klopt, ja.
1: Hoeveel landen zaten ze?
2: Het is in 70 landen. Van alle werelddelen is Sant'Egidio actief.
1: Ja.
2: En dus van 1968 af is dat zo over de hele wereld vanuit Rome begonnen. En over de hele wereld zich verspreid om zich in te zetten voor een betere wereld op heel veel vlakken.
1: Ja. Want hoe is het een beetje ontstaan?
2: Ja, het is ontstaan met jongeren. Die studenten van de jaren of 18 die in Rome woonden. In de armenwijk naar de kerk gingen. Dachten van nou, dat is een beetje saai. We willen wat doen. We willen ons handen uitsteken. En toen zijn zij ouderen gaan helpen. Zijn ze vluchtelingen gaan opvangen. Taallessen gaan geven. En die kregen op een gegeven moment een kerkje toegewezen. Op de Piazza de Sant'Egidio.
1: Ja.
2: En vanuit die kerk gingen ze dan de stad in. En toen gingen ze dan hun ding doen. En zeiden ze, oh, dat zijn die jongeren van Sant'Egidio.
1: Zo is dat een beetje ontstaan dus.
2: En van daaruit trokken mensen aan, kwamen mensen bij. En het heeft zich verspreid over Italië. Toen langzaam ook naar de rest van de wereld. En uiteindelijk zijn wij ook in Amsterdam actief geworden. En vanaf 2008 in Apeldoorn.
1: 2008, oké. Okay. Ja. En ja, dus Apeldoorn, Amsterdam en op meerdere plekken in Nederland.
2: Ja, ook in Utrecht. Ja. En in Leeuwarden zijn we ook begonnen met een gemeenschap. Zo is een aantal punten waar wordt ingezet op deze manier.
1: Oké. Okay. En Zuid-Nederland doet niet mee?
2: Zuid-Nederland, nou, nee, nog niet. Nee.
1: Oh, oké. Okay. Ja, wel bijzonder, omdat dat natuurlijk ook wel een groot gedeelte is waar veel mensen wonen.
2: Ja, ja zeker. Ja, ja,
1: ja. Ja.
2: Dus, ook al steden als Rotterdam en Den Haag niet, waar wij dat wel zou verwachten.
1: Oh ja.
2: Ja.
1: Ja. Want in Apeldoorn hebben jullie ook wel de handen vol, hoorde ik.
2: Klopt. Ja, we hoeven ons niet te vervelen. Er is heel veel te doen. Er is toch veel armoede, wat vaak niet wordt gezien. En ook veel mensen die we daar op dat vlak kunnen helpen.
1: Ja.
2: En armoede is natuurlijk een heel breed begrip. Maar we zetten ons met name in dan voor mensen die financieel moeilijk zitten. Maar ook mensen die het huis kwijt zijn geraakt. De daklozen en verslaafden, maar ook de vluchtelingen. Ja. En de ouderen die we dan bezoeken met jongeren. Dus het is heel breed.
1: Ja, we hadden het net al over. Wat zeiden we? Een dorp met met stadse problemen.
2: Ja, zo noem ik Apeldoorn altijd. Het is eigenlijk een dorp waar we natuurlijk leven in Apeldoorn. Maar wat we dan tegenkomen op straat aan daklozen, maar ook met verslavingsproblematiek, dat zijn stadse problemen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dus de handen vol.
2: Zeker.
1: En dat doen jullie onder andere met alleen maar vrijwilligers, neem ik aan.
2: Wij deden dat tot voor kort alleen met vrijwilligers. Maar de kledingbank, waar we ook dan drie keer per week gratis kleding uitreiken, dat is zo groot geworden. Dat is echt een bedrijf waar we 900 mensen per maand ontvangen.
1: Ja.
2: Die maar eens in de twee maanden mogen komen. Daar hebben we nu mensen in dienst genomen, moeten nemen, omdat het te groot is om als vrijwilliger te kunnen behappen.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ik denk daar zo meer over. Omdat jullie ook natuurlijk veel samenwerken met de buren.
2: Ja.
1: In ieder geval rondom het Zuiderpark, waar ook de kledingbank zit. En dan gaan we nu naar ons eerste nummer, gekozen door Ronald.

0: Yes, en dit was weer een nummer van Art for Pet. Zeg ik het goed?
1: Art for Pet. Dat is een componist uit Estland die nog steeds in leven is. En die maakt religieuze muziek. En onder andere dit nummer. En dat is Unser, Vater Unser. Dat is het gebaseerd op Onze Vader. Dus het gebed gericht tot Vader in de hemel. En ja, dat heb ik uitgekozen om mee te beginnen. Omdat ik pastor ben in de katholieke kerk. En daar wij elke week in de kerk ook dit gebed bidden. Oh ja. Met Onze Vader. En een mooi gebed waarin gericht wordt tot de Vader in de hemel. En in dat hele gebed komt het woord ik niet voor. Het gaat allemaal over wij. En ook het delen en ook het samen zijn. En ik denk van dat is wel een mooi uitgangspunt ook voor.

0: En omdat mensen financieel moeilijk rond kunnen komen. Kleding is duur. En zeker als je een gezin hebt, dan moet je voor alle kinderen die dan in de seizoenswisselingen weer nieuwe kleding aanschaffen. Ja. Dat is een behoorlijke aanslag op een werkbudget of ook als je weinig te besteden hebt. Dus wij proberen dan er te zijn voor mensen. En ja, daar zijn heel veel mensen die daar gebruik van maken. En ja, dat is elke maand ontvangen wij gemiddeld 900 gasten. Waarvan een derde kinderen. Dus dat zijn 300 kinderen die op die manier geholpen kunnen worden. En die mogen eens in de twee maanden komen. En dan 5 stuks kleding per persoon meenemen. Dus we proberen er wordt heel veel kleding gekocht. Er wordt ook heel veel kleding bij ons gebracht.
1: Ja.
0: En dat kunnen we weer doorgeven. En ja, we krijgen het gratis binnen. En wordt ook gratis weer doorgegeven aan de mensen. Wij vragen geen geld voor de kleding.
1: Oh nee. Nee.
0: Ah, dus succes is dan zo'n woord, denk van ja, wij voorzien duidelijk in een grote behoefte.
1: Ja.
0: En proberen dat zo goed mogelijk te doen met kleding. En daarnaast geven we ook nog verzorgingsproducten. Mm. En menstruatieproducten. Want het zijn allemaal dingen die duur zijn. En als mensen weggaan, is het vaak ook nog een zak met fruit.
1: Oh, ja.
0: Voor de nodige vitamintjes. En op die manier kunnen we de mensen dan helpen die bij ons komen.
1: Ja. En hoeveel mensen zijn daar in Apeldoorn afhankelijk van de kledingbank?
0: Ja, we hebben vorig jaar ruim 10.000 mensen gehad. Dus dat is sommige mensen komen eens in de... ik denk dat 20% komt eens in de 8 weken. Maar sommige mensen komen eens of 2 keer per jaar bij de seizoenwisselingen. En sommige mensen komen eens in het jaar of niet. Dus het is een heel divers aantal mensen, ja.
1: Want ook met de aanloop qua kleding is voor mij ook best wel veel wat jullie binnenkrijgen.
0: Zeker.
1: Zo. Ja.
0: Ja, elke maandag is dat de inleverdag, zeg maar. Er hebben ook mensen die dat ontvangen.
1: Ja.
0: En die zijn er druk mee met alle kleding binnen te ontvangen. Er wordt gesorteerd, er wordt heel kritisch gesorteerd. Alleen kleding wat goed is, wat waardig is, wat schoon is, wordt dan dat wordt dan als het nodig is gestreken, in de winkel opgehangen.
1: Oh, ja.
0: En kleding waar we heel veel van hebben, dat gaat dan naar een andere organisatie, een stichting die het naar Hongarije gaat brengen. En kleding wat niet goed is, wat niet schoon is, waar de knopen af zijn of ritsen niet werken, dan gaat dat naar de stort.
1: Oh, ja.
0: En dat is maar een klein percentage van wat we binnenkrijgen. Ja. Mensen kiezen er ook voor om bij ons kleding te brengen, want ze zeggen van nou, je wilt liever niet in de kledingbakken doen bij de supermarkten, maar weten dat bij jullie goed terechtkomt.
1: Oh,
0: en dat is ook mooi. En zo heb je een hele groep mensen in al die jaren betrokken gevonden die dan kleding komen brengen.
1: Ja. Ah, mooi.
0: Ja.
1: Maar alleen echt van mensen of nog wel van kledingwinkels die ook nog dingen over hebben, dat je het ook wel eens van binnen krijgen?
0: Ja, soms ook.
1: Okay.
0: Kledingwinkels die dan een partij zeggen van nou, dat kunnen we niet meer verkopen. Nee. Dat kunnen we dan ophalen. Dus onlangs kwam er nog van King Louis een partij kleding. Wat niet verkocht wordt, zou anders vernietigd worden.
1: Ja.
0: In het kader van duurzaamheid is het mooi dat het weer een nieuw leven krijgt.
1: Ja. Nee, want als je echt onderzoek gaat doen met hoe vervuilend kledingindustrie wel niet is voor de wereld.
0: Klopt.
1: Ja, laatst toevallig had Carice van Houten daar ook nog een programma over gemaakt. Een soort van challenge-programma mede BN'ers. En dat ging dan ook een beetje over het bewustzijn van hoeveel er wel niet rondgaat qua verspilling, qua kleding. En we hebben het altijd over voedselverspilling. Maar ja, kledingverspilling is ook wel een ding.
0: Zeker, en ook omdat kleding, de productie is heel vervuilend. En het wordt vaak in lage lonen landen geproduceerd op slechte arbeidsomstandigheden, kinderen die daar aan werken. En ja, de kleding wat geproduceerd wordt, een derde wordt verkocht, een derde wordt afgeprijsd, een derde wordt standaard vernietigd. En ik denk van, ja, dat kunnen we onze aarde niet aandoen. Dus het is mooi dat wij daar een steentje in bijdragen, dat kleding opnieuw een nieuw leven krijgt.
1: Ja, dat scheelt weer.
0: Ja.
1: Zo fijn. Want bij de kledingbank zitten ook nog buren, begraafplaats en ook nog een andere goede doelenorganisatie. En ik hoorde dat jullie er ook bij samen mee werken. Hoe zit dat?
0: Ja, er is ook een. Er zit Old School. En ook de mensen die daar wonen, die kunnen ook bij ons terecht om kleding te krijgen. En dat is altijd welkom daarvoor. En ook dichtbij zit.

0: Ook het Leger des Heils werkt weer op een andere manier. Maar ja, we hebben zo korte lijntjes en zijn bondgenoten in het veld om, nou ja, om die manier samen te werken.
1: Ja. Nou, klinkt goed.
0: Ja.
1: Ja. In ieder geval, jullie staan er nooit alleen voor, hoor ik zo.
0: Nee, ik denk dat op het vlak van bestrijding van armoede, dat er heel veel organisaties die zich daarvoor inzetten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kijk. Dan is het tijd voor het volgende nummer. Welk nummer is het, Ronald?
0: Zal ik dan nog even. Dat is van Miles Davis. Dat is een trompetist.
2: Ja.
0: En het is een jazz trompetist. En het is wel heel leuk, dit nummer wat we zo meteen gaan draaien.
1: Ja.
0: Dat is een nummer wat hij live gespeeld heeft bij. Het is een muziek van een film. En toen hij die beelden zag, heeft hij daar live muziek op ingespeeld. Dus dat is ook het improviseren op de beelden die er komen.
1: Okay. Ja.
0: En dat is wel boeiend. En dat is ook eigenlijk zoals wij bij Santa Sidio werken. Wij spelen in op de nood die er is, de behoefte die er is, en maken dan zorgen dat we daar antwoord op kunnen geven. En zo, dus dat slaat. Ja, dat is wel hetzelfde wat Miles Davis ook doet. Het improviseren bij de beelden. En wij improviseren bij de nood die er is om daar antwoord op te geven. Miles Davis.

0: En dit was Miles Davis, had ik het goed?
1: Ja, Miles Davis, ja, klopt.
0: Kijk, nee, een lekker relaxte jazzplaatje om nog een beetje af te kunnen koelen. Ja, de verwarming. De airco is ook even aangezet. Want het was nogal een beetje snikheet hier onder de voeten. Maar goed, we gaan weer lekker door. Want met het mooie zomerse weer blijven jullie ook wel in beweging, hoorde ik ook. Want jullie doen ook een soort van vredeswandelingen. Van synagoge naar moskee naar kerk.
1: Ja, dat is 1 januari. Dat is niet iets minder warm. Maar in ieder geval, dat is dan de internationale dag van de vrede. Waarbij we elk jaar al een wandeling lopen van kerk naar synagoge, waar de opperrabijn spreekt. En vervolgens naar de moskee, waar de imam spreekt. En weer door via het station de kus naar de kerk. Dus het is het jaar beginnen met vrede, met alle mensen die samen daaraan willen bouwen. De vrede is ook een belangrijk aspect van Santo Sitio. Zit ook in de logo, zit ook de duif, de vredesduif. Ja. Die daarna verwijst ook het vrede met elkaar leven, samen in vrede en bouwen aan een wereld van vrede. Dus dat kunnen we op heel veel manieren doen. Wereldwijd, maar ook in ieder geval heel erg lokaal. Dus hier in Apeldoorn. En dat doen we dan ook een aantal jaren al.
0: En hoeveel mensen lopen er dan gemiddeld mee met zo'n walk?
1: Zo'n walk, ja, het is zo'n 200 mensen zien we dan op straat lopen. Okay. Vaak met fakkels en met borden van vrede in verschillende talen. Ja. En ook borden met landen waar geen vrede is. Want het zijn er nog veel te veel waar geen vrede is. Nee. En momenteel is er ook een peace walk vanuit verschillende landen in Europa. Mm-hmm. Onder andere in Amsterdam begonnen, maar ook in Spanje, in Duitsland, in Portugal. Dat komt bij elkaar. Dat gaat dan via de weg naar Jeruzalem, waar ze volgend jaar aankomen. Dus een hele route wordt gelopen. De wandeling voor de vrede.
0: Okay.
1: Dat is ook een heel indrukwekkende bijeenkomst.
0: Ja.
1: Om een signaal te geven, we moeten het samen doen, die vrede.
0: Ze komen volgend jaar aan in Jeruzalem dus?
1: Volgend jaar komen ze in Jeruzalem aan. Zijn nu al onderweg.
0: Ja, een bijzondere locatie voor deze tijden.
1: Zeker, dus dat is een uitdaging om daar naartoe te gaan. Je gaat ook door de verschillende landen, zoals Libanon.
0: Oké, en weet je ongeveer waar ze nu ongeveer zijn?
1: Er zijn verschillende groepen. Vanuit Polen is een groep gestart, vanuit Berlijn is een groep gestart. En de groep van zeg maar uit Nederland en Spanje is nu in Stuttgart in Duitsland gekomen.
0: Ja. Zijn nog even.
1: Ze hebben nog, nog even wat voor de boeg. En wie weet wat er dan aan vrede is gewerkt. Ook in die regio waar ze dan aankomen, in Jeruzalem.
0: Want ook onderweg doen ze dan ook nog weer wat vredeswerk?
1: Ja, dus steeds bewustwording en steeds activiteit om dat onder de aandacht te brengen.
0: Ja. Kijk. Nou, ik ben nog een beetje aan het spieken op de website. En ik zie toevallig ook, nu we het over internationale dingen hebben. Global Friendships 2026 Budapest.
1: Ja.
0: Wat houdt dat een beetje in?
1: Dat is een bijeenkomst van jongeren. Dat is dit jaar in Budapest. En daar ga ik ook heen met een aantal jongeren uit Apeldoorn en uit Amsterdam. Daar gaan we samen met de jongeren van Antwerpen gaan we met de bus naar Budapest. En dat is ook één plek waar die vredeswandeling langs zal komen deze zomer. En daar is dan met jongeren een aantal dagen met lezingen, met activiteiten. En dat is met name gericht op vrede. En denken, vrede is een werkwoord en dat begint bij jongeren.
0: Ja.
1: En als ze die manier bouwen aan de wereld van vrede. Dus jongeren van 15 tot 18, 20 jaar. En vorig jaar waren we in Rome met die groep jongeren. Mm-hmm. En er waren ook jongeren uit Oekraïne bij. Die dan ook een getuigenis afleggen van hoe dat is in Oekraïne. En hoe zij bouwen aan vrede. En, en het was erg indrukwekkend om hen te horen met de verslagen uit hoe het in Kiev gaat of in de Donbass gaat. Mm-hmm. En over hun familie die daar nog zit.
0: Ja. Zo'n global friendship, dat heeft dan ieder jaar, denk ik, neem ik aan, een nieuwe Europese stad.
1: Klopt, ja.
0: Oké. Okay.
1: We zijn in Berlijn geweest. We zijn ook naar Auschwitz geweest met de jongeren. We zijn in Barcelona geweest. Dat was toen in het jaar, net nadat er de aanslag was op de Ramblas, waren we daar ook met jongeren.
0: Ja, ja.
1: Dus dat was vaak in steden die een betekenis hebben, daar kwamen we met de jongeren heen. Ja.
0: Oké. Okay. En dat heeft, welke heeft dan van alle steden, welke edities heeft het meeste indruk op jou gemaakt?
1: Ja, dat was toch wel dat we naar Auschwitz gingen. Dus dan loop je met de jongeren tussen de barakken door. Ja. En zie je die bergen met haren en de koffers. En dus als je dat ook ziet, Ja, dat maakte heel veel invloed. En dan waren we in Berlijn, dan waren we bij de muur, ja, die dan afgebroken is. Dat zijn de wonden in de wereld, geschiedenis, die daar zo zichtbaar zijn. En dat maakt ook, ja, ook voor die jongeren heel veel indruk. Ja, ik denk ook, het zou goed zijn als we er allemaal heen zouden gaan, ja, en zien van zo nooit meer.
0: Nee.
1: En je ziet toch dat dingen zich weer lijken te herhalen. En dat is natuurlijk heel triest.
0: Ja. Want is dat toevallig nog recent geweest, dat naar Auschwitz?
1: Nee, dat is alweer een paar jaar terug.
0: Oh, ja. Oké. Okay. Ja. Nee, toevallig is er ook nog een mini-documentaire over gemaakt. Vanuit jongeren, vanuit Apeldoorn met de burgemeester. In ieder geval de documentaire kan je nog kijken via de YouTube-kanalen van Omroep Gelderland.
1: Ja.
0: Dus ik dacht, misschien was het die groep, specifieke groep van de jongerenpartij in Apeldoorn.
1: Nou, die anti-jongeren van die waar we

0: nu ook naar Boedapest gaan, die waren daar ook bij, inderdaad.
1: Oh, oké. Okay. Ja.
0: Apeldoorn is klein, hè? Dus dan ga je samen. Maar
1: ook natuurlijk met het verleden van het Apeldoornse bos.
0: Ja, zeker. Ja, dat is goed dat jongeren dit zien en daar bewust van zijn. En dat is prima dat de burgemeester ook meeging.
1: Ja. In ieder geval naar de luisteraars thuis. Zeker een aanrader om te kijken en even te checken. Ik denk dat wij nog even naar het volgende nummertje gaan.

0: En dit was Leonard Cohen, Famous Blue Raincoat. Gekozen door Ronald, die nog steeds de gast is. Want jij had nog een reden dat jij dit nummer hebt gekozen.
1: Klopt, ja, ik heb dat gekozen omdat dat is een nummer wat gaat over verslaving, over dakloosheid en over het gemis en ook het weer opnieuw de strijd tegen de verslaving en op weg naar clean worden, maar dat het niet lukt. En dat sluit aan bij de werken van Sant Sidio, wat wij in Apeldoorn doen. We hebben dan ook een Franciscustafel. Elke maandag een maaltijdvoorziening voor zo'n 70 mensen die daar een gratis maaltijd krijgen, waarvan een deel verslaafd zijn, een deel ook dakloos zijn. Dat is ook de arbeidsmigranten die hier gekomen zijn voor werk en nadat het werk opgehouden is, worden ze op straat gegooid en zoek het maar uit. En wij proberen toch hen nabij te zijn door een maaltijd aan te bieden en een luisterend oor. En elke maandag is dan die maaltijd met de naam Franciscustafel. Die zijn we in 2013 begonnen, toen paus Franciscus gekozen is. En toen kregen we een maaltijd van de praktijkschool die dan kookte. En toen werd gezegd, hoe zouden we die maaltijd dan noemen? En door de paus is het Franciscustafel geworden.
0: Okay.
1: En elke vrijdagavond gaan wij de stad in met een bakfiets om soep, brood, koffie, thee, warme chocolademelk te brengen en aan de mensen die we op straat tegenkomen. Dat is best een grote groep die we zo ontmoeten. En dan gaan we in ieder geval naar Omnizorg, de opvang voor dak- en thuislozen en verslaafden, wat nu een tijdelijke onderkomen heeft omdat het gebouw in de Stationsstraat wordt verbouwd.
0: Ja.
1: En vandaar gaan we dan naar het Marktplein en naar het Oranjepark om de mensen die we tegenkomen dan wat te geven aan brood, soep en ook fruit wat nodig is. En over het algemeen ook Nutri-drink. Dat is
0: een proteïne shake
1: waar mensen die verslaafd zijn over het algemeen een slechte voeding hebben. En dat is een aanvulling op hun dieet, zeg maar.
0: Ja.
1: En als ze toch een oproep kunnen plaatsen. Nutri-drink komen wij altijd tekort. Dus als mensen dat nog hebben staan, wat in ieder geval goed verhoudbaarheidsdatum is. Dus heel graag kan het afgeleverd worden aan de Stationsstraat nummer 13.
0: Nutri-drink.
1: Is dan daar is altijd veel vraag naar. Dus Leonard Cohen met zijn nummer Famous Blue Raincoat, dat verwijst dan ook naar de doelgroep waarmee wij in contact komen, waarvoor we ons in willen zetten.
0: Super. Want jullie rijden dus met bakfietsen rond. En ik hoorde ook al dat jullie een beetje een samenwerking hebben met de bakfiets en met het rode busje.
1: Ja, het is een rode busje.
0: Wat dicht bij het oude Centraal Beheer station zich bevindt.
1: Klopt.
0: Op de morgen in ieder geval.
1: Elke
0: is dat
1: morgen.
0: De weekendmorgens? Ja,
1: dus elke dag morgens is dan de Pauluskerk die dan daar maaltijden of ontbijt geeft en ook maaltijden als nodig is en ook medische verzorging verzorgt. Het zijn onze bondgenoten op straat, een stichting waar we graag mee samenwerken en dan ook elkaar aanvullen met als wij eten over hebben, gaat het naar hen, of als wij kleding hebben, dan geven we dat ook heel graag aan hen. Zodat we nog beter kunnen op die manier samenwerken en nog beter voor onze doelgroep kunnen zorgen.
0: Ja. In ieder geval een brede doelgroep en veel samenwerkingsprojecten. Want ik hoorde ook nog een nieuw samenwerkingsproject met Bolder Apeldoorn. In de Oude Kerk, waar ik zat. Dat was ook al een project van jullie is.
1: Nou ja, samenwerking weet ik niet of dat zo genoemd kan worden. Ah. Maar het is in ieder geval, wij hadden 7 katholieke kerken in Apeldoorn, waarvan de 6 gesloten zijn. En onder andere de Fabianus-Sebastiaanskerk aan de Arnhemse Weg. En daar is een bolderbaan in gekomen. Ja. En ik vroeger, dus een aantal jaren geleden, ging ik daar ook voor als pastor om viering te houden. En dan kom je nu in dat gebouw waar een hele andere functie, dat een hele andere functie heeft gekregen, waar dan mensen tegen de muur op klimmen.
0: Ja.
1: En de volgende maand ga ik ook met onze jongste zoon daar bolderen voor het eerst. En dat is wel heel apart in die setting waar eerst gevierd werd als met de katholieke viering nu een bolderbaan is.
0: Ja. Lijkt me wel gek, een beetje als als priester zijn, als je dan daar binnen loopt, dat je denkt van, nou, dit is wel even iets anders.
1: Dat is totaal anders inderdaad. Ja. Maar ook wel knap dat ze die ruimte van de kerk hebben ze toch behouden. Het is nog steeds heel erg zichtbaar. Het is ook, je klimt in de kerk. En dus ja, als je dat spiritueel gaat bekijken, je zoekt hogerop. Ja. Je zoekt God en dan klimmen met elkaar naar boven. Het zal niet zo ervaren worden, maar dat is in ieder geval mijn associatie bij die ruimte.
0: Nou, misschien voor sommigen ook wel.
1: Of misschien voor sommigen ook wel.
0: Je weet het maar nooit.
1: Nee. Maar het is wel apart. Ja. Ja.
0: Je klimt samen naar boven.
1: Zo is dat.
0: Kijk, samen omhoog. Nou ja, in ieder geval fijn dat dat nog mogelijk is. Want jullie werken natuurlijk met heel veel vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers in totaal zijn er in Apeldoorn?
1: Apeldoorn, we hebben zo'n 150 vrijwilligers die op verschillende activiteiten actief zijn. Ja. En dat is wel, het is de gemeente Santa Isidro, ons kern is dan de katholieke kerk, waar ook waar we dan elke vrijdag ook een gebedsviering hebben. Maar als je je inzet voor de anderen, voor de armen, dan merk je dat al die grenzen wegvallen. Dus we hebben ook heel veel bondgenoten bij andere kerken, zoals de Drie Ranken, waar vrijwilligers komen, de Bronkerk, waar goed vertegenwoordigd is met vrijwilligers Bronkerk in Uchelen, of de Openhof, de Hofstad. Al die vrijwilligers, er zijn een groot gedeelte wat in bij de kledingbank werkt. Omdat we 3 keer per week open zijn. 3 dagen in de week. Maandag, woensdag en vrijdag.
0: Ja.
1: En daar hebben we dan een grote groep vrijwilligers. Maar ook voor de Franciscustafel. We hebben dan zo'n rooster dat mensen ook aan kunnen geven hoe vaak per maand of per week ze actief kunnen zijn. Dus dan kunnen we putten uit een grote pool. Ja. Dat is mooi.
0: Dus genoeg werk aan de winkel, hoor ik al.
1: Genoeg werk aan de winkel en ook behoorlijk wat vrijwilligers. Je kunt natuurlijk altijd vrijwilligers gebruiken.
0: Ja.
1: Zoals met name dan zoiets bij de Franse, als we het straatteam op pad gaan. Dus dan 's avonds wat mensen die werken. Dus liefst jonge mensen die dan ook op die manier wat voor de samenleving willen betekenen. Ja. Die kunnen dan daar zich opgeven en daar ook aan werken. Het is een bijzondere ervaring om de straat te gaan en dan mensen te ontmoeten. Die anders nooit zou ontmoeten. En dan een kop soep, een broodje of een stuk fruit. En dan ook een praatje mee maken van goh, hoe gaat het nou met je? En wat kunnen we nog doen? Dat is bijzonder om dat te ervaren.
0: Ja,
1: je wereld wordt groter. En door je te verbinden met die ander die in nood is, dan wordt ook je hart groter. En dan is het eigenlijk een soort wederkerigheid. Je geeft dan een kop soep, maar je krijgt ook een stuk aandacht terug of een stuk waardering. Het is een soort wisselwerking van en daar word je allebei blij van.
0: Ja. En wat is dan de meest bijzondere ontmoeting die je dan wel eens hebt gehad in Apeldoorn? Als ik dat dan zo hoor.
1: Ik vond het altijd heel bijzonder. Er was bij de Franciscustafel kwam altijd iemand die in het bos liep. En die zei, ik ben niet verslaafd. Ik heb geen psychiatrische stoornis. Nee. Maar die kon nergens terecht bij de gemeente. Of voor in aanmerking te komen voor een huis of voor een uitkering. Ja. Dus die hebben toen geholpen. Om een kamer te krijgen. En die is toen via die kamer, wat hij eerst veel te warm vond. En dus liep hij buiten op het balkon, want was hij niet gewend. Hè, jaren buiten slapen.
0: Ja, ja.
1: En op een gegeven moment heeft hij een flat gekregen, is getrouwd en het gaat nu heel goed met hem.
0: Okay.
1: Dus dat is geweldig om te zien dat je ook iemand even een duwtje kan geven in de goede richting. En dat iemand weer een leven op de rit kan krijgen.
0: Ja.
1: Een andere ontmoeting, wat ik nog regelmatig ontmoet, als ik dan, ik ga ook eens in de maand zo'n beetje met de bakfiets mee. En dan, omdat je toch van de kerk komt, dan komen er ook religieuze vragen. Mensen die op straat zijn, die verslaafd zijn of dakloos zijn, die zijn eigenlijk alles kwijtgeraakt. Hè? Hun huis, hun relaties, hun werk.
0: Familie en eventueel ook.
1: Familie vaak ook, inderdaad. En dan, dan enige wat je nog hebt is je geloof. En dus terugvallen tot God. En dan sta je dan in de kou, of nu in de warmte. Ja. Sta je dan naast de bakfiets samen te bidden en te vragen om kracht om dit te dragen. En dan dus de religie is dan een soort laatste strohalm waar mensen zich aan vasthouden. En dan kan je toch vanuit de kerk kan je daar mensen in helpen en steunen. En die troosten en weer kracht geven. Pak het weer op. Of ga weer verder. Want ook God houdt van jou. Dus dat vind ik altijd heel bijzonder.
0: Het is altijd wel een. Dat je er altijd wel druk bezig mee bent. En dat je

0: gaat het wel dieper. Natuurlijk komt tot de connectie bij de mens. En dat het je wel bezighoudt.
1: Zeker. Ja. Ja, het is die ontmoeting, hè, van mens tot mens, van hart tot hart. Dat is dat, denk ik. In onze geïndividualiseerde samenleving lopen we elkaar zo vaak voorbij. Of we hebben dan geen contact. Maar als je in die ontmoeting vindt, dan vindt het wonder plaats. Of dan gaat het stromen. Dat is gewoon prachtig om mee te maken.
0: Ja, en ook wat je er net ook zei. Hè, dat is ook wel steeds minder aan het worden, heb ik zo het idee. Hè? Dat we eerder wel onze buren kenden en nu helemaal niet meer. En
1: Ja. En terwijl het zo nodig is, als je samenleving betekent ook dat we samenleven en ook betrokken zijn op elkaar.
0: Ja.
1: En in ieder geval aandacht hebben voor elkaar of zorg dragen voor elkaar. En dat proberen wij dan met onze mogelijkheden te doen hier in Apeldoorn.
0: In ieder geval een mooi gegeven. Ja. Zometeen gaan we nog even verder praten over de tuinen. Daar zijn jullie ook druk mee bezig. En ik weet jij dat Ronald daar ook wel heel erg veel plezier uithaalt uit de tuinen.
1: Zeker.
0: Maar nu nog even een nummertje die we nog gaan luisteren. Gekozen door Ronald.

0: U2 heeft de... Yes, en dit was... Jerk, wat was het ook weer?
1: The Mass of Peace van Carl Jenkins.
0: Carl Jenkins. En dat is dan een Hollywood movie team.
1: Sorry?
0: Of het uit een film komt, zo bedoel ik het.
1: Ja, nou ja, het is een mis die hij gecomponeerd heeft. En dat is het centrale thema is vrede. En dan ook alle aspecten erin. En ook alle aspecten van de mis in de katholieke kerk. En waarbij alle religies ook een plek kregen in die mis. En dat is natuurlijk heel indrukwekkend. We hebben in de kerk hebben we daar ook een live uitvoering gehad van de... van een koor van de Apostolisch Genootschap. En dat was ook erg indrukwekkend om dat bij te wonen. Dus Carl Jenkins, en dat heeft te maken... en daarmee heb ik het ook uitgekozen... omdat ik ook dit jaar gebombardeerd ben door voor ambassadeur van de vrede... Mm-hmm. in Apeldoorn.
0: Ja.
1: En wij voor Sant Cidio het vredeswerk ook heel belangrijk is. We hebben al gehad over de nieuwjaarswandeling op 1 januari... Maar we hebben ook een vredesweek nog in het verschiet. In september 19 tot 27 september is de vredesweek... waar we ook met verschillende organisaties, onder andere ook Peace is the Way... Een aantal activiteiten hebben rondom vrede. Ook waarin ontmoeting centraal

0: staat. Als je elkaar ontmoet en elkaar in de ogen kijkt, dan leer je elkaar kennen. Dan kan je samen bouwen aan die vrede. Want vrede, zeg ik altijd, is een werkwoord wat voor ons allemaal geldt.
1: Nou ja, in ieder geval, je had een soort van administratief briefje al nog aan ons meegegeven. En de meeste mensen die altijd naar ons toekomen, doen alleen de nummers. Maar je hebt ook heel wat moois van gemaakt, ook van de reden waarom. En dan bij dit nummer was het Vredeswerk Ambassadeur van de Vrede.
0: Klopt.
1: En bij de andere nummers was het Franciscus Tafel Straatteam. En het andere nummer Jazz Improviseren Meebewegen, wat zich aandient. En het andere van het eerste nummer, dat was Kerkgebed, waar geen ik in voorkomt.
0: Ja, Vater Unser. Ja.
1: En wij sluiten af. Ik ga nog niet de titel verklappen, maar wel de reden waarom. Eenheid, verzoening en vrede. En daar gaan we dan uiteindelijk mee afsluiten.
0: Ja, dat is mooi.
1: Dus dat. Maar nog even terug naar de tuinen, want daar hebben jullie ook veel werk aan, heb ik gehoord.
0: Ja, naast de kledingbank aan de Oudebeekbergweg, Apeldoorn-Zuid, hebben we een generatietuin. En de generatietuin is eigenlijk zo opgebouwd dat we dan met jongere kinderen van de basisschool tuinieren met ouderen uit de wijk. En dat is dan altijd, ja, dit is ook mijn hobby, te werken in de tuin, aan de generatietuin, om kinderen te laten zien hoe mooi dat is om eigen groente te verbouwen.
1: Ja.
0: Toen ik klein was, op de basisschool zat, ging ik naar mijn opa toe om in zijn tuin te werken. Daar heb ik heel veel van geleerd. En ik dacht van, ja, dat gun je elk kind. Werken in de tuin, zoals vroeger de schooltuintjes. En dan, dan leer je de aardappelenpoten, groenten verbouwen. En je ziet het groeien. Je ziet de insecten rondvliegen. Je ziet dan de beestjes kruipen. De kinderen, het is ook eigenlijk biologieles in praktijk. En dan aan het eind van het seizoen is er oogsten van de groenten. De aardappelen mee naar huis nemen, kropjesla mee naar huis nemen, of bietjes, of wat van komkommers en tomaten. We hebben ook een kas. En dan de kinderen nemen dat trots mee naar huis. En dan gaan ze het ook eten. Dus dat is het is de ontmoeting van lekker buiten bezig zijn in de natuur. Leren van de natuur. Maar ook, dus het werkt ook nog positief op het voedingspatroon in. Dus dat ze het ook op gaan eten. Dus en het is gewoon geweldig om het enthousiasme van de kinderen te zien. En dat ook de liefde voor de natuur over te dragen.
1: Dus, mooie win-win situatie.
0: Absoluut.
1: Zo.
0: Ja.
1: Ja. Ja, en ook in deze tijden ook natuurlijk veel vluchtelingen die we hebben overal in de wereld.
0: Ja.
1: Hoe zit jullie samenwerking daarmee hier in Apeldoorn?
0: Ja, bij de kledingbank zien we vluchtelingen die dan ook in de winter op slippers komen met dunne kleding. En die wij dan kunnen helpen met sokken, schoenen en een jas wat ze soms niet eens hebben.
1: Nee.
0: En ook weer taalles geven. En probeer op allerlei manieren hen te helpen. Om te zorgen dat ze mensen die gevlucht zijn uit de oorlog hier een nieuw leven op moeten bouwen. Een gezin weer moeten laten overkomen. Die dan keihard werken om hier in Nederland te landen. En ook een toekomst te vinden. En het eerste wat er nodig is die taal leren.
1: Ja.
0: De taal om dan te zorgen dat je kan werken. En op die manier een nieuw leven op te bouwen. En het is hartverscheurend om te zien. We hebben toen ook, voor toen de Syriërs hier kwamen in 2015.
1: Ja.
0: In de Amerika-hal was dat toen nog. Die moeten alles achterlaten en zijn verscheurd. Hun familie, hun ouders vaak, zijn nog in het land van waar ze vandaan gevlucht zijn.
1: Mm-hmm.
0: En zij moeten hier iets nieuws opbouwen voor hun kinderen. Maar blijven verscheurd, altijd dubbel. Van je hart ligt daar en je toekomst ligt hier. En dat vind ik aangrijpend ook.
1: Ja.
0: En hoe, met wat voor passie, met wat voor inzet zij ook een nieuw leven op willen bouwen voor hun kinderen. Die het allemaal hartstikke goed doen op scholen.
1: Ja.
0: En dat is ook toekomst. Ik denk, in ons land, wij hebben deze mensen ook nodig voor onze vergrijste samenleving. Mm-hmm. Om nieuw leven in te brengen.
1: Ja.
0: Dus dat willen wij zeker in Apeldoorn, maar ook Sant'Egidio Internationaal, heel erg ondersteunen. En internationaal hebben we ook een humanitaire corridor. Dat mensen uit vluchtelingen uit gebieden waar oorlog is. Bijvoorbeeld uit Libanon. Ja. Worden daar gescreend. Worden daar gekeken of ze in aanmerking komen voor vluchtelingenstatus. En dan hier naartoe gebracht met die corridor. En dan niet naar Nederland. Dan zijn we nog niet zo ver. Maar wel naar Italië, Frankrijk en België. Een nieuw leven op kunnen bouwen.
1: Ja.
0: Dus ja, dat voor de vluchtelingen proberen we natuurlijk heel veel te doen. Ja. Want we hebben ze ook nodig.
1: Want jullie hebben dan een taalkursus wat jullie doen?
0: Ja, ja.
1: Hoe gaat zoiets dan?
0: Nou ja, dat is. We proberen dan. Mensen krijgen een taalkursus met de inburgering. Maar we proberen dan gewoon in conversatieles. Mensen ook. Gewoon aan de hand van een verhaal, een boek. Is eenvoudig. Bij de kledingbank hebben we ook vaak kinderboeken die we meegeven aan mensen. Dat ze ook met eenvoudige zinnen de taal kunnen leren. En dat is, het oefenen is dan het meest belangrijke. Ja.
1: Ja, dat zo leer je het wel met kinderdingen en zo.
0: Ja.
1: Ja, toevallig ken ik ook wel een Apeldoorns gezin. Of in ieder geval opa, oma, kleinkinderen en zoon, schoondochter. En die zijn dan ook een nieuw leven gaan starten in Zweden. Maar opa en oma zijn er later bijgekomen toen ze gepensioneerd waren, beide. Maar ook zijn hun aan het leren met juist Zweedse kinderboekjes.
0: Ja.
1: En kinderseries op YouTube een beetje. Maar zo leer je het wel.
0: Ja.
1: En dat was ook weer hun advies. Ja.
0: Klopt, de taal is het begin. Want je moet eerst de taal leren. En ik denk dat het in het verleden met de arbeidsmigrant is dat niet helemaal goed gegaan. Maar nu is dat een prioriteit. Om als je iets wil in een land, moet je eerst de taal leren.
1: Plus dat de mogelijkheden ook meer geavanceerd zijn in deze tijd nu natuurlijk.
0: Klopt, ja. Ja, dat is,
1: dat is allemaal wel weer mooi. Ja, Taalcafé heet het. Hoorde ik?
0: We hebben een taallessen. Ja.
1: Van taallessen. Maar jullie zetten het een beetje als taalcafé.
0: Ja, okay. Klopt.
1: En is het dan ook echt een beetje makkelijk communiceren met elkaar? Of is het echt boekjes, werken?
0: Ja, dat begint inderdaad. Ja, het is net als met de kledingbank. Als de mensen komen, Google Translate wordt vaak gebruikt.
1: Oh, ja.
0: Om in ieder geval over te komen. Om de vraag te horen wat er is. En later ga je dan, als het een begin van een woordenschat is, ga je werken met boekjes. Maar dat is in tweede instantie vast. Maar mensen krijgen ook taalles aangeboden van de gemeente. En dat kan je dan op doorborduren om te oefenen.
1: Ja. Dus nou, dat is allemaal wel fijn geregeld, hoor ik zo. Ja, we gaan een beetje richting het einde.
0: Het gaat snel, hè?
1: Ja, het gaat super snel. Nee, een brede organisatie. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik heb het logo wel eens gezien. Dus toen ik het linkje binnen kreeg, dit logo ken ik wel.
0: Oh ja, waar heb je dat gezien?
1: Ja, een keertje op straat of zo.
0: Oh ja.
1: Of ergens een kantoortje wat jullie misschien hebben hier in Apeldoorn. Maar in ieder geval, het logo kwam me bekend voor.
0: Zal ik daar nog wat over zeggen over het logo? Want er staat die duif
1: even
0: ook
1: snel.
0: In.
1: Ja.
0: Duif met het takje, dus de vredesduif.
1: Ja.
0: En daarachter staat een regenboog. En die regenboog is in de vorm van een brug. Zoals de regenboog ook zien. Dat is de brug tussen arm en rijk, tussen jong en oud, tussen verschillende religies, verschillende tradities en tussen oost en west. Mm. Dus we willen ook die verbinding, de ontmoeting staat centraal. En daarin ook de vriendschap die dat met zich meebrengt.
1: In ieder geval, mooi verwoord, hoor ik zo. En als mensen nou nog eens een bijdrage willen doen, dan kan dat ook, neem ik aan.
0: Ja, we hebben een website, santacidio.nl. Waar heel veel op te vinden is. En daar is onder de Sant'Egidio Apeldoorn staat daar als aparte stichting naast Sant'Egidio Nederland.
1: Nou ja.
0: Dus dat is zeker mogelijk. Wat ik net al zei, Nutri-drink is zeer welkom. En ook vrijwilligers kunnen dan ook ons werk ondersteunen. Dus er is heel veel te doen. En als we het samen doen, dan kunnen we nog meer betekenen voor onze samenleving. En ja, het is mooi. Een van de dingen die waar bij ons centraal staat, dat we dan allemaal elkaar herkennen als broeders en zusters. En dat we samen één zijn. En dat is misschien wel een bruggetje zo meteen naar het slotlied.
1: Samen één. Nog even op de website ook natuurlijk even checken. En ook natuurlijk de website en ook de social media's. Facebook, Twitter of X en Instagram. Ik heb nog even een kijkje genomen op de Instagram pagina. Ziet er ook gewoon heel erg mooi uit. Dus dat is zeker de moeite waard. En in het kader van eenheid, verzoening en vrede is hier U2 met One.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Diverse hardloopevenementen treffen voorzorgsmaatregelen vanwege de verwachte hitte en hoge luchtvochtigheid. De vuurtorenloop in Hoek van Holland gaat vrijdag niet door, omdat de weersomstandigheden risico's voor deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers opleveren. De TT City Run in Assen wijzigt ook het programma aanstaande zaterdag. Het COA kan buitenslapers in Ter Apel niet tijdelijk onderdak bieden, omdat het aanmeldcentrum volledig bezet is. Sinds 20 mei worden niet alleen asielzoekers binnengelaten en krijgen de meeste kwetsbaren ook voorrang. Hoewel het aantal gasten sinds vrijdag onder de 2100 ligt, slapen al weken dagelijks mensen buiten. In de afgelopen nachten varieerde dit tussen de 5 en 20 personen. In een uitgebrand huis in Rijen is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet bevestigen of het gaat om de vermiste bewoner. Specialisten konden rond 5:30 het pand betreden en ontdekten het lichaam kort daarna. Het lichaam wordt nog onderzocht voordat de identiteit kan worden vastgesteld. En schrijver Pim Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtenbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustratie van Nadia Mason ontving een zilveren pensel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. For the love.

0: Goedenavond, welkom bij For the Love of Music op Radio Apeldoorn. De opening was van Richard Thompson, dat is een 77-jarige Britse gitarist. Tussen 1967 en 1971 was hij lid van de Transport Convention. Dat was een volksrockband. Sinds 1983 heeft hij een solo-carrière. Hij heeft al meer dan 40 albums op zijn naam staan. De nummer 1952, Vincent Black Lightning, komt van het album Rumor of Sight uit 1991. Little Feat, dat is een Amerikaanse rockband. Opgericht in 1969 in Los Angeles door Lowell George en Roy Estrada. Die kwamen van de band Frank Zappa's Mother of Invention. Het is een band die speelt een combinatie van rock, funk, jazz, blues, folk, dus alles van alles een beetje wat. Het nummer Willin, dat komt van het album Sailing Shoes uit 1972.
1: I've been warped by the rain, I'm driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still willing. And I was out on the road, late at night, I seen my pretty Alice in every headlight, Alice, Dallas, Alice.

0: The Old Crow Medicine Show, dat is een Amerikaanse stringband. Ze komen uit Nashville. Ze spelen onder andere old-time music, judge band, bluegrass en folk en blues van voor de Tweede Wereldoorlog. Het nummer This Is A Train, This Train Is About For Corori, dat is een ode aan Woody Guthrie. En dat doen ze samen met Jimmy LaFave, Donovan, Roseanne Cash, Lucinda Williams, Ry Cooder en vele anderen. Het nummer komt van het album Woody Guthrie at Hundreds.
1: For coming and for celebrating my dad's birthday with us.

genoeg applaus, dank u wel. En de nicht van Wim Jonk, de voetballer. Het nummer Walls, dat komt van het album Echoes uit 2025.

Justin Townes Earle. Dat is de zoon van Steve Earle. Een Amerikaanse muzikant die helaas in 2020 op 38-jarige leeftijd overleed. Hij laat 8 albums na. Het nummer Harlem River Blues komt van de gelijknamige album.

Joe L.A. Dat was een Amerikaanse countryzanger en gitarist. Je zou hem ook kunnen kennen van de band The Flatlanders of de band Los Super Seven. Hij is geboren in Texas. Helaas is hij vorig jaar overleden op 78-jarige leeftijd. Hij laat 20 albums na. De nummer The Road Goes On Forever, dat komt van het album Love and Danger uit 1992.

Directs, dat is een band uit Den Haag. Opgericht in 1999. De Spike, ook wel de echte naam is Frans van Soest. Bas van Wageningen en Jamie Westland. Die zijn er allemaal vanaf het begin bij. De leadzanger Marcel van Veenendaal. Die kwam er in 2009 bij toen Tim Akkerman de band verliet. Het nummer Soldier On, dat komt van het album Wild Hearts uit 2020.

De Nitty Gritty Dirt Band. Dat is een Amerikaanse country rockband. Ze bestaan al sinds 1966. Tussen 1976 en 1981 traden ze op als gewoon de Dirt Band. Het aantal leden wat ze zo inmiddels hebben gehad, dat is al zo'n 22. Het nummer Little Mountain Church House, dat komt van het album Will the Circle Be Unbroken uit 1989.

Bent u wat later ingeschakeld en u denkt van, ja, waar komt die mooie muziek vandaan? U luistert naar For the Love of Music op Radio Apeldoorn. AJ Plug. AJ, dat staat voor Alexandra Johanna. Ze is geboren in Katwijk, maar al een lange tijd woonachtig in Grollo. In 2019

is bevangen door slokdarmkanker. Maar daar is ze gelukkig overheen. En ze is ook de chauffeur van Johan Derksen. Part of Me, dat komt van het album Underneath Your Skin uit 2024.

Kensington, dat is een band uit Utrecht, opgericht in 2005. Het is ontstaan uit een schoolband, die heette de Quad. Toen Eljo Youssef bij de band kwam, als gitarist en als zanger, gingen ze verder als Kensington. Eljo Youssef die verliet de band in 2021 en in 2025 werd bekendgemaakt dat de Amerikaan Jason Down de nieuwe zanger werd. Het nummer Stay, dat komt van het album Voice to Radio uit 2025.

De Marshall Tucker Band, dat is een Amerikaanse Southern Rock Band uit Spartanburg, South Carolina. De band bestaat nog steeds, alhoewel de meest oorspronkelijke bandleden half jaren 80 vertrokken voor andere projecten. Het nummer Fire on the Mountain, dat komt van het album Searching for a Rainbow uit 1975.

Tab Benoit, dat is een 58-jarige Amerikaanse bluesgitarist en een zanger. Speelt voornamelijk Delta Blues. Hij is geboren in Louisiana. En Louisiana's Le Roux, dat is een Amerikaanse rockband uit Louisiana, zoals het al gezegd. Het nummer What's For What's It's Worth, dat komt van hun album Power on the Puncture Train uit 2007.

Delbert McClinton met het nummer Down into Mexico. En dat is een nummer uit 2005. We zijn er weer gekomen aan nog één nummer. En de techniek vanavond was in handen van Mark Bos. En mijn naam is Hans Vaas. U luistert daar voor The Love of Music op Radio Apeldoorn. En we gaan eruit met een nummer van Susan Tedeschi. Dat is een 55-jarige Amerikaanse bluesmuzikante met het nummer Angel from Montgomery. En dat is het Just Won't Be in Burn uit 2023.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Diverse hardloopevenementen treffen voorzorgsmaatregelen vanwege de verwachte hitte en hoge luchtvochtigheid. De vuurtorenloop in Hoek van Holland gaat vrijdag niet door, omdat de weersomstandigheden risico's voor deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers opleveren. De TT City Run in Assen wijzigt ook het programma aanstaande zaterdag. Het COA kan buitenslapers in Ter Apel niet tijdelijk onderdak bieden, omdat het aanmeldcentrum volledig bezet is. Sinds 20 mei worden niet alleen asielzoekers binnengelaten en krijgen de meeste kwetsbaren ook voorrang. Hoewel het aantal gasten sinds vrijdag onder de 2100 ligt, slapen al weken dagelijks mensen buiten. In de afgelopen nachten varieerde dit tussen de 5 en 20 personen. In een uitgebrand huis in Rijen is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet bevestigen of het gaat om de vermiste bewoner. Specialisten konden rond 5:30 het pand betreden en ontdekten het lichaam kort daarna. Het lichaam wordt nog onderzocht voordat de identiteit kan worden vastgesteld. En schrijver Pim Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtenbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustratie van Nadia Meesen ontving een zilveren pensel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Black and Blues.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
5: Wim Velderman.
6: Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze aflevering van Black and Blues. Het is vandaag een special die ik voor je klaar heb gezet. Een special rondom het vieren van de 100ste geboortedag van B.B. King. Het is special nummer 2 en ook de laatste. En dan gaan we weer naar de muziek van alle dag, zeg maar. De artiesten van vandaag hebben allemaal een track gezongen en ingespeeld uit het repertoire van B.B. King. En dat doen ze wel heel erg mooi. Verbindende factor is Joe Bonamassa. Hij speelt op veel songs een riedeltje mee. Maar ja, de eer gaat toch wel naar de artiesten zelf, hoor. Bijvoorbeeld naar Gary Clark Jr. met zijn Chain and Things. Veel plezier hier bij

Noah Hunt en Kenny Wayne Shepherd zongen samen Let the Good Times Roll. Ja, met zo'n nummer kreeg B.B. King uiteraard een zaal compleet op de kop. Met een mooie drive zat erin. Niet alleen met zijn prachtige gitaar, Lucille, weet je wel, zo'n Gibson-gitaar. Met die hoge noot er altijd in. Maar ook door die blazers toe te voegen. Die blazers die deden het, denk ik, ook wel heel erg goed in het spel. Van Let the Good Times Roll door naar Christone Kingfish Ingram. Ook zo'n jong talent dat geweldig gitaar speelt. Paying the cost to the boss.

0: Onvoorstelbaar.
1: I think you better leave that alone. Ain't nothing wrong with that.
0: Onvoorstelbaar sterk toch van deze Buddy Guy. Hij is van 30 juli, schrik niet, 1936 en heeft dan nog zo'n geweldige stem. Geweldig dat hij deze Sweet Little Angel inspeelde. Buddy Guy zelf inderdaad een man van de Chicago Blues die vorig jaar nog een cd liet optekenen. Dat meteen werd gekozen tot een... ja, wel een heel groot project, want het werd weer een Blues Award. Buddy Guy. Hopen dat we nog veel van hem gaan horen. Op tour gaat hij niet meer, maar in zijn eigen woonplaats staat hij nog wel eens op het podium. En dan moet dat smullen zijn, denk ik. Jimmy Hall, Larry Carlton. Dit is Sweet 16.

The Thrill Is Gone. Een van de allergrootste hits van B.B. King. B.B. eigenlijk Blues Boy Riley King. En zo luidde zijn artiestennaam voluit. Dan werd het natuurlijk ook nog gezongen door Chaka Khan. Samen met Eric Clapton. Chaka Khan toch wel in de hoofdrol. Die kennen we nog van Once You Get Started. Bijvoorbeeld toen in de tijd met Rufus, 70 jaren. Heeft nog steeds een prima stem, denk ik. Dan snel door naar George Benson. Een gitarist die van...

To know you is to love you. Bijzondere combinatie. Michael McDonald, die we nog kennen van bijvoorbeeld de Doobie Brothers, Susan Tedeschi en Derek Trucks. Echt wel een heel bijzondere combinatie. Maar het klinkt goed en belooft eigenlijk nog veel meer wanneer ze eens weer samen gaan optreden. Je luistert nog steeds naar Black & Blues met vandaag een special rondom de 100ste geboortedag van B.B. King. Er zijn daar 40 artiesten die allemaal een stuk repertoire van B.B. King op zich hebben genomen om dat op hun eigen manier in te zingen en te spelen. Zo ook Jimmy Vaughan met Watch Yourself.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues. Met
1: Wim Velderman.
2: Deze uitzending van Black and Blues zit er...

bijna op. Het was een special deze keer rondom het werk van B.B. King. Zijn repertoire en ja, heel veel verschillende grootheden die even een stukje inzongen. Ja, even? Nou, doe het maar eens. Maar goed, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Zo niet, laat het me het ook weten. En heb je verzoekjes uiteraard ook. @WimVelderman. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Volgende week weer een hele normale... Ja, wat heet normaal? Black and Blues. Ik wens je nog een heel fijne dag. En zoals altijd gaan we eruit met nog één track. Die is afkomstig deze keer van Larry McRae. Hij zingt samen met Joe Bonamassa When It All Comes Down. Nogmaals bedankt en een fijne dag. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestijl met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. De Russische cartoonist Semyon Skrepetsky is maandag in Polen doodgeschoten. De Poolse premier ziet aanwijzingen voor een politieke moord en spreekt van een ernstige kwestie met internationale dimensie als Rusland hierachter zit. Skrepetsky stond bekend om zijn karikaturen van Poetin en was in 2021 naar Polen verhuisd uit angst voor politieke vervolging. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: zwei Sekunden. Los geht's!
1: Schumacher.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

bent wakker worden? Zet om 7 uur radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de nacht.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement.